Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

over Flevoland. Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

luistert in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Onze provincie heeft het contract met vervoersbedrijf EBS vroegtijdig opgezegd vanwege problemen bij het busvervoer. En wietproducent Bedrocan uit Emmeloord is failliet verklaard door de rechter. Dit en meer in het regionieuws van 6:30.
2: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 6:00.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Op dit moment geen files of vertragingen. Zal wel heel vroeg zijn natuurlijk. Een flits is gemeld op de N359 bij Lemmer in beide richtingen bij hectometerpaal 0,1.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Joliene.
4: Nou, fijn dat je er bent, Rutger.
5: Fijn dat jij er bent.
4: Ja, ik ben zo blij met deze dag.
5: Waarom?
4: Het is Nationale Krokettendag.
5: Oh, echt waar?
4: Ja, serieus.
5: Oh,
4: ja.
5: Dat is heel goed nieuws.
4: Ja, toch?
5: Ja? Ja. Ik ga als ik thuis kom dan straks meteen de frituur aanzetten.
4: Oh, ja, echt niet de airfryer, hè?
5: Nee.
4: Ja, ja. Ja. En hoe eet je hem dan? Met mosterd of met mayo of met beide?
5: Als ik er wat op doe, dan is het mosterd.
4: Oh, je doet ook wel eens gewoon...
5: Soms ook gewoon zonder iets. Ja. Okay. En jij?
4: Ja, heel klein beetje mosterd, maar niet te veel.
5: Okay.
4: Nee. Oh, ik heb er heel zin in.
5: Lekker.
4: Zeg, zometeen in het nieuws hebben we het over het OV-contract met busvervoerder EBS. Dat wordt vervroegd ontbonden. Straks de reacties van de gedeputeerde en van EBS zelf.
5: Ja, en vandaag staat de geschiedenis van het VOC-schip de Batavia centraal bij Omroep Flevoland.

0: Desiree en live hier bij Flevoland. Dit is Flevoland is wakker. Het is 8:08. Goedemorgen.
1: Bussen die uitvallen. Want tekort aan chauffeurs, hoge energiekosten en de tijdelijke remises. Ja, die toch op behoorlijk onlogische plekken liggen. Het kost busmaatschappij EBS handenvol geld. Samen met de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland is besloten dat het genoeg is.
0: EBS stopt op 7 juli 2029 met het streekvervoer in deze provincies. Dat is 6 jaar eerder dan afgesproken. Verslaggever Mark Bakker sprak erover met een woordvoerder van de EBS en met gedeputeerde Ellen Therese Muller.
2: Wat heeft de EBS niet goed gedaan de afgelopen jaren?
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten. We hebben het vooral over hoe kunnen we het onze reizigers zo goed mogelijk bedienen. Ja. En dat is waar we de afgelopen maanden gesprekken over hebben gehad. EBS heeft voor de zomer aangegeven dat het allemaal niet zo soepel liep in de concessie. Daar hebben we over gesproken.
2: Ja, maar dan moet je toch kunnen benoemen wat er dan niet zo soepel ging.
3: Nou, EBS heeft aangegeven dat deze concessie verliesleidend is. En dat we daarover met elkaar in gesprek moesten. Dat hebben we gedaan.
2: Want EBS gaf dit zelf aan?
3: Ja, EBS heeft voor de zomer ons formeel gemeld dat zij problemen zien om de concessie uit te dienen.
2: Maar de komende 2 jaar, dan blijven ze dit nog wel doen. Hè? Dan blijven de bussen nog van EBS rijden. Hoe gaat het dan financieel? Want als ze al financiële problemen hebben... Ja, de bussen moeten wel blijven rijden.
3: Ja, daar hebben we nu afspraken over gemaakt dat we dat doen. We hebben als provincie ook gezegd, wij zetten een stapje naar voren. En EBS moet de rest van de concessie afspraken nakomen. Ja.
2: En een van die afspraken is ook dat het moederbedrijf van EBS garant moet staan.
3: Ja, want we willen natuurlijk wel zeker weten dat als wij als overheid een stapje naar voren doen, dat we ook zeker weten dat het gebeurt. Ja. Dat is een garantie die we vragen.
2: Ja. Vragen ook hebben gekregen?
3: Nou, daar wordt nu over gesproken. Dat is ook waarom we ook steeds zeggen, we hebben nu afspraken gemaakt. Daar gaan we nu naar handelen. Maar de precieze uitwerking, die wordt in november verwacht.
2: Gedeputeerde Mulen was dat. Jasper Vermeer van EBS. Ik heb net ook de gedeputeerde horen zeggen, het was ook een keus van EBS om er voortijdig mee te stoppen. Hoe zit dat?
4: Nou, vooral heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
2: Ja, en waar zit hem dat in? Hoe kan dat dan?
4: Nou, er zijn een... Het is eigenlijk een combinatie van een aantal factoren. Een aantal zaken die eigenlijk landelijk een probleem zijn. In de hele OV, waar het hele OV last van heeft. Bijvoorbeeld personeelstekorten hebben ons de afgelopen jaren veel problemen gegeven. Maar in deze concessie is bijvoorbeeld ook de netcongestie een groot issue. We hebben op de locatie waar we nu staan bijvoorbeeld een plek gevonden bij Lelystad Airport. Omdat op de eigenlijke busremise in Lelystad geen stroomaansluiting gerealiseerd kon worden. En dat betekent dat we op een plek zetten die veel minder aantrekkelijk is, logistiek gezien. Het kost extra bussen, extra chauffeurs om de dienstregeling te kunnen rijden.
2: Dus deze plek waar we nu staan, dat veroorzaakt hogere kosten?
4: Correct, ja. En als er elke jaar gewoon zoveel geld bij moet als dat er nu bij moet, ja, dan was dat gewoon niet op te brengen voor ons.
2: Ja, en hoeveel is het dan? Over welke bedragen praat u dan?
4: Nou, dat kan ik nu even geen uitspraak over doen. We hebben daar volledig openheid van zaken gegeven natuurlijk naar de provincies. Maar er zit ook een bedrijfsgevoeligheid in. En we zijn nu ook nog bezig met de afspraken die nu op hoofdlijnen zijn gemaakt om die verder uit te werken. Dus ik kan nu even geen bedragen noemen.
1: De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel moeten nog besluiten hoe de nieuwe aanbesteding van het regionale busvervoer eruit gaat zien. Het kan zijn dat EBS bij die nieuwe aanbesteding weer een bod doet en hier dus toch busvervoerder blijft. Dat is volgens het busbedrijf afhankelijk van de voorwaarden die de provincies stellen en vooral van meer geld.

0: Douwe Bob en No To Self. Wat is nou zo'n ding dat jij altijd vergeet, Joliene? Waarvan je denkt, oh ja, even een No To Self?
1: Ik denk gewoon helemaal verstand af en toe.
0: Ja, ja. Echt?
1: Dan heb je van die dagen en denk je, nou, ik zal wel gek worden.
0: Oké. Okay.
1: Ken je dat nooit? Zeg nou ja, alsjeblieft.
0: Heb ik wel eens. Ja,
1: oh, oké. Okay. Okay, dus dan...
0: Heb je dat vandaag?
1: Nee.
0: Oh, gelukkig. Nee. Gelukkig.
1: Het is tijd voor het weer. Donnie, het is echt herfst. Redelijk harde wind. Flink wat buien. Maar gaan we vandaag die zon misschien nog een beetje zien?
2: Ja, in het weekend wel, maar ik denk dat het vandaag toch nog wel aardig gaat tegenvallen. Want vanuit het westen trekt vanochtend al een regenzone binnen. Die gaat voor flink wat regenwater zorgen. Pas aan het einde van de middag dan wordt het tijdelijk wat droger. Maar in de avonduren volgen dan vanuit het westen opnieuw buien. Waarbij lokaal zelfs kans is op een klap onweer. Dus dan is het echt wel even verstandig om die radar in de gaten te houden. Ja, het is onder dat wolkendek en die regen toch wel vrij fris vandaag. Met maximale waarde van slechts 13 of 14 graden. En er waait erbij ook nog eens een matige tot mogelijk zelfs vrij krachtige zuidwestenwind. En in het weekend hebben we dus wel wat vaker zonneschijn, maar toch ook regelmatig buien die gaan overtrekken. Met name op zaterdag is dat het geval, bij dan temperaturen van een graad of 15 en een vrij krachtige zuidwestenwind erbij. En zondag, daar starten we de dag nog wel met buien, maar in de loop van de dag denk ik wel dat het aantal buien wat gaat afnemen. Het wordt dan opnieuw een graad of 15 en zeker dus later in de middag kan de zon er ook echt nog wel eventjes bij komen. Dus dat is goed nieuws als je nog enkele buitenactiviteiten dan gepland hebt.
1: Zeker. Dankjewel, Donnie de Koning. Ja, ik weet het al, Rutger.
0: Wat dan?
1: Als ik dan boodschappen ga doen en dan weet ik van, oh, dit moet ik hebben. Maar ja, in de supermarkt, daar kom ik van alles tegen. Dan denk je, oh ja, dat is ook lekker. Oh, dat kan ik ook wel gebruiken. En sta ik buiten, dan ben ik thuis. Dan denk ik van, oh, dat ene ding wat ik echt nodig had, dat heb ik dan, ben ik dan vergeten.
0: Precies, dit heb ik ook altijd.
1: Erg, hè?
0: Ja, vreselijk.
1: En dan vraag ik aan mijn man, kun jij dat even halen?
0: Ja.

0: Culture Club en Church of the Poison Mind hier bij Flevoland.
1: De geschiedenis van de Batavia staat vandaag bij ons centraal. Dan niet alleen het originele VOC-schip uit de 17e eeuw... maar ook de reconstructie van het schip in Lelystad in de jaren 80. Op onze website is deel 1 van een driedelige documentaire te bekijken over de Batavia.
0: Daarin vertelt scheepsbouwmeester Willem Vos dat hij bij toeval op het idee kwam om de Batavia na te bouwen. Bij de buurman las hij in de krant over de plannen van een bekende Nederlandse filmregisseur.
2: En toen kreeg ik een keer een telegraaf van een buurman. Die zei: Wim, Paul Verhoeven gaat een film maken over de ondergang van de Batavia. Dus, en toen was ik, denk, ja, mijn schip wordt de Batavia. Ik had wel altijd een goed contact met Paul Verhoeven. En Gerrit Soeterman was toen de tekstschrijver. Ze hadden toen ook die film gemaakt van zo'n Sinderlaan, geloof ik.
3: Floris.
2: Ja, Floris, ja.
4: Actie!
5: De reeks Floris was eind jaren 60 ongekend populair. En voor Paul Verhoeven volgden in de jaren daarna grote successen.
6: Dus nu even nog even studeren. Jij begint dus met te zeggen van wie dat
2: moet. Ik heb altijd wel een goed contact met ze gehouden. Ja, en zij met mij. Want ze zijn ook wel... hij is geloof ik 1 of 2 keer hier geweest. Het speet hem ook. Want hij heeft nog altijd geprobeerd om dat project los te weken. Maar kregen de handen niet voor op elkaar. Want dan praat je zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
1: Nou, dat is nog steeds wel een uitdaging.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja, zeker. Scheepsbouwmeester Willem Vos was dat in een stukje uit de documentaire over de Batavia. Die je dus kunt bekijken op onze website. En die zenden we ook de hele avond uit op televisie, die documentaire.
7: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50. I've been up.

0: C'est la vie, dat is het leven gewoon. Chef special hier bij Flevoland. De berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, gaan we straks wel weer even zingen, toch?
0: Ja, inderdaad, ja. Of nee, ja, precies.
1: Ja, de komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Dat is een actie van het Oogfonds, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt. En dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
2: Raar. Ik zag wat, ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
3: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
1: Het Oogfonds gaf ook uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijk je 20 seconden in de verte. En dan is het ook gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: De Tweede Kamer wil dat er zondag voor het eerst een regenboogvlag wordt gehesen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag tijdens Coming Out Dag. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP bijvoorbeeld dat er terughoudend omgegaan moet worden met het hijsen van andere vlaggen.
4: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: Dat sloeg bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Ze dienden daarna een motie in waarover nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was een meerderheid toch voor het hijsen van de vlag.
1: Bewoners van een flat in Amsterdam-Noord zijn helemaal ten einde raad. Ze hebben zoveel last van kleine vliegjes dat ze niet op hun balkon kunnen zitten.
5: Ik word er helemaal stapelbeschokken van. Ja? Het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En het zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
1: Ik durf niet eens naar buiten. Het lijkt best wel een stoere kerel, tenminste. En dan durf je, als het er zoveel zijn, is het natuurlijk heel vervelend. Nou, de woningcorporatie zegt nog nooit zoiets gezien te hebben. Ja, en weet eigenlijk ook niet wat ze ermee moeten. Een bestrijdingsbedrijf sturen, dat hielp niet. Er loopt nu een proef met speciaal gaas om ervoor te zorgen dat de vliegjes niet de woning binnenkomen. Nou, dat moet wel heel speciaal gaas zijn, want het zijn dus hele kleine vliegjes.
0: Vreselijk.
1: Ja, kun je net zo goed gewoon de deur dicht houden.
0: Ja, dat zou ik doen, ja.
1: Ja.
0: Nou, tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Vervoersbedrijf EBS kampt al jaren met problemen bij het busvervoer. Gisteren werd bekend dat de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het contract met EBS 6 jaar eerder gaan ontbinden. Dat heeft te maken met financiële problemen bij het bedrijf. Al sinds de start van december 2023 kampt EBS met problemen. Er zijn te weinig bussen, laadproblemen, personeelstekort en ritten die uitvallen. In 2024 kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen euro voor het uitvallen van die ritten. En ook dit jaar zijn er storingen en klachten. Wietproducent Bedrocan uit Emmeloord is failliet verklaard door de rechter. Het bedrijf vroeg eind september al uitstel van betaling aan. Bedrocan was pionier in medicinale cannabis met een constante kwaliteit en vaste dosering. Sinds 2003 leverde het bedrijf als enige aan de overheid, maar die kocht steeds minder in, terwijl de energiekosten hoog bleven. In Emmeloord werken 39 van de in totaal 69 medewerkers. Een automobilist is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Nekkeveldweg. Dat is in het buitengebied van Zeewolde. De auto raakte rond 4:30 van de weg, sloeg meerdere keren over de kop en kwam op de zijkant in een weiland terecht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De oorzaak is nog onbekend. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. 8 jonge topsporters uit Flevoland hebben gisteren het talentenprogramma van Sportservice Flevoland afgesloten. Oud-turnster Céline van Gerner uit Emmeloord begeleidde het traject. De sporters werkten het afgelopen half jaar aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dat deden ze met workshops over onder andere social media en sponsoring. Volgens Van Gerner is het belangrijk dat sporters ook weten wie ze zijn als de sport ooit wegvalt. Tot zover het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op Web&App.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. De executie staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde gisteravond dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een echte herfstdag. Vanuit het westen trekt een regenzone over die voor flink wat regenwater kan gaan zorgen bij temperaturen overdag van slechts 13 of 14 graden en een stevige zuidwestenwind erbij. In de avonduren trekken vanuit het westen stevige buien over waarbij lokaal ook kans is op een klap onweer. In het weekend hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden, zonneschijn, maar toch ook enkele stevige buien. Met name op de zaterdag is dat het geval, maar ook een groot deel van de zondag zou je de paraplu af en toe nodig hebben. Op beide dagen wordt het dan maximaal een graad of 15.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Alex Warren en Passenger hier bij Flevoland. Het is 7:07 op deze vrijdagochtend. Goedemorgen.
1: Sportzaken inderdaad, want onder leiding van oud-turnster Celine van Gender uit Emmeloord sloten 8 jonge topsporters gisteravond het talentenprogramma van Sportservice Flevoland af met een mediatraining bij Omroep Flevoland.
0: Ja, de sportieve tieners hebben de afgelopen maanden allerlei facetten van de sport leren kennen, waaronder dus de kant van de media. De sporters die stellen zichzelf eerst voor.
2: Ik ben Tom Luijs, 17 jaar en ik ben zeiler.
3: Ik ben Nova van Driel, 17 jaar en een judoka.
4: Ik ben Leon Makarov, ik ben 16 jaar oud en ik ben schermer.
5: Wat hebben jullie de afgelopen weken precies gedaan?
6: Ja, wij hebben met de sporters die je achter mij ziet zitten een heel programma afgelegd eigenlijk. Ze zijn 6 keer bij elkaar gekomen, waarin ze vooral hebben gewerkt aan hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.
5: En waarom is dit zo belangrijk?
6: Nou, met name omdat als de sport ooit een keer wegvalt, al dan niet door een blessure of misschien gewoon omdat je een hele mooie carrière hebt gehad en je die beëindigt die, dat het al heel fijn is om iets meer kennis te hebben over, hey, wie ben ik nou en hoe zet ik dat in de andere wereld, even tussen haakjes.
7: Ik ben Nou Dauma, ik ben 16 jaar en ik ben motocoureur.
8: Ik ben Isabella Thalen, ik ben 19 jaar en ik doe aan schaatsen.
9: Hallo, ik ben Danny Hemelraak, ik ben 17 jaar en ik ben triatleet.
5: Hoe gaat het tot nu toe en wat hebben ze tot nu toe geleerd?
6: Ja, het gaat echt supergoed. Ze hebben zichzelf eerst gepresenteerd. Eigenlijk hun reis van afgelopen half jaar. Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen en wie zijn ze nu en wat hebben ze meegemaakt? En nu zijn ze aan de slag met een stukje mediatraining. Want ja, hoe je het went of keert, dat komt er natuurlijk ook gewoon bij kijken. En zij willen iets vertellen, maar de andere kant die vraagt natuurlijk iets van je. En nu zijn ze aan het oefenen en aan het leren hoe ze daarmee het beste om kunnen gaan.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Easy Beats en Friday on My Mind. Ik vond hem wel toepasselijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, we gaan eens even kijken naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie. Nou, natuurlijk die uitreiking van de televisierringen, hè, want je hebt verschillende categorieën natuurlijk. Ja. Heb je nog gekeken?
0: Ik heb de laatste drie kwartier gekeken.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, dat was best laat, toch?
0: Ja, het was redelijk laat.
1: Oh, oké. Nou ja, gisteravond werd dus de 61ste gouden televisiering uitgereikt. Het publiek kon stemmen op drie genomineerde programma's. De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Had jij een voorkeur?
0: Ik had een voorkeur voor Kassa.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik had Kassa op 1, Woeste Grond op 2.
0: Ja, maar ja, en Bondgenoten wel als laatste.
1: Wie is het geworden?
2: De Bondgenoten!
1: Ja. Sorry, maar ik heb zoiets van, we hebben zoveel creativiteit in dit land. En dan wint, maar goed, het is een publieksprijs. Dan wint het programma, ja, waarbij je even simpel gezegd mensen opsluit in een huis. Nou ja, die gaan twee dingen doen. Of ze krijgen ruzie of ze gaan met elkaar in bed liggen.
0: Ja.
1: Even plat gezegd. Mm. En ze moeten opdrachten doen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, het publiek geniet daar blijkbaar van. En presentator Jan Versteeg, die mocht namens de Bondgenoten de prijs in ontvangst nemen. Dat klonk zo.
3: Deze prijs is voor ons allemaal. Voor redactie, regie, productie, editing, casting. Iedereen die hier aan meewerkt. Deze is van ons. Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Waar je niet voor kunt verstoppen. Waar niks van overblijft behalve jezelf. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven.
0: Ja.
1: Daarom doen ze toch juist mee.
0: Dat is waar.
1: Voor die aandacht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar toch.
1: Ja, nee, dat is waar. Want de consequenties overzie je lang niet altijd. Nee. Dat is helemaal waar. Job van Ende, die kreeg ook een prijs. De Gouden Televisier Oeuvrering.
4: Ik mag namens de organisatie van de Gouden Televisiering jou als allereerste persoon achter de schermen overhandigen. De Gouden Televisier Oeuvrering.
5: Daar ben ik heel erg geëmotioneerd over. Dit vind ik een hele grote eer. Dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
0: Ja, nou, dit was zo'n mooi moment.
1: Dat is toch wel zeer terecht. Ja. Ja.
0: Daarna, want dit gebeurde. Chantal Jansen die had hem verrast met een enorme regiewagen in zijn tuin. En daar hadden ze zijn oeuvre bekeken. En daarna werd er overgeschakeld naar Carré, waar het evenement was.
1: Mm-hmm.
0: En daar zat hij in de zaal en hij kreeg een staande ovatie van de hele zaal. En dat applaus, dat duurde denk ik echt wel 3-4 minuten.
1: Geweldig.
0: Zo ontzettend lang.
1: Ja, fantastisch. En terecht. Kippenvel.
0: Ja,
1: zeer terecht. Ja, absoluut, ja.
0: Dan nog meer met het oog op morgen. Een gesprek met wielrenner Bauke Mollema, die na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd rijdt. En dit weekend rijdt hij de Ronde van Lombardije. En dat is geen toeval.
6: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad. Zeker de afgelopen jaren. Toen ik mijn laatste contract tekende. Wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. En de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar één keer gemist überhaupt. Sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En in Como, waar ik dus in 2019 heb gewonnen. Om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden. Dat is wel iets heel bijzonders.
0: Mollema gaat de adrenaline van een op hol geslagen peloton missen. Maar er zijn ook dingen die hij niet gaat missen.
6: Het afzien. Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk, wielrennen is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden, zelfs in de kleinere koersen. Ja, en daardoor moet je eigenlijk ook in trainingen dat meer nabootsen. Dus ook de trainingen werden misschien intensiever.
0: Ja, en dat was gisteravond op radio en tv. Zullen we een liedje doen? Daar heb ik wel zin in.
1: Ja, dat zou ik wel fijn vinden. Misschien iets.
0: Imagine Dragons?
1: Ja, doe die maar. Ja, lekker.

0: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang voor.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen en wie zijn ze nu en wat hebben ze meegemaakt?
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
1: Dit is Flevoland.
5: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat, dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Onze provincie heeft het contract met vervoersbedrijf EBS vroegtijdig opgezegd vanwege problemen bij het busvervoer. En wietproducent Bedrocan uit Emmeloord is failliet verklaard door de rechter. Dit en meer in het regio nieuws van 7:30.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7:00.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
6: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
5: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
7: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten gewoon op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk, omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
5: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze vrijdag de 9e oktober. We hebben het zo meteen over hospicezorg in Lelystad, die is uitgebreid. Waarom dat nodig was, dat vragen we zo aan Metta Bunk van zorgorganisatie Coloriet.
3: En het OV-contract met busvervoerder EBS wordt vervroegd ontbonden. Strakjes de reacties van de gedeputeerden en EBS zelf.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
12: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dua Lipa samen met Elton John en Cold Heart bij Flevoland is wakker.
1: In Lelystad is de hospicezorg uitgebreid. Er komt ook een team dat zorgverleners in heel Flevoland gaat helpen bij de zorg voor mensen die niet meer beter worden.
0: We praten erover met Metta Bunk. Zij is verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij zorgorganisatie Coloriet. Goedemorgen Metta, wat is er precies veranderd aan de hospicezorg in Lelystad?
2: Ja, goedemorgen. Nou, wat is er veranderd? We hebben nu een team met alleen verpleegkundigen erin staan. Voornamelijk was het, als je een high care hospice, dan moet je dus verpleegkundigen erin hebben. En daarvoor was het vooral met vrijwilligers, die er gelukkig ook nog zijn hoor. Dus dat doen we met het hele team met elkaar. Dus dat is met name veranderd. En we hebben een expert team. Palliatieve zorg is best wel... ja, ingewikkelde zorg, kan hele complexe zorg zijn. Dus mijn collega en ik worden ondersteund door een kaderhuisarts uit Dronten, Laura Storm, en een internist-oncoloog uit het Jansdal ziekenhuis. En mocht er een keertje of thuis of in een verpleeghuis een vraag zijn dat zegt van hey, wat is hier aan de hand? Dan kunnen we daar ook meekijken. Niet de zorg overnemen, maar meekijken wat er nodig is.
1: En wat voor vragen zouden dat kunnen zijn?
2: Nou, dat kunnen complexe pijnvragen zijn of andere klachten die wat complexer zijn en die wat moeilijker onder controle te krijgen zijn. En dan kunnen wij meekijken, zodat iemand of thuis kan blijven of in het verpleeghuis, dus niet snel ingestuurd hoeft te worden naar het ziekenhuis. Want mensen willen het liefst niet in het ziekenhuis overlijden en dat is ook vaak niet de beste plek, soms wel hoor, maar vaak ook niet. En dan kunnen we beter de gepaste zorg geven daar waar zij graag willen.
0: Ja, en waarom was deze uitbreiding en verandering nodig?
2: Een paar jaar geleden was er een groot onderzoek. Tegenwoordig moet anders met een wetenschappelijk onderzoek onderbouwd worden. En dat onderzoek dat gaf aan dat er in heel Flevoland, waar natuurlijk enorme vergrijzing is, dat daar 20 hospicebedden tekort waren. Dan moet je niet denken dat we daar een groot hospice neer moeten zetten, want dat kan natuurlijk, hospicezorg kan ook thuis of in een verpleeghuis of in een hospice plaatsvinden. Mm-hmm. Dus toen hebben we met elkaar, en dat was het Jansdal ziekenhuis, de kaderhuisarts, hospice Dronten en zorg op Oude Nieuweland in de Noordoostpolder en Coloriet, hebben gezegd van hey, hoe gaan we dit met elkaar op de juiste manier aanpakken? En daar kwam uit dat in heel Flevoland geen high care hospice is. Dus heeft Coloriet gezegd van ja, dat is wel belangrijk. En wij willen toch die handschoen oppakken en kijken hoe wij deze zorg wel kunnen gaan geven.
1: Ja, en die high care, Metta, sorry dat ik je onderbreek. Je zei al, dat betekent dus dat er altijd minstens één verpleegkundige in huis moet zijn.
2: Ja, er is altijd minstens één verpleegkundige, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, is op het hospice. Dus die is ook opgeleid om deze zorg goed te kunnen geven. Dus er staat echt een team die zorg dus in het hospice kan geven. En deze verpleegkundige, dit team, kan ook een terminale route noemen we dat. Dus dat is een route thuis, kunnen die ook geven. Dus die kunnen ook deze zorg thuis geven als het nodig is.
0: Oké. En dat betekent denk ik ook een nieuwe naam.
2: Ja, dat klopt. Omdat er natuurlijk het een en ander veranderd is, hebben we een prijsvraag uitgezet voor een nieuwe naam. Mm-hmm. Want bij een nieuwe energie hoort soms ook een nieuwe naam. En die prijsvraag, daar zijn 100 inzendingen, ruim 100 inzendingen gekomen. Met prachtige uitleg waarom zij vinden dat die naam passend zou zijn. Ik vond het hartverwarmend om te lezen hoe betrokken iedereen is geweest en hoe iedereen daarbij stilstaat. Dus dat was fantastisch. Ja. En uit die ruim 100 uitzendingen hebben wij een hele mooie naam gekozen. En dat is Hospice Polderluwte geworden.
0: Kijk, en wat was de motivatie bij die naam?
2: Ik zal het je voorlezen, want mijn manager die had daar een prachtige uitleg over gegeven. Hospice Polderluwte is een veilige plek waar deskundige zorg de hectiek buiten de deur houdt. De Flevolandse polder staat voor ruimte, rust en horizon. Juist die kenmerken maken de polder voor veel mensen een plek om op adem te komen. Hospice Polderluwte brengt diezelfde rust naar de mensen in hun laatste levensfase. De naam verwijst naar een beschutte plek in een open polder. Een plek waar de wind mag waaien, maar waar u zelf in de luwte bent. Waar de drukte van alle dag naar de achtergrond verdwijnt en aandacht, warmte en deskundige zorg centraal staan. In Hospice Polderluwte vinden gasten en naasten een huiselijke omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn. Een plek om stil te staan, te ontmoeten, herinneringen te delen en kostbare momenten samen te beleven. De uitgestrekte polder, een zacht avondlicht en de karakteristieke zonsondergangen van de Flevoland symboliseren wat het hospice wil bieden. Warmte, geborgenheid, ruimte en rust. Hospice Polderluwte staat dus voor rust, aandacht, samen.
1: Nou, wat een prachtige woorden zijn dat, Metta. En het omschrijft ook heel mooi wat je als patiënt en ook als mensen die daar omheen staan precies nodig hebt. Hè? Die rust en je niet druk hoeven te maken om de praktische zaken. Dat die uit handen worden genomen.
2: Exact. Het is echt ontzorgen. Ja. En bezig zijn met dat wat belangrijk is. En dat is naar herinneringen maken en een goed afscheid.
1: Dank voor je verhaal, Metta.
2: Graag gedaan. Nog een fijne dag.
1: Hetzelfde. Metta Bunk was statisch verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij Coloriet.

0: Mooi hoor, compleet met violen en alles erop en eraan. Van Milieu en Feels, part 2.
1: En dan is het 17 minuten over 7, hoogste tijd om eens naar het weer te gaan. Dat doen we met Berend van Straten. Berend, goedemorgen. Een beetje zon, Berend, zit dat er voor vandaag in?
2: Nou, dat wordt een lastig verhaal, ben ik bang hoor. Het is echt wel een typische herfstdag vandaag. En de paraplu die gaat een groot gedeelte van de dag echt nodig zijn. Het is op dit moment regenachtig, flink wat bewolking. Er staat ook flink wat wind. Af en toe zelfs stippend aan een windkracht 7 op het IJssel en Markermeer. Maar ook gewoon op het vasteland is de wind stevig aan het doorwaaien. En ook vanmiddag moeten we rekening houden met langdurige perioden van regen. Temperatuur zo rond de graad of 13 is ook aan de frisse kant. Zeker in combinatie met die stevige wind uit het zuidwesten is het vandaag echt wel zo'n typische herfstdag. In de loop van de middag zien we dat er ook wel wat droge momenten voorkomen. Ik verwacht eigenlijk niet dat we die zon gaan zien. Vanavond, dan krijgen we te maken met een pittig kuifrondje juist dat over de provincie gaat trekken. Komen ook wat droge momenten voor. Maar de buien kunnen dan wat intenser zijn juist. En dan komen er ook wat windstoten voor die zo nu en dan zelfs richting de 80 km per uur kunnen gaan. Dus vanavond wordt het misschien zelfs nog wat onstuimiger dan vandaag overdag het geval is.
1: Oké, het is echt wel een contrast met het begin van de week. Ik zag woensdag bijvoorbeeld nog mensen in een korte broek over straat lopen.
2: Ja, zeker. Ja, nee, we zijn natuurlijk ook wel verwend. Hè.
1: Ja, zeker.
2: Dus we hebben echt heerlijk nazomerweer gehad. En inmiddels is het weerbeeld volledig omgeslagen. Het is echt herfst. En het is ook helemaal niet zo gek natuurlijk voor deze tijd van het jaar. Maar ja, daar moeten we wel rekening mee houden.
0: Ik heb toch liever 20 graden.
2: Ja? Snap ik, ja. Ja. Je bent niet de enige.
1: Nou weet je wat mijn zoon zei? Vond ik best wel opmerkelijk. Hij zei, ik ben wel een beetje klaar met die zon en die hoge temperatuur. Ik wil echt herfst.
0: Oh ja?
1: Nou, die heeft zijn zin gekregen.
2: Ja. Ja.
1: Want Berend, het weekend, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, ook het weekend gaat de herfst toch wel op volle toeren doordraaien. Hoor. Want morgen wederom een wisselvallige dag. Flink wat buien die worden aangevoerd vanuit het westen tot noordwesten, vanaf de Noordzee. En dat kunnen ook weer pittige buien.

0: buien zijn, komen ook wat droge momenten voor. Wat meer droge momenten dan vandaag. Af en toe zien we de zon ook. Maar veel warmer dan 15 graden wordt het niet. En wederom ook echt flink wat wind. Dus het gaat ook weer stevig doorwaaien morgen. Vooral morgenavond ook weer opnieuw zo'n kuifront wat over de provincie gaat trekken. En ook dan kunnen er weer windstoten voorkomen. Dus het wordt een wisselvallig weekend. Zondag ziet er dan wel iets rustiger uit wat betreft de wind. En in de loop van de dag gaan die buien dan ook in activiteit afnemen. Dus dan wordt het wat rustiger. Maar het weekend staat toch wel in het teken van herfstweer.
1: Zeker. Juist. En daarna?
0: Volgende week gaat er wel iets veranderen. Want zeker begin volgende week zien we dan dat er weer wat meer hoge druk invloeden komen. Gaat de zon weer wat vaker schijnen. En gaat de temperatuur ook weer wat oplopen. Zelfs richting 17, 18 graden op dinsdag en woensdag. Tweede helft van de nieuwe week. Dan wordt het weer wisselvalliger. En wordt het weer typisch herfstweer.
1: Oké, Peren, dankjewel hè.
0: Doei doei.
1: Gaan we door met het nieuws. Bussen die uitvallen, een tekort aan chauffeurs, hoge energiekosten. En de tijdelijke remises die op heel onlogische plekken liggen. Het kost busmaatschappij EBS handenvol geld. Samen met de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland is besloten dat het genoeg is.
2: EBS stopt op 7 juli 2029 met het streekvervoer in de provincies. En dat is 6 jaar eerder dan afgesproken. Verslaggever Mark Bakker sprak erover met een woordvoerder van EBS en met gedeputeerde Ellen Trees Muller.
3: Wat heeft EBS niet goed gedaan de afgelopen jaren?
4: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten. We hebben het vooral over hoe kunnen we onze reizigers zo goed mogelijk bedienen. Ja. En dat is waar we de afgelopen maanden gesprekken over hebben gehad. EBS heeft voor de zomer aangegeven dat het allemaal niet zo soepel liep in de concessie. Daar hebben we over gesproken.
3: Ja, maar dan moet je het al kunnen benoemen wat er dan niet zo soepel ging.
4: Nou, EBS heeft aangegeven dat deze concessie verliesleidend is. En dat we daarover met elkaar in gesprek moesten. Dat hebben we gedaan.
3: Want EBS gaf dit zelf aan?
4: Ja, EBS heeft voor de zomer ons formeel gemeld dat zij problemen zien om de concessie uit te dienen.
3: Maar de komende 2 jaar, dan blijven ze dit nog wel doen. Hè? Dan blijven de bussen nog van EBS rijden. Hoe gaat het dan financieel? Want als ze al financiële problemen hebben... Ja, de bussen moeten wel blijven rijden.
4: Ja, daar hebben we nu afspraken over gemaakt dat we dat doen. We hebben als provincie ook gezegd, wij zetten een stapje naar voren. En EBS moet de rest van de concessie afspraken nakomen. Ja.
3: En een van die afspraken is ook dat het moederbedrijf van EBS garant moet staan.
4: Ja, want we willen natuurlijk wel zeker weten dat als wij als overheid een stapje naar voren doen, dat we ook zeker weten dat het gebeurt. Ja. Dat is een garantie die we vragen.
3: Ja. Vragen ook hebben gekregen?
4: Nou, daar wordt nu over gesproken. Dat is ook waarom we ook steeds zeggen, we hebben nu afspraken gemaakt. Daar gaan we nu naar handelen. Maar de precieze uitwerking, die wordt in november verwacht.
3: Gedeputeerde Mühle was dat. Jasper Vermeer van EBS. Ik heb net ook de gedeputeerde horen zeggen, het was ook een keus van EBS om er voortijdig mee te stoppen. Hoe zit dat?
5: Nou, vooral heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
3: Ja, en waar zit hem dat in? Hoe kan dat dan?
5: Nou, er zijn Het is eigenlijk een combinatie van een aantal factoren. Een aantal zaken die eigenlijk landelijk een probleem zijn. In de hele OV, waar het hele OV last van heeft. Bijvoorbeeld personeelstekorten hebben ons de afgelopen jaren veel problemen gegeven. Maar in deze concessie is bijvoorbeeld ook de netcongestie een groot issue. We hebben op de locatie waar we nu staan bijvoorbeeld een plek gevonden bij Lelystad Airport. Omdat op de eigenlijke busremise in Lelystad geen stroomaansluiting gerealiseerd kon worden. En dat betekent dat we op een plek zetten die veel minder aantrekkelijk is, logistiek gezien. Het kost extra bussen, extra chauffeurs om de dienstregeling te kunnen rijden.
3: Dus deze plek waar we nu staan, dat veroorzaakt hogere kosten?
5: Correct, ja. En als er elke jaar gewoon zoveel geld bij moet als dat er nu bij moet, ja, dan was dat gewoon niet op te brengen voor ons.
3: Ja, en hoeveel is dat dan? Over welke bedragen praat u dan?
5: Nou, dat kan ik nu even geen uitspraak over doen. We hebben daar volledig openheid van zaken gegeven natuurlijk naar de provincies. Maar er zit ook een bedrijfsgevoeligheid in. En we zijn nu ook nog bezig met de afspraken die nu op hoofdlijnen zijn gemaakt om die verder uit te werken. Dus ik kan nu even geen bedragen noemen.
1: Ja, en dan is er natuurlijk een nieuwe aanbesteding nodig. Nou, de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, die moeten nog besluiten hoe die eruit gaat zien. Het kan zijn dat EBS bij die nieuwe aanbesteding weer een bod doet en hier dus toch de busvervoerder blijft. Dat is volgens het busbedrijf afhankelijk van de voorwaarden die de provincies stellen. Ja, en natuurlijk vooral van meer geld.

0: Ah, lekker hoor. Een beetje disco op de vrijdagochtend. Upside Down van Diana Ross hier bij Flevoland.
1: Dan gaan we naar wat berichten uit binnen- en buitenland. De gemeenteraad van Terneuzen in Zeeland heeft na een urenlang debat voor een asielzoekerscentrum gestemd. De vorige raad die was er nog op tegen en daardoor stapte de burgemeester toen zelfs op. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de veiligheid te verbeteren. En dat voorstel werd gisteravond dus nipt aangenomen. Het was een pittige avond voor de verantwoordelijk wethouder.
2: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen. En zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
1: Nou, dat eerste antwoord, wat een avond. Er zat ook een hele diepe zucht van
0: nou,
1: bij,
0: inderdaad.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen.
0: Vier astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS terug op aarde. Het zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française.
3: And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Jack and Freedom has returned home. And Jessica, Jack, Sophie en Andre.
4: Splashdown, on behalf of SpaceX, welcome home crew 12.
0: Oh, that's fantastic.
1: Zijn ook een soort bondgenoot eigenlijk.
0: Ja, inderdaad, ja. De astronauten werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 anderen te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef.
1: Het is vandaag Paarse Vrijdag. Niet eerder deden hier zoveel scholen aan mee. Meer dan 3000 scholen hebben zich aangemeld voor de actie. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Er is ook een speciaal lespakket. Deze school in Franeker doet ook mee.
5: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Ja, waarschijnlijk doen er meer scholen mee, omdat uit onderzoek is gebleken dat homo-acceptatie onder jongeren flink is afgenomen.
0: En dat waren de berichten van buiten Flevoland.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
7: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het is 8:02. Goedemorgen. Vervoersbedrijf EBS kampt al jaren met problemen bij het busvervoer. Gisteren werd bekend dat de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het contract met EBS 6 jaar eerder ontbinden. En dat heeft te maken met financiële problemen bij het bedrijf, zegt Jasper Vermeer van EBS.
18: Personeelstekorten hebben ons afgelopen jaren veel problemen gegeven. Maar in deze concessie is bijvoorbeeld ook de netcongestie een groot issue. De locatie waar we nu staan bijvoorbeeld, een plek gevonden bij Lelystad Airport. Omdat op de eigenlijke busremise in Lelystad geen stroomaansluiting gerealiseerd kon worden. En dat betekent dat we op een plek zitten die veel minder aantrekkelijk is, logistiek gezien. Het kost extra bussen, extra chauffeurs om de dienstregeling te kunnen rijden. En als er elke jaar gewoon zoveel geld bij moet als dat er nu bij moet, ja, dan was dat gewoon niet op te brengen voor ons.
0: Al sinds de start in december 2023 kampte EBS met problemen. In 2024 kreeg het bedrijf ook een boete van 3,5 miljoen euro voor het uitvallen van de ritten. Wietproducent Bedrocan uit Emmeloord is failliet verklaard door de rechter. Het bedrijf vroeg eind september al uitstel van betaling aan. Bedrocan was pionier in medicinale cannabis met een constante kwaliteit en vaste dosering. Sinds 2003 leverde het bedrijf als enige aan de overheid, maar die kocht steeds minder in, terwijl de energiekosten hoog bleven. In Emmeloord werken 39 van de in totaal 69 medewerkers. Een automobilist is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Nekkerveldweg. Dat is in het buitengebied van Zeewolde. De auto raakte rond 4:30 van de weg, sloeg meerdere keren over de kop en kwam op de zijkant in een weiland terecht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken en de oorzaak daarvan is nog onbekend. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En 8 jonge topsporters uit Flevoland hebben gisteravond het talentenprogramma van Sportservice Flevoland afgesloten. Oud-turnster Céline van Gerner uit Emmeloord begeleidde het traject. De sporters werkten het afgelopen jaar aan hun persoonlijke ontwikkeling. En dat deden ze met workshops over onder andere social media en sponsoring. Volgens Van Gerner is het belangrijk dat sporters ook weten wie ze zijn wanneer de sport wegvalt. En tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op onze site omroepflevoland.nl.
19: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk doet een record aantal mee doordat recent uit onderzoek is gebleken dat de homo-acceptatie is gedaald. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen.
20: Goedemorgen. Het is vandaag echt een typische herfstdag in Flevoland. We hebben te maken met langdurige perioden van regen. De zon die gaan we niet of nauwelijks zien. En ook de wind die is echt stevig aan het doorwaaien. Op het IJssel en Markmeer af en toe zelfs een windkracht 7. En vanmiddag wordt het ook niet veel warmer dan een graad of 15 in de provincie. Blijven we te maken hebben met buien. Vanavond doet de wind er zelfs nog een schepje bovenop en krijgen we ook te maken met windstoten tot lokaal 80 km per uur. Is het echt een beetje onstuimig herfstweer. Komende nacht wordt het dan wat droger en ook wat rustiger wat betreft de wind. De temperatuur die gaat dan inleveren naar een graad of 8 op de meeste plekken. Het weekend staat toch alweer in het teken van wisselvallig en onstuimig herfstweer met flink wat wind. Zeker op zaterdag is dat het geval. Het is ook frisjes. Temperatuur rond een graad of 14. Zondag wordt het wat droger en wordt het ook wat betreft de wind een stuk rustiger.
1: Er is wat vertraging op de A6. Dat is tussen Emmeloord-West en de afrit Urk. Ben je een minuutje of 5 langer onderweg? Flitsers zijn op dit moment niet gemeld.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Back to life, soul to soul, hier bij Flevoland.
1: En dan gaan we eens even naar wat sportzaken eigenlijk. Onder leiding van oud-turnster Celine van Gerner uit Emmeloord sloten 8 jonge topsporters gisteravond het talentenprogramma van Sportservice Flevoland af met een mediatraining. En die volgden ze bij Omroep Flevoland.
0: Ja, de sportieve tieners die hebben de afgelopen maanden allerlei facetten rond sport leren kennen, waaronder dus ook de kant van de media. En de sporters die stellen zichzelf eerst even voor.
2: Ik ben Tom Luijs, 17 jaar en ik ben zeiler.
3: Ik ben Nova van Driel, 17 jaar en een judoka.
4: Ik ben Leon Makarov, ik ben 16 jaar oud en ik ben schermer.
5: Wat hebben jullie de afgelopen weken precies gedaan?
6: Ja, wij hebben met de sporters die je achter mij ziet zitten een heel programma afgelegd eigenlijk. Ze zijn 6 keer bij elkaar gekomen, waarin ze vooral hebben gewerkt aan hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.
5: En waarom is dit zo belangrijk?
6: Nou, met name omdat als de sport ooit een keer wegvalt, al dan niet door een blessure of misschien gewoon omdat je een hele mooie carrière hebt gehad en je die beëindigt, dat het al heel fijn is om iets meer kennis te hebben over, hey, wie ben ik nou en hoe zet ik dat in de andere wereld, even tussen haakjes.
7: Ik ben Douwe Douma, ik ben 16 jaar en ik ben motocoureur.
8: Ik ben Isabella Thalen, ik ben 19 jaar en ik doe aan schaatsen.
9: Hallo, ik ben Danny Hemelraak, ik ben 17 jaar en ik ben triatleet.
5: Hoe gaat het tot nu toe en wat hebben ze tot nu toe geleerd?
6: Ja, het gaat echt supergoed. Ze hebben zichzelf eerst gepresenteerd. Eigenlijk hun reis van afgelopen half jaar. Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen en wie zijn ze nu en wat hebben ze meegemaakt? En nu zijn ze aan de slag met een stukje mediatraining. Want ja, hoe je het went of keert, dat komt er natuurlijk ook gewoon bij kijken. En zij willen iets vertellen, maar de andere kant die vraagt natuurlijk iets van je. En nu zijn ze aan het oefenen en aan het leren hoe ze daarmee het beste om kunnen gaan.

0: Carol Emerald, een liquid lunch is misschien ook wel wat voor de vrijdag, toch? Dan kan dat af en toe wel tijdens de lunch.
1: Met een kroket erbij.
0: Met een kroket. Ja,
1: het is Nationale Krokettendag.
0: En dan een biertje of een wijntje?
1: Nou ja, bij kroket wordt bier, vind ik.
0: Ja, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Inderdaad, lekker speciaal biertje.
1: Ja, wit biertje.
0: Ja, ook lekker.
1: Mm-hmm. Het is tenslotte ook wel 10 minuten voor 8
0: uur. Ja, daarom.
1: Mensen, dus waarom niet? We gaan even terug naar gisteravond. Want toen werd de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Publiek kon stemmen op 3 genomineerde programma's. De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. De winnaar is...
2: De Bondgenoten!
1: Met luid gegil. Nou, ook Joop van den Ende die kreeg een prijs. De Gouden Televisier Oeuvrering.
3: Ik mag namens de organisatie van de Gouden Televisiering... jou als allereerste persoon achter de schermen overhandigen. De Gouden Televisier Oeuvrering.
4: Ben ik heel erg geëmotioneerd over. Dit vind ik... een hele grote eer dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
1: Ja, dat is toch ook zeer terecht.
0: Heel terecht.
1: Ja.
0: Er is denk ik helemaal niemand anders die deze ring als eerste zou moeten krijgen.
1: Zeker.
0: In Met het Oog op Morgen dan een gesprek met wielrenner Bauke Mollema... die na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd rijdt. Dit weekend rijdt hij de Ronde van Lombardije en dat is geen toeval.
5: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd... gehad, zeker de afgelopen jaren. Toen ik mijn laatste contract tekende, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. In de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar 1 keer gemist, überhaupt, sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En in Como, waar ik dus in 2019 heb gewonnen, om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden, dat is wel iets heel bijzonders.
0: Bauke Mollema gaat de adrenaline van een op hol geslagen peloton missen, maar er zijn ook dingen die hij niet zal missen.
5: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk, die wielren is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden. Zelfs in de kleinere koersen. Ja, en daardoor moet je eigenlijk ook in trainingen dat meer nabootsen. Dus ook trainingen werden misschien intensiever.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang voor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
10: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk... Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Onze provincie heeft het contract met vervoersbedrijf EBS vroegtijdig opgezegd vanwege problemen bij het busvervoer. En wietproducent Bedrocan uit Emmeloord is failliet verklaard door de rechter. Dit en meer in het regionieuws van 8:30.
13: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
15: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
14: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
16: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
14: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files op dit moment, dat is fijn, kun je lekker doorrijden. Er is een flitser gemeld op de N359, dat is de rondweg in Lemmer in beide richtingen bij hectometerpaal 0,1. En zometeen in Flevoland is wakker. Dan gaan we het hebben over een bijzonder voetbaltoernooi. Dat is komende zondag. Zo'n voetbaltoernooi speciaal voor meiden. Was dat er nog niet dan? Nee, is echt waar. Dat was er nog niet. Gaat er dus komen en daar praten we zo over met de initiatiefnemer.
18: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
19: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
20: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
21: Oh nee, verzekering...
20: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
21: Oh, wil ik wel.
20: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
24: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
27: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
29: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry niet te vergeten. En Feels.
1: De geschiedenis van de Batavia staat vandaag bij ons centraal. En dan niet alleen het originele VOC-schip uit de 17e eeuw... maar ook de reconstructie van het schip in Lelystad in de jaren 80. Op onze website is deel 1 van een driedelige documentaire... te bekijken over de Batavia.
0: Daarin vertelt scheepsbouwmeester Willem Vos... dat hij bij toeval op het idee kwam om de Batavia na te bouwen. Bij de buurman las hij in de krant... over de plannen van een bekende Nederlandse filmregisseur.
2: En toen... kreeg ik hier een telegraaf van een buurman die zei: Wim, Paul Verhoeven gaat een film maken over de ondergang van de Batavia. Dus, en toen was ik, denk ja, mijn schip wordt de Batavia. Ik had wel altijd een goed contact met Paul Verhoeven en Gerrit Soeterman was toen de tekstschrijver. Ze hadden toen ook die film gemaakt van zo'n Sindela, geloof ik.
3: Floris.
2: Ja, Floris, ja.
4: Actie! De reeks Floris was eind jaren 60 ongekend populair. En voor Paul Verhoeven volgden in de jaren daarna grote successen.
5: Dus nu even nog even studeren. Jij begint dus met te zeggen van wie er moet
2: zijn. Ik heb altijd wel een goed contact met ze gehouden. Ja, en zij met mij. Want ze zijn ook wel... Ja, hij is geloof ik 1 of 2 keer hier geweest. Het speet hem ook. Want hij heeft nog altijd geprobeerd om dat project los te weken. Maar kregen de handen niet voor op elkaar. Want dan praat je zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
1: En dat was scheepsbouwmeester Willem Vos in een stukje uit de documentaire over de Batavia. Nou, die documentaire kun je bekijken op onze website. En die zenden we ook de hele avond uit op televisie.
0: Nu Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb hier bij Flevoland is wakker. Het is 13 minuten over 8. Goedemorgen.
1: Hebben we al weer?
0: Nee, we hebben nog geen weer.
1: Oh. Nou, dan weet je wat we doen?
0: Nou?
1: Dan gaan we gewoon eerst even naar wat berichten van buiten deze
0: Waarom niet?
1: De gemeenteraad van Terneuzen in Zeeland heeft na een urenlang debat voor een asielzoekerscentrum gestemd. De vorige raad was daar nog op tegen en daardoor stapte de burgemeester toen zelfs op. Nou, het nieuwe college past het voorstel aan om de veiligheid te verbeteren. Dat voorstel werd nipt aangenomen gisteravond. Het was een pittige avond voor de verantwoordelijk wethouder.
2: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen en zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen.
0: De Amerikaanse regering is van plan om de executie van een militair te livestreamen. En daarmee zou het de eerste openbare executie in de VS in 90 jaar tijd worden, zegt de Amerikaanse defensieminister Hackett.
3: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: De man die wordt geëxecuteerd is een legerpsychiater. Hij schoot 17 jaar geleden op een legerbasis in Texas 13 militairen dood die naar Afghanistan zouden worden uitgezonden.
1: Dan gaan we nog

0: om vier anderen te vervangen, omdat een van hen ziek was geworden. Die ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie. Dan gaan we naar het weer en dat gaat natuurlijk over Flevoland. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Krijgen wij wat zon, Berend?
1: Dat gaat een lastig verhaal worden vandaag, ben ik bang. Ja, het is echt wisselvallig vandaag met gedurende de dag meerdere buiensystemen die vanaf het westen worden aangevoerd. Dat merken we deze ochtend al. En ook flink wat wind daarbij uit zuidwestelijke richtingen. Ook vanmiddag is dat het geval. Is echt een beetje onstuimig herfstweer met een komen en gaan van die buien. Veel warmer dan gaat op 13 wordt het vanmiddag ook niet. En vanavond gaat die wind er zelfs nog een schepje bovenop doen. Kunnen er ook zware windstoten voorkomen tot 80 km per uur. En blijven die buien ook nog mogelijk. In de loop van de avond gaan de meeste buien dan via het oosten de provincie verlaten. En dan wordt het ook iets rustiger wat betreft de wind. Maar helemaal rustig gaat het zeker niet worden. Nee, het staat echt wel in het teken van een wisselvallig en toch wel onstuimig weertype vandaag. En ook komende weekend is dat toch wel het geval. Want ook morgen moeten we rekening houden dat die paraplu geregeld nodig gaat zijn. Maar of die paraplu het gaat houden, dat weet ik niet. Misschien heb je wel een stormparaplu nodig. Want ook morgen flink wat wind uit westelijke richting. Vooral in de avond weer. Kunnen dan ook zware windstoten voorkomen van rond 75 km per uur.
0: Oh, doe maar. Ja, ik heb geen stormparaplu. Jij wel, Berend?
1: Nee, ik ook niet, nee. Maar goed.
0: Rutger, heb jij één?
2: Nee, ik blijf gewoon binnen.
0: Oh, dan krijgen we groepskorting. Als we dan gewoon een paar tegelijk kopen.
2: Ja, waarom niet?
0: Ja, en we blijven binnen, Berend. Heb jij nog iets op je lijstje staan wat je wilt kijken? Een hele serie in één keer achter elkaar?
1: Zo, dat is wel een goeie. Ja. Op dit moment niet, nee. Ik ben nog op zoek naar een goede serie. Ik weet niet of je nog een aanrader hebt. Maar,
0: Ik ben zelf net begonnen aan de Eetclub. Want die had ik ook weer getipt gekregen. Ja.
1: En dat is wel wat.
0: Ik vind van wel. Ja, ja. Op Netflix.
1: Nou ja, het weekend is er een heel goed moment voor. Want het wordt een weekend om lekker binnen te blijven.
0: Ja, hè?
1: Zeker. Ja, dus zondag ziet er wel iets beter uit. Maar morgen wordt echt zo'n wisselvallige dag met flink wat buien en dus flink wat wind. Graadje of 15. Zondag nog een graadje lager dan dat. Maar gaat het wel gedurende de dag wat beter worden. Iets minder wind en ook steeds minder buien op zondag.
0: Oké, nou dat is dan nog een klein lichtpuntje. Berend, dankjewel, hè?
1: Doei, doei.
0: Hoi.

0: De Bellstars en Sign of the Times in Flevoland is wakker.
1: In Lelystad is komende zondag een voetbaltoernooi speciaal voor meiden. Ja, ik spreek dat uit en denk ik, nou, dat is toch vrij normaal eigenlijk.
0: Dat zou je zeggen. Ja. Het is een initiatief van Jay Hoft uit Lelystad. Hij organiseert het toernooi samen met sportbedrijf Lelystad. En Jay is hier in de studio. Goedemorgen, Jay.
2: Goedemorgen.
0: Een voetbaltoernooi voor meiden was er dus nog niet. Hoe kan dat nou?
2: Nee, ja, is een beetje gek inderdaad. De reden waarom het er nog niet was, daar heb ik geen idee.
0: Nee.
2: Maar het feit dat we het mogen organiseren samen met de sportbedrijf en met Cruijff Foundation en andere partners zoals de Lafuente Academy. Nou, dat zijn hele leuke dingen, hele mooie vooruitzichten.
0: Ja, en waarom wilde je dit graag doen?
2: Ik heb zelf ook meiden getraind in het verleden. Nu samen met het sportbedrijf hebben we een initiatief, dat is Street League. En daarin trainen we ook heel veel meiden. En wat we hebben gezien is dat er eigenlijk voor meiden specifiek nog helemaal niets georganiseerd is met betrekking tot voetbal. Dus hebben we gezegd van, nou ja, waarom gaan we dat niet zo snel mogelijk doen?
0: Ja. Ja.
1: Maar is het belangrijk, is er bijvoorbeeld een andere dynamiek als meiden zo'n toernooi beleven met elkaar dan wanneer er ook nog wat jongens tussendoor?
2: Ja, je merkt wel dat ze wat vrijer zijn. Hè. Je hebt natuurlijk ook wat meiden die zich misschien niet fijn voelen, hè, met jongens gemixt samen. En wij willen natuurlijk wel een omgeving creëren waarin zij zich veilig kunnen ontwikkelen en vrij en op een plezierige manier met het voetbal.
1: Ja, want wat hoor jij van meiden dan?
2: Nou ja, goed, om een voorbeeldje te noemen. Met het project Street League zijn we ook in de wijk Jol bezig. En daarin geven de meiden aan van, hey, meester of trainer, wij vinden het fijn om samen even alleen met de meiden te voetballen. Je hebt wel een aantal meiden die vinden het ook prima om dat met jongens gemixt te doen. Maar over het algemeen geven ze wel aan van, ja, we willen lekker samen, onderling, willen we lekker plezier maken
1: maar
2: en ontwikkelen.
1: Is dat dan het fysieke? Of is het kritiek van jongens? Oh ja, jullie kunnen er toch niks van?
2: Zo. Nou, ik denk een beetje van beide. Jongens die zijn natuurlijk wat fysieker. En helemaal op die jongere leeftijd zijn ze wat wild af en toe. En daar kunnen sommige meiden iets minder goed mee omgaan. En aan de andere kant is het, soms zijn jongens wat beter of wat verder in de ontwikkeling. En dan hebben zij zoiets van, nou, pas die bal nou terug, waarom doe je het niet snel genoeg? En dan krijg je dat een beetje heen en weer. Dus sommige meiden reageren daar ook minder, gaan daar ook minder goed op. En dat snap ik helemaal.
0: Ja, hoe groot is het damesvoetbal, het meidenvoetbal in Lelystad?
2: We hebben verschillende damesteams binnen Lelystad, binnen de verenigingen van Unicum, SVL, dus SV Lelystad en Batavia. Dus daarin, ik bedoel, van het meidenvoetbal zit natuurlijk in de lift. Hè? Dus dat zien we ook gebeuren. Dus dat groeit enorm. Alleen echt een event specifiek voor meiden, die was nog niet georganiseerd.
0: Nee, en de meiden die willen meedoen, moeten ze al bij een voetbalclub zitten? Of?
2: Nee, zeker niet. Wij heten iedereen welkom. Dus elke voetballende of iemand die van voetbal houdt, die zijn welkom om zich in te schrijven. We merken wel dat het best wel veel meiden zijn al die al bij een voetbalclub aangesloten zijn. Die zich aanmelden. Maar we hebben ook heel veel meiden die bijvoorbeeld nog nooit een bal hebben gezien of aangeraakt, die zich ook aanmelden. Dus dat maakt het heel fijn eigenlijk om dat te kunnen doen.
1: Ja, leuk hoor. Ja, ja. Zeker. En leeftijd?
2: Het is tussen de 8 en 16 jaar. Dus we delen dat natuurlijk per leeftijdscategorie. Per leeftijdscategorie gaan we dat indelen. Er zijn ook heel veel andere dingen die ze kunnen doen buiten het toernooi om. Dus het is echt een meidendag, zeg maar.
0: En hoeveel plekken heb je nog over?
2: We hebben nog een beperkt aantal plekken wel over. Dus het gaat wel snel. Het was een beetje in het begin, liep het een beetje iets langzamer. Nu merk je dat het sneller voller begint te raken. Dus dat is wel fijn.
0: Ja. Wanneer is het toernooi voor jou geslaagd?
2: Het toernooi is voor mij geslaagd als ik de meiden hoor zeggen en als ik de meiden zie lachen. En als ik ze hoor zeggen, nou, dit was een hele leuke dag voor ons als meiden zijnde. Ja. Dan is het voor mij, geslaagd. Ja. Winst, verlies, ja goed, dat is voor mij niet, dat staat voor ons niet centraal.
0: Nee.
2: Het gaat echt puur om het plezier van de meiden, om de ontwikkeling. Om het feit dat zij gezien worden ook als voetballende groep. Nou ja, goed, dat is voor ons een win.
1: Ja, dat ze zeggen, hey Jay, je kan het volgende maand weer.
2: Precies, inderdaad. Ja. Dat is mooi. Dat is mooi, zeker. Ja absoluut. Ja.
1: Oké, mensen die dit nu horen, die denken van, hey, daar wil ik zelf heen. Of als ouders die dit horen, denken van, hey, daar kan mijn dochter wel naartoe. Die kunnen zich dus nog opgeven. Zijn nog een paar plekjes.
2: Ja.
1: Waar moeten ze zijn?
2: Ze kunnen via de socials van het sportbedrijf of van Nonsha Soccer kunnen ze zich inschrijven. Mochten ze zich niet in kunnen schrijven, dan kunnen ze zich altijd op zondag aanmelden. Dat kunnen zij om 10:00 aanwezig zijn. We zullen in verband met het weer wat later beginnen. Initieel zouden we om 10:00 starten. Maar we hebben een beetje naar de weersverwachtingen gekeken en toch een beetje een slag om de arm moeten houden. En gezegd, we gaan om 12:00 van start. Dus het toernooi zal om 12:00 starten. Bij het Aalto Plaza. Schoor 1-9. Dus daar kunnen ze zich dan leuk aanmelden en dan kunnen ze meedoen.
1: Kijk, dus meiden die dachten van, oh jee, dan moet ik ook nog in de stromende regen. Heel slim, goed op aangepast, dus vanaf 12:00 zondagmiddag. Jay, dank je wel en heel veel succes met al die meiden.
2: Dank je wel, komt helemaal goed. Okay. Dank je.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 8:58. Goedemorgen. Vervoersbedrijf EBS kampt al jaren met problemen bij het busvervoer. Gisteren werd bekend dat de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het contract met EBS 6 jaar eerder ontbinden. Dat heeft te maken met de financiële problemen bij het bedrijf. Al sinds de start in december 2023 kampt EBS met problemen. In 2024 kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen euro voor het uitvallen van ritten. En ook dit jaar zijn er storingen en klachten. De hospicezorg in Lelystad is uitgebreid. Er is nu 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een verpleegkundige in huis. En er is ook een nieuwe naam, Polderluwte. Daarnaast is er een team dat zorgverleners in heel Flevoland helpt bij de zorg voor mensen die niet meer beter worden. Ja, wat kan dat zijn? Metta Bunk, verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij zorgorganisatie Coloriet.
11: Dat kunnen complexe pijnvragen zijn of andere klachten die wat complexer zijn en die wat moeilijker onder controle te krijgen zijn. En dan kunnen wij meekijken. En dan kunnen we beter de gepaste zorg geven daar waar zij graag willen.
10: Bij een botsing tussen een bestelbus en een auto in Lelystad is vanochtend 1 persoon gewond geraakt. De bestuurder van de auto raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Die moest de deur uit de auto knippen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de kruising van de Gordiaandreef en de Middendreef. In de auto zaten ook kinderen, die kwamen met de schrik vrij. Wietproducent Bedro Kan uit Emmeloord is failliet verklaard door de rechter. Het bedrijf vroeg eind september al uitstel van betaling aan. Bedro Kan was pionier in medicinale cannabis met een constante kwaliteit en vaste dosering. En sinds 2003 leverde het bedrijf als enige aan de overheid, maar die kocht steeds minder in, terwijl de energiekosten hoog bleven. In Emmeloord werken 39 van de in totaal 69 medewerkers. Tot zover het regionieuws. Je leest het terug op Web en App.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Dat record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homo-acceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.
13: Goedemorgen. Het is vandaag echt een typische herfstdag in Flevoland. We hebben te maken met langdurige perioden van regen. De zon die gaan we niet of nauwelijks zien. En ook de wind die is echt stevig aan het doorwaaien op het IJssel en Markmeer. Af en toe zelfs een windkracht 7. En vanmiddag wordt het ook niet veel warmer dan een graad of 15 in de provincie. Blijven we te maken hebben met buien. Vanavond doet de wind er zelfs nog een schepje bovenop. En krijgen we ook te maken met windstoten tot lokaal 80 km per uur. Is het echt een beetje onstuimig herfstweer. Komende nacht wordt het dan wat droger en ook wat rustiger wat betreft de wind. De temperatuur die gaat dan inleveren naar een graad of 8 op de meeste plekken. Het weekend staat toch alweer in het teken van wisselvallig en onstuimig herfstweer met flink wat wind. Zeker op zaterdag is dat het geval. Het is ook frisjes. Temperatuur rond een graad of 14. Zondag wordt het wat droger en wordt het ook wat betreft de wind een stuk rustiger.
14: In het gesprek hebben we het zo meteen over de dag van de mentale gezondheid. Die is morgen.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Rod Stewart en Don't You Think I'm Sexy. Krijg ik nog een antwoord, Jolien? Nee,
1: oh, je vroeg het echt aan mij.
2: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
3: Sabine Bulder over de dag van de mentale gezondheid. Sabine, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij werkt bij het Schakelteam Almere. Jij helpt mensen die worstelen met hun mentale gezondheid. En dat doe je ook vanuit je eigen ervaring. Wat kun je daarover vertellen, over die eigen ervaring? Waar liep jij zelf tegenaan?
4: Dat is een kleine vraag. Waar een heel lang antwoord achter kan zitten. Maar denk kort samengevat is waar... En dat is iets waar natuurlijk veel mensen tegenaan lopen. Is dat mentale klachten zorgen voor een grote ontwrichting in je hele leven. En die ontwrichting, werk raakt weg, soms vrienden weg. Nou, in mijn geval gelukkig niet, maar bij veel mensen speelt dat ook een rol. Je verleden, je toekomst. Eigenlijk, dat valt allemaal om je heen om. Maar
3: hoe kon dat? Want wat was jouw persoonlijke ontwrichting? Wat gebeurde er in je leven?
4: In mijn geval speelde gewoon een lange depressieve periode een grote rol. Waardoor op een gegeven moment het werk weer gaat vallen. Je komt niet meer je bed uit. Je kan de deur niet meer uit. Dus alles, de hele maatschappij raakt gewoon verder weg, zeg maar. En ik was toen ook halverwege de 20. Dus ik was nog aan het studeren. Dat lukte allemaal niet meer. Dus eigenlijk je hele toekomstperspectief wat je had, voor ogen had. Hè, en zo beginnen we allemaal als we jong zijn. Dat is er opeens niet meer. En heb je dus daarnaast je depressieve klachten. Maar op een gegeven moment wordt dat stuk van je hele leven en je eigen persoon, wat eigenlijk gewoon helemaal wegvalt, zou je kunnen zeggen. Dat is gewoon een heel groot stuk ontwrichting. En in mijn geval kwam het vanuit depressie. Maar vanuit andere mensen zijn het alle andere klachten die je kan hebben. Angststoornis, autisme, ADD's, noem maar op, zeg maar.
0: En hoe kom je daar dan uit? Wat heeft jou geholpen?
4: Wat mij heeft geholpen? Wat gewoon heel belangrijk is. Wat ik al zei, het is ontwrichtend. En je kan je als persoon helemaal kwijtraken. Is dat je ergens toch jezelf kan blijven of weer vinden. Wie je bent als Sabine, zeg maar, de persoon. Dat stukje vooral weer tot leven komt, zeg maar. Want daarin zit ook een stukje hoop en de kracht uiteindelijk weer. En we zitten natuurlijk zo in een maatschappij dat alles wat je doet is wie je bent. En als je dus niks meer kan doen, dan raak je als persoon ook helemaal weg, zeg maar.
3: Mm-hmm. Maar dus hoe doe je dat dan? Want durfde jij bijvoorbeeld je verhaal te delen? Durfde jij tegen vrienden of familie te zeggen van joh, het gaat helemaal niet goed met me?
4: Ja, gelukkig had ik een open omgeving. Dus dat waren zeker helpende zaken. En ook in groepen je ervaringen delen heeft heel erg daarin geholpen. En dat is gewoon ook een hele grote kracht. Dat is ook een van de redenen waarom deze dagen zijn georganiseerd. Het is natuurlijk iets, 40% van de Nederlanders kampt met psychische klachten. Maar het heeft een heel groot taboe en schaamte. Omdat heel veel mensen toch ook denken, het is mijn eigen schuld. Of er zit heel veel stigma omheen. Publiek stigma, zelfstigma. En het is gewoon belangrijk om het te kunnen blijven delen. Dat je er dus niet voor hoeft te schamen. Want vanuit het praten en vanuit je omgeving kom je ook weer bij jezelf, zeg maar. En daar zijn ook deze zo'n dag voor georganiseerd van wie ziet mij. Dat we dus morgen met elkaar vanuit een groot netwerk organiseren.
3: Ja, maar taboe en schaamte spelen dus nog steeds een rol, zeg je?
4: Speelt een ongelofelijke grote rol. En misschien, we hebben niet voor niks nu discussies weer over de regenboogvlag en dat soort zaken. We leven natuurlijk in een maatschappij waar heel veel oordelen bij voorbaat al zijn. Vooroordelen. En ik denk dat zeker in deze tijd dat leeft. En een vooroordeel, ja, dat heeft een maatschappij. En daarmee komt het ook heel snel ook naar zelfstigma toe, zeg maar. Dus het speelt een ongelofelijke grote rol.
0: Ja. Je helpt anderen ook met jouw ervaringen. En het Schakelteam Almere speelt daar een rol ook in, natuurlijk. Wat voor rol is dat?
4: Het schakelteam schakelt. Mm. Nee, ik noem dat. Het is gewoon belangrijk om weer je stappen te kunnen maken. Je weer mensen te kunnen voelen. Maar je kan heel veel wegraken van de maatschappij. Hè, vanuit die ontwrichting. En het schakelteam helpt eigenlijk gewoon door in contact te komen. Heel laagdrempelig en heel informeel. Van goh, waar liggen je interesses en waar kun je het vinden? Heel vaak gaat het over activiteiten. Er is veel in Almere, maar waar vinden we het? Maar het gaat soms ook over zorg. Mensen die wel kampen, maar eigenlijk nog geen zorg hebben. Waar vind ik dat? Waar vind ik de juiste hulpverlening of zorg? Of ik sta op een wachtlijst, maar wat kan ik ondertussen doen om mezelf om toch steun te vinden? Bijvoorbeeld bij deelgenotengroepen of dat soort zaken, zeg maar. En daar helpt het schakelteam in meezoeken, zeg maar, vanuit de persoon zelf. En bij de een is het een kwestie van een tip en een advies. En dan, oh, fijn dat ik weet dat het daar ook is. Hè. Zoals bijvoorbeeld Soba, die heeft een hele mooie autisme inloop wat ze organiseert. Dus als wij in gesprek komen met mensen die zeggen van, ik kan ermee. En hoe zal het bij anderen zijn? Dan zeg ik van, nou, bij Stip en bij Soba. Er zijn mensen die ook die ervaring hebben. Misschien vind je het leuk om daar ook langs te komen.
3: Ja, zaterdag is dus de dag van de mentale gezondheid. Belangrijk dat die dag er is.
4: Ja, zeker.
3: Juist. Dan komen we ook bij het evenement van zaterdag. Wie ziet mij? Vincent van der Akker, hier ook in de studio. Jij bent mede betrokken bij de organisatie daarvan.
5: Klopt.
3: Wat gaat er precies gebeuren?
5: Nou, we hebben morgen een mooie dag van 12 tot 5. De inloop bij Quintus. En daar organiseren we allerlei activiteiten, workshops. Je kan binnenkomen, je kan langskomen voor een praatje. We verwachten best wel heel wat bezoekers. Daarin hopen we ook de mensen gewoon de vrijheid te geven om over ook even lekker te kletsen. En het is niet alleen voor mensen met een kwetsbaarheid. Maar het is voor iedereen. Iedereen die kan binnenlopen, een bakje koffie drinken. Je hoeft niet mee te doen met de workshops en de activiteiten. Maar je kan ook gewoon binnenkomen. En welkom zijn.
3: Maar kan bijvoorbeeld ook van, ik ben hier net komen wonen. Nou ja, ik voel me een beetje eenzaam. Ik zoek wat contact. Dat kan bijvoorbeeld ook.
5: Zeker weten, ja. Okay. Ja, we hebben een hele mooie inloop. De Schoutstraat vanuit Quintus. En dat is echt in het centrum van Almere. En dat loopt op loopafstand van het station. Dus het is makkelijk te bereiken. En dagelijks is dat open voor juist de mensen die zich eenzaam voelen met de kwetsbaarheid. En dat is een heel mooie...
0: Ja. En je zegt, we verwachten best wel veel mensen. Eigenlijk is dat niet goed nieuws, toch?
5: Nou ja, op zich, we hebben natuurlijk dagelijks zijn we open daar op de inloop. En we hebben best wel wat promotie gemaakt voor deze dag. Het is de dag van de mentale gezondheid. En dus dat vinden wij super belangrijk. En door die promotie en de reacties daarop verwachten we echt wel heel veel bezoekers.
0: Ja.
5: Ja. En dat is negatief. Dat denk ik niet. Ik denk dat het juist heel positief is. Want ook inderdaad die mensen die in de buurt wonen, dat die ook binnenkomen lopen. En ook eens ervaren hoe het is. Want het is niet alleen maar voor de mensen die een kwetsbaarheid hebben van wie ziet mij. Maar iedereen wil gezien worden.
3: Zeker.
5: En dat is absoluut. De boodschap. Ja.
6: En natuurlijk is het ook wel tweeledig. Hè? Want Sabine noemde al 40% van mensen in Nederland die kampt met een mentale kwetsbaarheid. Het is ook wel zo hè, dat het wel zorgwekkend is dat de mentale gezondheid in Nederland immens onder druk staat.
3: Ja, ja. Onderbreek je even. Want mensen die denken nu van, wie horen we nu? Soba Dalusing. Jij bent betrokken bij het netwerk Mentale Gezondheid Almere. Oprichtster van de Stichting Burger in Nood en Stichting In Balans. Wat doen die stichtingen? Als je dat in het kort kunt samenvatten.
6: Ja, het is Stichting Burger in Nood. Dat is echt vanuit het vrijwilligersnetwerk. En In Balans Almere, dat is een onderneming. Dus die staat even hier buiten. Maar ik ben oprichter van de Stichting Burger in Nood. En coördinator daarbinnen. En ook vanuit mijn eigen mentale ontwrichting in 2015... raakte ik ook in een depressie, een burn-out. Toen kwam ik dus ook te maken met het sociaal domein. En toen schrok ik daar heel erg van. En ook van, waar moet je dan terecht? Hè? Als werkende mens kom je dan in een depressie terecht. Dat was een behoorlijke doolhof. En dat hielp niet mee in mijn herstel. Dus zodoende hebben we elkaar gevonden. Mm-hmm. Hebben we dit netwerk kunnen oprichten met elkaar. Allemaal vanuit onze eigen ervaringen en expertises. En ook, je stelt terecht, hè, Rutger. Ja, dat is niet positief als er 100 mensen verwacht worden. Aan de andere kant ook weer wel. Maar wij weten dat het verbinden kan helpen. Steeds meer mensen hebben in meerdere mate te maken met gevoelens van angst, depressie, somberheid. En dan helpt het, weten wij, als je weet van er is een inloop, je valt uit het arbeidsproces, wat we ook hebben meegemaakt. Dan is het heel helpend om ervaringsdeskundigen te spreken, vrijwilligers te kunnen ontmoeten, toch je weg weer te kunnen vinden in het leven.
3: Ja, en dat iemand in plaats van tegen je zegt van, even een weekendje vrij en dan ben je er wel weer. Dat iemand tegen je zegt van, ik snap je helemaal.
6: Absoluut.
3: En dan zijn of haar eigen verhaal doet en dat je daar herkenning bij elkaar in vindt.
4: Ja. Ga gewoon even de deur uit. Ga gewoon even. Mm-hmm. Dat is niet meer gewoon even op dat moment. Het is niet gek, Maar het is niet gewoon op dat moment.
6: Nee, precies.
0: Is het goed om bij zo'n eerste gevoel van eenzaamheid of depressiviteit of wat voor gevoel dan ook, om dan meteen zo'n stap te zetten om bijvoorbeeld langs te komen morgen? Of zeg je van nou ja, dat je moet het eerst voor jezelf accepteren dat dat zo is? Hoe zien jullie dat?
6: Kom vooral langs.
4: Ja.
6: Als dat gevoel opkomt. Wij zeggen wel, kom zo snel mogelijk.
4: Ja.
6: Ja, je voelt van dit voelt niet fijn.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat dan de drempel heel laag is om vervolgens wat aan je gevoelens te doen. En daar weer uit te komen voordat het misschien erger wordt.
4: Nee, zo'n dag is gewoon heel fijn. Het is ook hierin laagdrempelig. En het klinkt misschien als van heel veel mensen. Maar het is in een omgeving waar ook gewoon waar het ook intiem kan zijn, zeg maar. Maar het is juist ook om. Er lopen veel mensen uit het netwerk rond. Dus die kunnen je ook vertellen. Hey, waar kan ik dit vinden? Ik wil ook wel eens. Ik zoek ook een inloop. Of waar ik mensen kan ontmoeten. Om ervaringen te delen. Van hey, ik zoek dit. Ik zoek weer een activiteit. Of waar. Ik loop met vragen rond. Dus kom vooral naar die dag. Want er lopen gewoon veel mensen rond. Lopen bewoners rond. Maar ook mensen uit het netwerk. Die je daarin over kunnen informeren. Dus je hoeft niet de hele dag te komen. Je kan ook om die reden gewoon even langs. En het is een zaterdag. Alles is open. Dus het is een mooi moment om even juist te komen neuzen. En die informatie te halen die je nodig hebt. Als je met vragen rondloopt.
5: Ja. En vaak ook even kennis maken met.
4: Precies.
5: Met de mensen om je heen.
4: Ja.
5: Maar inderdaad ook met de professionals.
4: Ja,
5: er lopen er in totaal 21.
0: Zo.
5: Dat is best wel een grote.
0: Ja.
4: Ja, precies, precies.
6: Ja, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, professionals. Een heel divers team.
5: Ja.
6: Wat ook toch wel de kracht is van ons netwerk. Hè?
3: En dan is de eerste stap letterlijk en figuurlijk gezet. Wat vaak de moeilijkste is, toch?
5: Zeker.
4: Ja. Zeker. Ja.
3: Dank voor dit gesprek, alle drie.
5: Dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Ella Langley en Choose in Texas hier bij Flevoland is wakker. Het is 9:05.
1: Het is wel mooi geweest, hè?
0: Het is wel mooi geweest met Flevoland is wakker. Maar zeker niet met alle muziek die we gaan draaien, want daar gaan we gewoon nog eventjes mee door. Flevoland Muziekland, zo dadelijk. Lekker 2 uur lang muziek om je weekend mee te starten.
1: Ja, wat voor plaatje past er nou bij de Nationale Krokettendag?
0: Oh, dat is een hele goeie.
1: Ja, ik bedenk het even zo, maar ik kan er zo niet een plaatje bij.
0: Nou ja, ik moet eigenlijk meteen denken aan de bruin fruit. Ja. Is natuurlijk een kroket. Dus ja. Iets met fruit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Maar ja, iets met bier kan ook. Ik weet het niet zo goed. Misschien nou, weet jij het beter.
1: Ja.
0: 0320 28 50 50. Dan kun je gewoon even een appje sturen voor een liedje dat toepasselijk is voor deze krokettendag vandaag.
1: Zo is het.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij een botsing tussen een bestelbus en een auto in Lelystad is vanochtend 1 persoon gewond geraakt. En de hospicezorg in Lelystad is uitgebreid. Dit en meer in het regionieuws van 9:30.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9:00.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
12: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
11: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
13: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
11: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En Flevoland Muziekland gaat weer beginnen. Lekker veel muziek voor deze vrijdagochtend. Als je een suggestie hebt voor op de lijst, dan ben je van harte welkom. 0320 28 50 50. Leuk als je eventjes meldt. Je kan gewoon een appje sturen in tekst. Maar nog leuker als je even wat inspreekt. Dan kan ik het ook laten horen. En daarna jouw favoriete liedje draaien. Het mag te maken hebben met kroketten. Maar het mag ook te maken hebben met iets anders wat je lekker vindt. Of waar je van geniet. Dus laat maar even van je horen. Ik heb sowieso de Dolly Dots voor je met radio, daar begin ik zo meteen mee.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Goedemorgen.

Post Malone, Morgan Wallen en I Had Some Help aan het begin van Flevolands Muziekland. Op deze Paarse Vrijdag op zo ongeveer 3000 scholen in Nederland wordt Paarse Vrijdag gevierd, om het zo even te zeggen. Een dag om aandacht te vragen voor LHBTIQ+. Gemeenschap onder de jongeren natuurlijk. En daarom wordt ook gevraagd om wat paars aan te trekken. Ja, ik heb er niet zo goed bij stilgestaan vandaag. Ik heb niks paars aangedaan. Maar ik ga zo dadelijk naar huis en dan ga ik me omkleden. Daar zie je verder niks van, maar je kan me eraan houden, absoluut. Ik dacht wel om even een liedje te draaien die past bij deze dag. En als ik denk aan de gay community, om het zo even te zeggen, moet ik eigenlijk altijd meteen denken aan Anita Meijer. Why Tell Me Why? When

leuk hoor, deze samenwerking. Numidia en John West en Habibi, oftewel vriend hier bij Flevoland is Wakker. Waar we ondertussen ook het spelletje Kiek weer hebben. Je kan even lekker meepuzzelen. We hebben twee foto's van de 30 van Almere. Zo'n 1500 hardlopers die doen mee aan het hardloop-evenement in Almere Buiten, waarbij een recordbedrag werd opgehaald voor Kika. En er zijn dan natuurlijk ook, hier zie ik allemaal kindjes staan. En de opbrengst, 183.649 euro is er opgehaald voor Kika. Hartstikke mooie mascotte staat er ook nog bij. Ik zie de finishlijn. Op de rechterfoto is wel iets anders ten opzichte van de linkerfoto. Zie jij wat dat is? Dan kun je dat tot 11 uur deze ochtend doorgeven op 0320 28 50 50. En je kan het ook doen op onze site natuurlijk. Ah, ik zie het. Het is wel even zoeken, want er valt zoals gewoonlijk weer veel te zien. Dus even meepuzzelen. Ik laat hem voorlopig ook nog eventjes op televisie staan. Mocht je de tv aan hebben, dan kun je de twee foto's ook bekijken. Dus 0320 28 50 50. En wie weet levert het je mooie prijzen op.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 10:01. Goedemorgen. Tegen een 37-jarige man uit Koudekerk aan de Rijn is een taakstraf geëist voor het veroorzaken van een ongeluk op de A6 bij Almere. De man reed 2 jaar geleden met zo'n 120 km per uur op een stilstaande auto. Die stond stil omdat er 3 zwanen over de snelweg liepen. De bestuurder van de stilstaande auto raakte door de klap verlamd. De officier van justitie eiste 120 uur taakstraf tegen de verdachte en een rijontzegging van 1,5 jaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De hospicezorg in Lelystad is uitgebreid. Er is nu 24 uur per dag, 7 dagen in de week een verpleegkundige in huis. En er is ook een nieuwe naam, Polderluwte. Daarnaast is er een team dat zorgverleners in heel Flevoland helpt bij de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Ja, wat zou dat dan kunnen zijn? Metta Bunk, verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij zorgorganisatie Coloriet.
9: Dat kunnen complexe pijnvragen zijn, of andere klachten die wat complexer zijn en die wat moeilijker onder controle te krijgen zijn. En dan kunnen wij meekijken. En dan kunnen we beter de gepaste zorg geven daar waar zij graag willen.
8: Bij een botsing tussen een bestelbus en een auto in Lelystad is vanochtend 1 persoon gewond geraakt. De bestuurder van de auto raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Die moest de deur uit de auto knippen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de kruising van de Gordiaandreef en de Middendreef. In de auto zaten ook kinderen. Die kwamen met de schrik vrij. En tot zover het regio nieuws. Je leest meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid.
11: Goedemorgen. Het is vandaag echt een typische herfstdag in Flevoland. We hebben te maken met langdurige perioden van regen. De zon die gaan we niet of nauwelijks zien. En ook de wind die is echt stevig aan het doorwaaien. Op het IJssel en Markmeer af en toe zelfs een windkracht 7. En vanmiddag wordt het ook niet veel warmer dan een graad of 15 in de provincie. Blijven we te maken hebben met buien. Vanavond doet de wind er zelfs nog een schepje bovenop. En krijgen we ook te maken met windstoten tot lokaal 80 km per uur. Is het echt een beetje onstuimig herfstweer. Komende nacht wordt het dan wat droger en ook wat rustiger wat betreft de wind. De temperatuur die gaat dan inleveren naar een graad of 8 op de meeste plekken. Het weekend Het staat toch alweer in het teken van een wisselvallig en onstuimig herfstweer met flink wat wind. Zeker op zaterdag is dat het geval. Het is ook frisjes. Temperatuur rond de graad of 14. Zondag wordt het wat droger. En wordt het ook wat betreft de wind een stuk rustiger.
8: Het verkeer dan van de AWB. 2 vertragingen op dit moment. De A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen afrit Elspeet en Harderwijk een kwartier vertraging daar. En de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizerallee en de A28... ben je bijna 10 minuten langer onderweg. Dan wordt er nog geflitst op de N307 in Lelystad... in beide richtingen bij 55,9. En de N50 in Ens in beide richtingen bij 264,1. Dan heb je nog een andere flitser gezien. Dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En dan gaat Flevoland Muziekland verder met liedjes die jij kan uitzoeken. Als je me even laat weten waar je zin in hebt. Het mag te maken hebben met krokettendag vandaag, want dat is het. Kan ook een lekkere tip zijn voor tijdens de lunch bijvoorbeeld. Maar weet je nou een leuk liedje dat te maken heeft met snacks of met kroketten? Geef het even door. Via de app van Flevoland ga ik zo dadelijk wat voor je draaien. De Mavericks, Dance the Night Away, gaan we mee beginnen.
12: Goedemorgen.

Linda Lindell en What a Man hier bij Flevoland. En daarvoor nog de Mavericks en Dance the Night Away. Ja, dat kun je inderdaad vanavond doen. Je kan natuurlijk ook even een lekker kroketje wegwerken vandaag. Het is de dag van de kroket. En daarom zaten we te denken, liedjes die iets te maken hebben met kroketten of met snacks is misschien lastig. Maar Ina die kwam met een leuke suggestie. Namelijk Johnny Hoes en friet met mayonaise. Dus laten we even lekker de Amsterdamse gezelligheid opzoeken met Johnny Hoes.

Nou, ik weet wel wat Ina gaat eten vanavond. Friet met mayonaise, kroketje er misschien bij op deze dag van de kroket. Maaike, die appte me nog. Ik vind kroketten altijd veel te heet. Zou je daarom Hot Stuff willen draaien voor me? Van Donna Summer natuurlijk. Oh, lekker. Hier is hij.

0: ik zie dus allemaal leuke suggesties voorbij komen voor liedjes die over snacks gaan. Ik zie bijvoorbeeld Kevin van der Linden, shawarma, patat of frikandel. Die ken ik nog niet eens. Waar is mijn vleeskroket van Yves Segers? Komt ook nog binnen. Van Evelien en Nico. Bart die gaat voor met een nasibal is het heet. Nee, een nasibal is heet. Nou, genoeg suggesties in ieder geval. Wie weet dat Arnoud ook wel van de snacks is. Dan kan hij zo dadelijk in Flevoland Muziekland uurtje 2 daar ook nog wat van draaien. En anders is Jordi strakjes zeker wel van de snacks. Dus die lust er wel wat. Dat komt vast wel goed met al die leuke liedjes in ieder geval. Ondertussen doen we ook nog eventjes Kiek. Kiek de Kiekendief. Die heeft 2 foto's van de 30 van Almere. 1500 hardlopers hebben meegedaan aan het hardlopen evenement in Almere Buiten, waar een recordbedrag werd opgehaald voor Kika. Nou, die 1500 zie je niet op de foto, maar wel een hoop kinderen die staan te supporten langs de zijlijn. Ook op de foto gaan natuurlijk, vanwege dat recordbedrag van €183.649. Op de rechterfoto is wel iets anders of weggepikt ten opzichte van de linkerfoto. Maar wat is dat? Je hebt nog een uurtje om mee te puzzelen. Je antwoord kun je doorgeven op onze site of door te bellen 0320 28 50 50.
1: Dit is deze week de

0: is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen en wie zijn ze nu en wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De hospicezorg in Lelystad is uitgebreid. En bij een botsing tussen een bestelbus en een auto in Lelystad is vanochtend één persoon gewond geraakt. Dit en meer in het regionieuws van 10:30.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie dan. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Muiden en Naardenwest 4 minuten. De N331 Emmeloord-Zwolle voor de Werkerlaan 9 minuten. En de andere kant op voor Meppel 10 minuten vertraging. En heb je meer informatie over snelheidscontroles in onze regio? Geef ze even door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Rutger. Uurtje Flevoland Muziekland. Heerlijk zo op de vrijdagochtend. Ik heb er nog een paar voor je klaarstaan. Onder andere van een jarige Jackson Browne.
13: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
17: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
21: Goedemorgen.
22: Flevoland Muziekland.
21: Arnoud Plekert.

Een gezellige voortzetting van de vrijdagochtend met Raymond Heermans. En ons pakken ze niet, daarvoor Tom Jones en It's Not Unusual. Het is precies 10 minuten over 10 geworden op deze 9e oktober. Een lekkere herfstdag voor de deur. Toen mensen zeggen, nou, het wordt verschrikkelijk. Ik vind het lekker. Kenny Tate is vandaag jarig, misschien samen met jou ook. Kenny is 31 jaar geworden. Zachary Tebryan, de Amerikaanse acteur, die wordt 45 jaar. Georgina Verbaan is ook jarig, wordt 47. Steve Burns, de Amerikaanse acteur, wordt 53 jaar. En Henk-Jan Smits, oud jurylid, 65 jaar is hij geworden. Herman Brusselmans is ook jarig vandaag, hij wordt 69 jaar. Sharon Osbourne is 74 jaar geworden. En Hans van der Tocht, die draait vandaag 79 bordjes om. Wie er ook jarig is, is Jackson Browne. We kennen natuurlijk van die hit met Clarence Clemens. Maar als we even kijken op de streamingsdiensten, dan zien we heel veel andere platen die heel veel gestreamd worden. Onder andere deze. Een jarige Jackson Browne met Dr. Morais. Jackson wordt vandaag 78.

Love to love. Het is wel leuk. Rutger die heeft een goed uurtje geleden opgeroepen tot allerlei snackjes door te geven. Omdat het vandaag ook de dag van de koket is, buiten dat het Paarse Vrijdag is. En we krijgen allerlei leuke dingetjes binnen. Ik ga er zo meteen ook nog even een draaien. Het nadeel eraan is wel dat als je het de hele tijd hoort en er gewoon voor praat, dan krijg je er ook zin in. Goed, eerst eventjes de foto van Kiek. Want leuke beest is ook weer bezig geweest. Twee foto's van de 30 van Almere. Zo'n 1500 hardlopers deden mee aan het hardloopevenement in Almere Buiten. Waarbij een recordbedrag is opgehaald voor Kika. Dat is goed, want er is steeds meer en meer geld nodig voor onderzoek naar kinderkanker. Sowieso kanker natuurlijk bij iedereen. En helemaal het verontrustende nieuws van deze week, dat we de komende jaren alleen maar meer mee te maken gaan krijgen. We gaan dan even kijken. We zien allerlei hardlopertjes die mee hebben gedaan. Kleuren, het bedrag, €183.649. Dat is links en rechts allebei hetzelfde. Het is ook in euro's, niet dat het in één keer een andere muntsoort zou zijn geworden. Run, Kika, MOEF, V, is het die beer die erbij staat. Speakers zie ik op de achtergrond. Ik zie een poortje waar ze onder doorlopen, een tentje. Misschien het groene doek achterop waar de sponsoren op staan. Nee, dat is het eigenlijk ook niet. Oh, ja, ik zie het. Nou, hij springt op een gegeven moment eigenlijk wel in het oog. Over een half uurtje ga ik je helpen. Nu nog niet. Nu moet je het zelf even bekijken. En als je het dan gevonden hebt, geef het dan door. 0320 28 50 50.

bonen eet. Bart Jansen was dat, oftewel Polle Eduard. Hij schreef het onder het pseudoniem van Bart Jansen. Het was in de jaren 70 was het een grote hit. Vooral rondom de carnaval werd het luidkeels meegezongen en meegegeten ook. Munne Nassiwal is heet, dus van Bart Jansen. Werd aangevraagd door Bert Bos uit Amersfoort. Leuk Bert, is dat je deze hebt gevonden. Mocht je nou ook nog meer van die plaatjes hebben waar snacks in verwerkt zit, app het dan ook eventjes door naar ons. 0320 28 50 50. En dat komt allemaal omdat Rutger erachter kwam dat het vandaag de dag van de kroket is.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Bijna 1 minuut over 10:30. Goedemorgen. Tegen een 37-jarige man uit Koudekerk aan den Rijn is een taakstraf geëist voor het veroorzaken van een ongeluk op de A6 bij Almere. De man reed 2 jaar geleden met zo'n 120 km per uur in op een stilstaande auto. Die stond stil omdat er 3 zwanen over de snelweg liepen. De bestuurder van de stilstaande auto raakte door de klap verlamd. De officier van justitie eiste 120 uur taakstraf tegen de verdachte en een rijontzegging van 1/2 jaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Almere City speelt vanavond thuis tegen Eindhoven. De Brabantse club is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Almere staat tweede. Met nog 1 wedstrijd te gaan in de eerste periode maakt Almere nog kans op de eerste periode titel. Dan moet de ploeg wel met ruime cijfers winnen van Eindhoven en moet koploper Heracles verliezen van RKC Waalwijk. En dan de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan de weg. Verkeer richting Lelystad wordt omgeleid via de A6 naar Amsterdam en kan dan keren bij de afrit Almere Buiten. Je kunt ook omrijden via Eemnes, de A1 en Muidenberg. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen. Het is vandaag echt een typische herfstdag in Flevoland. We hebben te maken met langdurige perioden van regen. De zon die gaan we niet of nauwelijks zien. En ook de wind die is echt stevig aan het doorwaaien. Op het IJssel en Markmeer af en toe zelfs een windkracht 7. En vanmiddag wordt het ook niet veel warmer dan een graad of 15 in de provincie. Blijven we te maken hebben met buien. Vanavond doet de wind er zelfs nog een schepje bovenop. En krijgen we ook te maken met windstoten tot lokaal 80 km per uur. Is het echt een beetje onstuimig herfstweer. Komende nacht wordt het dan wat droger en ook wat rustiger wat betreft de wind. De temperatuur die gaat dan inleveren naar een graad of 8 op de meeste plekken. Het weekend staat toch wel weer in het teken van wisselvallig en onstuimig herfstweer met flink wat wind. Zeker op zaterdag is dat het geval. Het is ook frisjes. Temperatuur rond de graad of 14. Zondag wordt het wat droger. En wordt het ook wat betreft de wind een stuk rustig.
11: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen meer gemeld door de ANWB. En heb je ergens een snelheidscontrole gezien? Geef hem door via de gratis app van Flitsmeister. Zometeen gaan we terug in de tijd. We luisteren naar muziek van de man die de afgelopen weken weer helemaal in het nieuws was.
13: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Plekket.

0: Niet weglopen, niet weggaan van ons. Want hier hoor je de lekkerste muziek. Altijd bij ons natuurlijk voor jou. De Four Tops en Don't Walk Away. En daarvoor Hard to Get en Damien van Os.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2012. In de zomer vonden toen de Olympische Spelen plaats in Londen. Usain Bolt die maakte indruk met zijn sprints. En Nederland die won onder andere gouden medailles bij het zwemmen en bij het turnen. Psy bracht de videoclip van Gangnam Style uit. Kijk, dans je nog? De grappige paardendans die ging viraal. En mensen over de hele wereld die deden en doen hem nog steeds na. Ook al willen ze het niet, toch doen ze het. Grote filmhits waren The Avengers, The Hunger Games, Skyfall en The Hobbit. Verder was er een spectaculaire sprong vanuit de ruimte. Op 14 oktober sprong Felix Baumgartner vanuit een capsule op grote hoogte terug naar aarde. Hij doorbrak tijdens zijn vrije val de geluidsbarrière. Volgens mij ging hij vanaf 20 of 30 kilometer hoogte sprong hij naar beneden. Spannend, zou ik ook wel een keer willen doen. NASA's Mars rover Curiosity landde in augustus op Mars en begon de planeet te onderzoeken. Dat was een enorme stap voor de ruimtevaart en zo heel af en toe krijgen we de laatste tijd foto's binnen van Mars. Een paar bekende hits uit 2012 waren Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen, What Makes You Beautiful van One Direction, Skyfall dus van Adele en We Are Young van Janelle Monáe. One Direction was enorm populair en veel mensen die hadden hun nummers op een iPod of MP3-speler staan. Weet je nog wat het is? Ja, hè? Minecraft was populair, Instagram werd steeds groter. Het was de tijd van de boybands en de fandoms. En dan, wij draaien een plaat uit de hitparade van week 43, 2012. Dat is een man die de afgelopen weken in het nieuws is geweest. Niet geheel op positieve wijze, want helaas, hij is overleden. In 2012 maakten we kennis met Ben Sanders.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: zijn hit No Cure.

Sommier is dat en het Feels Like Home, deel 2. Deel 1 was er al en we wachten op deel 3 dan. Hè? Daarvoor uit 2012. We maakten toen kennis met Ben Sanders. En helaas was hij de afgelopen week in het nieuws. Omdat hij eerst was verdwenen en daarna is hij helaas levenloos aangetroffen bij een plas in Arnhem. Ben Sanders was dat met No Cure. Nou, dan gaan wij nog eventjes kijken naar de foto van Kiek. Die is bij de 30 van Almere geweest. Een hardloopwedstrijd om daar geld op te halen voor het Kika Kinderfonds. 183.649 euro is er opgehaald van een goed bedrag. Maar helaas nog steeds veel te weinig om deze rotziekte gewoon uit de wereld te helpen. Ik zou zeggen, geef de jeugd de toekomst, weet je wel. De kinderen hebben de toekomst. Daar moet je het een beetje in zien. Hoe kan ik dat nou een beetje slim aanpakken, zodat ik je een hint geef, maar dat ik het niet gewoon gelijk voor zeg? Misschien heb ik eigenlijk al wel genoeg gezegd ook, weet je wel? De jeugd heeft de toekomst. Laten we het daar gewoon op houden. Huh? Oké. Okay. Heb jij het gevonden? Mag je doorgeven? 0320 28 50 50. Waarbij die zit al bij de telefoon om jouw antwoord te noteren. Mocht je denken van, nou, ik zit toch al op internet naar die foto te kijken en ik heb het nu in één keer gevonden, dan kan je ook je antwoord daar gewoon onder zetten, hè? Er zijn diverse mensen die hebben een voorzetje gegeven. Omdat Rutger vanochtend heeft opgeroepen tot de dag van de kroket. Stuur eens een voorzetje of er een plaat is met daarin verwerkt een snack. Nou, die is er zeker wel. Ik vond nog een oudje die gelijk bij me opkwam. Dat is deze. Wel in een nieuw jasje gestoken, maar net zo leuk. Ze is verliefd op een frikandel.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat, dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tegen een 37-jarige man uit Koudekerk aan de Rijn is een taakstraf geëist voor het veroorzaken van een ongeluk op de A6 bij Almere. De man reed 2 jaar geleden met zo'n 120 km per uur in op een stilstaande auto. Almere City speelt vanavond thuis tegen Eindhoven. De Brabantse club is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Almere staat tweede. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5 uur afgesloten.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen, zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie, er wordt langzaam gereden op de A1 volgens de ANWB vanaf Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en Naardenwest 4 minuten extra reistijd heb je dan nodig. En heb jij eens meer informatie over snelheidscontroles in onze regio? Geef ze door via de gratis app van Flitsmeister. Zometeen is advocaat Leonie Nornades weer bij ons in de studio. En dan is het goed om eens even het verschil tussen een beroving en een gewelddadige beroving uit te leggen. Wat is het verschil precies? Dat horen we zometeen van Leonie.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Who's bad?
1: Nee, ik niet hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Jij hebt wel iets met een bed, hè?
1: Ik heb wel een bed te koop staan.
0: Ja,
1: op Marktplaats.
0: Ja, nou, dus ik weet dat jij erin hebt gelegen, dus nou, ik zou er €150 voor geven voor de moeite.
1: Nee. Nee, misschien wel leuk voor mensen die nu kijken of luisteren, die denken, nou, ik zoek toevallig een bed van 1,60, 2,20 met een hoofdeind en een voeteneind en met een tv-lift erin.
0: Dat is meestal met een bed, hè? Dat er een hoofdeind en een voeteneind aan zit.
1: Nee hoor, ik heb ook heel veel bedden zonder voeteneind.
0: Ja, een hoofdbord.
1: Een hoofdbord, ja.
0: Ja.
1: Ah, een hoofdeind.
0: Ieder bed heeft een voeteneind.
1: Ja, nee, okay, ja.
0: Toch? Nou, ja, goed. Leonie zit erbij, advocaat.
1: Ja, maar wacht even, ik ben met de verkoop bezig. Dus heb je nou interesse in dat bed en vind je het leuk, omdat ik daar dan 3 jaar in heb gelegen, dan, het is verder hartstikke nieuw en er is heel weinig in gebeurd, dan mag je een WhatsAppje sturen naar 0320-28, wat schud je nee?
2: Nee, ja, ik weet het niet. Ik hoef het ook niet.
0: Was je bezig, erbij?
1: Maar nee. Ik ben inmiddels alweer een tijdje getrouwd, dus dan wordt dat steeds meer.
0: Ja, en?
1: Nee, dat wordt nou 0320-28-50-50. Als jij graag bij mij in bed wil liggen. Nou, niet met mij natuurlijk, maar wel.
0: Oh, als je graag in het bed van Marco Verhagen wil liggen.
1: Ja, voor een habbekrats kun je het kopen.
0: Inclusief zo'n putje.
1: Goed.

0: Zo is het natuurlijk, hè? Eén blik is genoeg. Ik bedoel, als die mensen één blik op jouw bed werpen, dan weten ze al gelijk genoeg.
1: Ik heb nu al reacties. Ja. Jordi Bouw, die wil komen proef liggen.
0: Ah, wat fijn. Hij weet ook aan welke kant je hebt gelegen.
1: Ja, zeker als hij aan de put.
0: Hij aan de verkeerde kant, toch?
1: Ja, achterkant. Goed, we gaan het hebben over een 16-jarige Almere die opgepakt is voor een gewelddadige beroving in Haarlem. Dat nieuws hebben we ook gebracht. Wellicht is het eerst even goed om het verschil uit te leggen tussen een beroving en een gewelddadige beroving. Leonie Nordanus, advocaat, die weet natuurlijk precies hoe dat zit. Ja, Leonie.
2: Goedemorgen.
1: Geef ons het antwoord.
2: Ja, nou, misschien goed om allereerst te beginnen met de uitleg over dat een gewelddadige beroving juridisch gezien eigenlijk niks is. Dat klinkt een beetje gek. Als je het zo opschrijft in een krantenartikel, ziet het natuurlijk spectaculairder uit dan als je alleen beroving opschrijft. Mm-hmm. Maar in het strafrecht kennen we eigenlijk drie varianten. Nou, de gewone diefstal, om maar even die gewoon te noemen. Maar de gewone diefstal. We hebben de diefstal met geweld of bedreiging met geweld. Of we hebben een afpersing. Eigenlijk die drie varianten die bestaan in de Nederlandse wet.
1: Dus eigenlijk, sorry.
0: Het woord beroving bestaat in principe niet in de wet?
2: Staat niet letterlijk in de wet. Nee.
1: Oh,
2: nee.
1: Maar er is dus eigenlijk geen verschil juridisch tussen een beroving of een gewelddadige beroving. Dat is eigenlijk het antwoord dan. Wel in de praktijk?
2: In de praktijk, ja. Je zou kunnen zeggen dat je dan dus het verschil probeert te maken op papier tussen een diefstal en een diefstal met geweld.
1: Ja, ja.
2: Dat is eigenlijk wat je dan in het krantenartikel probeert te doen.
1: Ja.
2: Maar als je kijkt naar een gewone beroving, als je die zou vertalen, dan zou dat juridisch gezien eigenlijk dus al een diefstal met geweld zijn of met bedreiging.
0: Ja, ja. Je zou wel kunnen zeggen, het zijn twee afzonderlijke feiten. Iemand heeft geweld gebruikt en iemand heeft ook nog een diefstal gepleegd.
2: Ja, alleen je zou dat in dit geval dan wel kunnen combineren, dat het geweld wat iemand heeft gebruikt of de bedreiging met geweld juist wel bedoeld is om die diefstal mogelijk te maken of om daaraan te ontkomen.
0: Ja.
2: He, dus dat je probeert weg te komen nadat je de diefstal hebt gepleegd.
0: Okay.
2: Dus dat geweld dat moet dan wel echt zien op, dat noemen we dan het gronddelict, juridisch gezien het gronddelict diefstal.
0: Ja, dat is een 16-jarige jongen. Dat vind ik op zich al wel weer opmerkelijk dat jong is. Het lijkt wel alsof het steeds jonger wordt dan ook. Valt dan onder het jeugdrecht, hè?
2: Valt onder het jeugdrecht, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Maar gaat een rechter daar dan wel rekening mee houden dat het een diefstal met geweld is geweest?
2: Ja, je hebt zeg maar richtlijnen vanuit het Openbaar Ministerie, maar ook oriëntatiepunten voor de rechtbank. En die zeggen eigenlijk, nou, als we kijken naar dit soort feiten, dan moet er zo'n soort straf voorkomen.
0: Mm-hmm.
2: Zodat niet iemand die in Lutjebroek woont een ander soort straf krijgt dan iemand die in Maastricht voor hetzelfde.
0: Nee, dat moet hetzelfde zijn.
2: Het moet ongeveer hetzelfde zijn. En natuurlijk kijken ze ook naar wie zit er voor zo'n rechter en wat zijn de persoonlijke omstandigheden. Dat wordt allemaal meegenomen. Maar als je kijkt naar die richtlijnen, als we daar weer eventjes naar teruggaan, dan zie je dus dat er voor een diefstal een ander soort straf wordt gegeven dan voor die diefstal met geweld. En dat dat voor jeugdigen ook anders is dan bij volwassenen.
0: Is er ook ander proces voor? Is er een andere manier van gaan in zo'n proces of niet?
2: Nee, dat gaat in principe hetzelfde. Je wordt aangehouden als je ergens van wordt verdacht. En vervolgens mag je een verhoor afleggen. Dus je mag reageren op de verdenking als je dat wil. Dat hoeft natuurlijk niet, hè, maar dat mag. En vervolgens kan je naar de rechtercommissaris worden gestuurd. Dat is een zitting om te kijken, nou, moet iemand langer in bewaring blijven of niet? Je zit vast, moet dat ook langer nog duren? Of mag je je zitting in vrijheid afwachten?
0: Mm-hmm.
2: En dan komt er uiteindelijk een zitting waarbij er wordt besloten of je wel of niet schuldig bent.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk bij jeugdigen en volwassenen gelijk.
0: En een minderjarige, mag die het in vrijheid afwachten, zo'n proces?
2: Ja, in principe wel. Tenzij. Hè, het is bij jeugdigen, je bent vrij tenzij. Dus als er sterke verdenkingen zijn en je hebt bijvoorbeeld geen persoonlijke omstandigheden waarom je echt naar buiten moet, dan kan het zijn dat ze je dus wel langer vasthouden. Dat is even kort gezegd. Het is juridisch wat ingewikkelder, maar kort gezegd hoe dat werkt.
0: Ja. Ja, je zegt net ook, van dat hangt een beetje vanaf wie er tegenover hem zit. In principe kijkt een rechter natuurlijk gewoon alleen maar naar de feiten. Hè?

0: dan ziet dat met name op de persoonlijke omstandigheden. Hè. Wat voor leven heb je buiten? Heb je werk? Zit je op school? Hè? Dat zijn allemaal dingetjes die meespelen bij het bepalen van de straf. Dat is natuurlijk niet alleen maar op basis van wat er eventueel gebeurd is.
1: Nee.
0: De strafmaat hangt af van heel veel factoren, maar onder andere dus ook van de persoonlijke situatie van die specifieke verdachte. Hoe je je gedraagt in de rechtbank, ja, officieel moet dat geen rol spelen. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat is dan mijn persoonlijke gedachte, als je daar als rechter zit, je bent ook een mens.
1: Mm-hmm.
0: Dat schakelt je niet met helemaal je wel, uit. Het doet wel wat met je.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je netjes gedragen in de rechtbank, ergens je respectvol opstellen, uiteraard positief is.
1: Ja.
0: En dat niet doen kan dan ook een andere consequentie hebben. Dat denk ik wel.
1: Ja. Wordt vaker verwezen, vooral bij minderjarigen, naar misschien slechte jeugd, omstandigheden en dergelijke. Dat moet natuurlijk allemaal wel aangetoond worden. Je kan niet zomaar eventjes in een pleidooi zeggen van, nou, hij heeft een moeilijke jeugd gehad. En dat is het dan. Dat moet toch aangetoond worden, of niet?
0: Nee, je hoort inderdaad vaak in de volksmond van, oh, slechte jeugd. Nou, dat wordt dan wel weer een lage straf.
1: Het of, zal wel weer.
0: Het zal wel weer omstandigheden zijn waardoor het dan weer weinig wordt. Nou, het is precies wat jij zegt. Het is niet zomaar dat een straf wordt verminderd omdat je maar wat roept in de rechtbank.
1: Hè.
0: Dat moet, tuurlijk moet dat goed onderbouwd worden. En die rechter die kan dat ook niet zomaar verminderen of een ander soort straf opleggen zonder dat goed te motiveren.
1: Nee.
0: Er is gewoon een motiveringsplicht. Dus het is niet zo, zoals veel mensen vaak denken, oh, nou, het zal wel weer een klein taakstrafje worden, want er is iets te bedenken waardoor dat zou moeten.
1: Ja,
0: dat moet wel goed onderbouwd worden.
1: Oké. Okay. En dan de manier van geweld, de vorm van geweld, telt dat ook nog mee? Of wordt gewoon geweld, diefstal met geweld, wordt het onder één noemer geschaard?
0: Dat wordt in de richtlijnen onder één noemer geschaard, maar er wordt wel gezegd, er wordt gekeken natuurlijk naar de aard en de ernst van het geweld, maar ook naar de duur, de intensiteit, zijn allerlei factoren waarnaar gekeken wordt. Ook bijvoorbeeld doe je het samen met iemand of doe je het alleen, die wel invloed kunnen hebben uiteindelijk op de straf die wordt opgelegd. Dus het is niet heel makkelijk in een tabelletje op te zoeken, oh, dan wordt het dit. Nee, er wordt echt wel ook naar de concrete zaak gekeken, naar alle omstandigheden die daarbij van belang zijn.
1: Ja. Moeilijke taak hoor van zo'n rechter om daar toch een goede beslissing in te nemen en alles tegen elkaar af te wegen.
0: Zeker, ja.
1: En je slist ook natuurlijk in principe over zo'n minderjarige, je beslist wel over zijn toekomst.
0: Zeker weten.
1: Oké. Leni Jordanes, dankjewel.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Almere City FC speelt vanavond thuis tegen FC Eindhoven. De Brabantse club is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Almere City staat tweede. Met nog 1 wedstrijd te gaan in de eerste periode maakt Almere nog kans op de eerste periodetitel. Dan moet de ploeg wel met ruime cijfers winnen van Eindhoven en moet koploper Heracles verliezen van RKC Waalwijk. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Rijkswaterstaat werkt daar aan de weg. Verkeer richting Lelystad wordt omgeleid via de A6 naar Amsterdam en kan dan keren bij de afrit Almere Buiten. Je kunt ook omrijden via Eemnes, de A1 en Muiderberg.
9: Goedemorgen. Het is vandaag echt een typische herfstdag in Flevoland. We hebben te maken met langdurige perioden van regen. De zon die gaan we niet of nauwelijks zien. En ook de wind die is echt stevig aan het doorwaaien. Op het IJssel en Markmeer af en toe zelfs een windkracht 7. En vanmiddag wordt het ook niet veel warmer dan een graad of 15 in de provincie. Blijven we te maken hebben met buien. Vanavond doet de wind er zelfs nog een schepje bovenop en krijgen we ook te maken met windstoten tot lokaal 80 km per uur. Is het echt een beetje onstuimig herfstweer. Komende nacht wordt het dan wat droger en ook wat rustiger wat betreft de wind. De temperatuur die gaat dan inleveren naar een graad of 8 op de meeste plekken. Het weekend staat toch alweer in het teken van een wisselvallig en onstuimig herfstweer met flink wat wind. Zeker op zaterdag is dat het geval. Het is ook frisjes. Temperatuur rond een graad of 14. Zondag wordt het wat droger en wordt het ook wat betreft de wind een stuk rustiger.
10: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen meer gemeld door de ANWB. En heb jij een snelheidscontrole gezien ergens in onze regio? Geef hem door via de gratis app van Flitsmeister. Zometeen ons spelletje Kiek. En we gaan natuurlijk ook even bellen met Bart Hettenkoven. Tenminste, als die al wakker is van het televisiergala. Gaan we vragen wat hij ervan vond.
11: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Steve Winwood is dat, een Higher Love. Het is 11:55 geworden en het is tijd om een spelletje te gaan spelen. Doen we niet alleen natuurlijk, doen we samen met Kiek met het Rad en Ingrid van Weerdenburg van Appel uit Almere. Ingrid, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat is een lekkere mondvol. Van Weerdenburg van Appel.
1: Klopt.
0: Ja. Erbij aangetrouwd?
1: Ja, zeker.
0: En is de Appel erbij gekomen of van Weerdenburg?
1: Nee, van Weerdenburg.
0: Ah, van Weerdenburg. Allang?
1: 15 jaar nu.
0: Oh, je moet even nadenken.
1: Ja, het gaat snel de tijd.
0: Ja, tijd vliegt als je plezier hebt, hè?
1: Zeker.
0: Ja. En je woont ook al een hele tijd in Almere?
1: Ja. Even denken. Wat.
0: Weet je ook niet meer?
1: Ja. Nee, dat is veel te lang.
0: Veel te lang, oh. Heb je altijd nog wel ideeën van, nou, als er enigszins de kans voordoet, dan ben ik weg?
1: Nee, zeker niet. Oh, nee.
0: Oké. Okay. Hey, wat doe je eigenlijk overdag?
1: Ik werk in een kinderopvang.
0: Oh, lekker druk.
1: Ja.
0: Ja. Heb je zelf ook kinderen?
1: Ja, 2.
0: Oh, dan gaat het s'avonds nog even door. Als je thuis komt, dan gaat het nog even door.
1: Ja, klopt.
0: Ja, lekker ook. Nou, leuk. Hey, je hebt meegedaan met een spelletje, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou, hij was niet zo heel moeilijk volgens mij.
1: Nou, moest toch wel even goed zoeken, hoor.
2: Ja? Ik vond hem ook niet zo makkelijk, hoor, vandaag.
0: Oh.
2: Nee.
0: Ja, ik vond hem op een gegeven moment wel in het oog springen, eigenlijk ook.
2: Ja, maar jij bent natuurlijk een ster in dit spel.
0: Nee. De afgelopen week heb ik heel vaak niet gezien, ook. Zoals gisteren met Johanne, met die veeg op de broek.
2: Ja, dat is waar.
0: Niet gezien.
2: Nee.
0: Maar vandaag zag ik hem gelukkig wel. Maar heb jij hem ook gezien, Ingrid? Wat zag je?
1: Het eerste meisje met haar nummer op haar buik.
0: Ja.
1: Stond op de foto links 10-19 en foto rechts 10-11.
0: Ja. Ja.
2: Klopt. Goed hoor, scherp oog heb je.
0: Nou, daarom zei ik, sprong wel aardig in het oog.
2: Ja.
0: Goed, we gaan het spelletje verder spelen met jou.
2: Ja, we gaan Sessiebon spelen met het rad. Daar komt hij. Sessiebon. Ja. Vind ik altijd een leuk liedje. Zal ik hem zingen even?
0: Dat hoeft niet. We hebben juist in de instrumentale versie genomen.
2: Ja, maar dat is wel leuk als ik eroverheen zing dan.
0: Nee, anders had ik de zang wel meegenomen.
2: Van wie is die
0: eigenlijk? En anders had ik het wel gevraagd aan je. Maar dat is niet zo.
2: Kun je het vragen alsnog?
0: Nee.
2: Oké. Okay. Goed, ik ga het rad draaien. Hard of zacht, links of rechts? Zeg het maar.
0: Ja, Teddy.
1: Rechts.
2: Rechts. En dan een lekkere harde. Nou, daar gaat hij hoor. Een harde rechts. Ik hoop dat het een mooie prijs wordt. Oh, lammelen. Ja, ja.
0: Oh. Zit in één keer iemand bij in beeld?
2: Ja, dat is Kenneth.
0: Oh, ja. Dat is Kenneth. Anders valt hij er buiten, hè?
2: Kenneth, we gaan zo wel even aan Kenneth vragen waarom die er is.
0: Hoi.
2: Ben je niet?
0: Ja,
2: denken mensen, wie is dat?
0: Wie is dat? Kan iedereen zo meteen maar binnenlopen in de studio?
2: Nee, maar zo werkt het niet.
0: Nee, dat kan niet.
2: Alleen als je connecties hebt.
0: Ja, en op uitnodiging.
2: Ja.
0: Ja, en taart mee. En, waar nou, is de taart, Kenneth?
2: Dat is...
0: Goed, dan mag je ook gelijk weer gaan.
2: Nee, niet zo onaardig. Ik heb een... Het is rood geworden. Oh, het is wel een heel leuke prijs ook. Zal ik hem eventjes erbij pakken, ook de prijs?
0: Er zitten alleen maar leuke prijzen op.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oh. Je hebt gewonnen de Kiek rugtas.
0: Ja.
2: Die is leuk, hè?
0: Ja, die is leuk.
1: Oké. Okay.
2: Ja, je bent heel blij.
0: Het is er wel ondersteboven, vorige keer. Ja, je valt er even stil van.
2: Ja, dat snap ik. Het is echt een mooie, want het heeft 2 vakken. En je kan ook nog... Ja. En je kan ook nog je fles erin doen of...
0: iets anders op moet blijven hangen.
2: Ik weet het niet. Ja, precies.
0: Ja.
2: Ja. Ja, het is, je moet er niet te zware dingen... Het is een beetje een,
0: nee, maar goed, dat hoeft ook niet.
2: Het gaat om
0: als het te zwaar wordt, is het ook slecht voor je rug.
2: Dat is waar. Wil je hem zelf even omdraaien?
0: Nee, ik heb hem al. Nee, ik heb een ander. Het zat in het kerstpakket vorig jaar. Ingrid, we nemen nog even contact met je op vanmiddag voor het adres. En dan komt het vanzelf naar je toe.
2: Komt het goed. Dus,
0: hey, fijne dag verder. Ga je nog wat leuks doen?
2: Nee. Oh, zij.
0: Ja, Ingrid?
1: Ik ga op vakantie zondag.
2: Oh, waar ga je heen?
1: Naar Disney.
2: Oh, naar Parijs of naar Amerika?
1: Naar Parijs.
0: Oh, en hoeveel dagen ga je naar het park?
1: We gaan 3 dagen.
0: Zo,
2: hebben jullie
0: de loterij gewonnen of zo? Wat een prijzen, hè, die dachten die passen. Hallo?
1: Ja.
0: Nou, ja, ik snap het dat wel eventjes stil van wordt. Ingrid, dankjewel en fijne vakantie daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: Het familiebandje uit Limburg, Pussycat en Mississippi. En daarvoor Leave en I Wonder Woman. Jij hebt een gast vandaag.
1: Ja, ik heb een gast vandaag. Kenneth het Hart. Kenneth komt niet uit Flevoland. Je komt uit Den Haag, Kenneth. Goedemorgen.
2: Ja, klopt. Goedemorgen.
1: En jij bent, zeg zelf maar eventjes waarom je hier bent.
2: Nou, ik ben Bassie en Adriaan fan. En verzamelaar. En het leek me leuk om met Marco een beetje te gaan praten.
1: Ja, maar Arnoud is ook leuk, hè?
2: Arnoud is zeker, ja.
1: Ken je Arnoud dan? Want je kent...
0: Ik heb niet in Bassie en Adriaan gezegd.
1: Nee, maar je bent wel ook... Ken je hem uit een...
2: Bekend gezicht. Ik zit even... Goed.
1: Hij heeft ook in een kinderfilm
0: opsporing gezocht.
1: Nee, hij heeft
0: een film.
1: Bobby en de Geestenjagers. Ja. Een film. Nou, ja. Dan was hij een van de Bobby.
0: Ik was een van de geesten.
1: Oh, jij was een van de geesten. Nee. Heel geestig was het.
0: Ja.
1: Ik heb gekeken, was hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Maar goed, hij is niet voor jou hier.
0: Nee.
1: Maar hoe lang ben je al bezig met het verzamelen van Bassie en Adriaan?
2: Ja, ik was een jaartje of 6, 7. Toen kreeg ik de eerste videoband van mijn ouders.
1: Ja.
2: En ik keek dat iedere zondag. En sindsdien is het misgegaan eigenlijk.
1: Ja. Wat is de leukste serie?
2: Ik vind toch de diamant vind ik de beste.
1: Ik ook, dat ze die boeven zich verkleden als Bassie. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ja.
2: Ja, spannend en de muziek.
1: Ja.
0: Mooi eerbetoon gisteravond ook nog, hè? Aan Paul van Gorkum.
1: Oh, ik heb
0: en Hans Beyer.
1: Oh, nee.
0: Bij het televisiegala.
2: Ja.
0: Ja, werd dus toch nog wel even gememoreerd.
2: Ja.
0: En terecht natuurlijk ook. Want het is wel echt historie ook, hè? Kinderhistorie natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar iedereen kent Bassie en Adriaan. En
1: Absoluut.
0: Die auto met die knipoog.
1: Ja, ja, en de robot Robin natuurlijk.
2: Robot.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Maar volg je ze nu nog steeds? Want ze doen eigenlijk zelf niet zo heel veel meer. Maar ze zijn nog steeds continu het nieuws, hè, met allerlei...
2: Ze zijn nog steeds ontzettend populair. Ja, volgend jaar is er een concert. Een soort oeuvre met muziek. En,
1: in Ahoy, hè?
2: In Ahoy, ja.
0: Daar ga je ook heen.
2: Ja, zeker. Ik heb een kaart.
1: Ja, echt?
0: Dus, maar hoe komt het dat zo door is blijven gaan? Vanuit je kindertijd, vanaf 6 jaar, tot nu?
1: Ja, je bent nu bijna, je bent 28.
2: Ik ben 28, ja. Ja, het is gewoon nog steeds leuk. En ik heb nog contact met andere fans. En ik verzamel ook.
0: Is er echt een hele fanbase die contact met elkaar houdt?
2: Echt, er zijn ook mensen die hebben zelfs de prelude zelf gemaakt. De stickers erop.
0: De auto is de dat, auto, hè? Met die knipoog, ja. Heeft iemand de caravan ook nog?
2: Ja, er zijn ook nog fans die hebben een caravan.
0: En waar praten jullie dan over?
2: Ja, over de series en over het verzamelen. Heb je nog wat nieuws? En,
0: is er nog steeds wat nieuws te vinden dan?
1: Ja, er komen weer kerstballen, zag ik.
2: Er komen weer kerstballen aan, ja.
0: Oh, je leeft helemaal op in één keer.
2: Ja, nee. Ja,
1: dat snap ik, ja.
0: Maar waar koop je dat dan? In de Bassie en Adriaan shop?
2: Gewoon online te bestellen, ja.
1: Ja,
0: want één ding kan je ze wel aan nageven natuurlijk. Ze zeggen geldwolven.
2: Ja.
0: Maar ze kunnen ook wel dingen maken waar ze geld mee verdienen.
2: Zeker,
0: dat hebben ze wel heel slim gedaan natuurlijk ook.
2: Ja. Dus, en het blijft leuk om te
1: Is jouw pronkstuk van jouw collectie? Dat je denkt, maar dat vind ik echt zo gaaf dat ik dat heb kunnen bemachtigen.
2: Ik heb thuis ongeveer van een meter een oud circusbord die echt is gebruikt. En die in het Malieveld op de dranghekken heeft gehangen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is wel echt mijn mooiste pronkstuk. En ik heb nog een aantal unieke persfoto's. Die ook heel lastig.
0: En waar jaag je nog op? Wat zou je nou nog echt heel graag willen hebben? De pruik of de neus van Bassie?
2: Ja, een kostuum zou het mooiste zijn, maar...
0: Dat hangt natuurlijk in het museum.
1: Ik denk bij Bas thuis.
2: Bas of Aad
1: denk ik,
2: thuis,
1: ja. Ik zal maandag eens kijken. Ik ga maandag naar Bas toe en daarna naar Aad.
0: Even bij Bas in de kast.
1: Ja. Maar even nog, dat circusbord is wel leuk, want je hebt dat circus bij jou nooit geweest natuurlijk.
2: Nee.
0: Ik wel.
1: Okay, dat was geweldig. Geweest.
0: Ja, fantastisch.
1: Circus Bassie en Adriaan was fantastisch.
0: Mooi geproduceerd door Joop van Ende.
1: Gisteren
0: nog de Euvelprijs kreeg. Fantastisch ook.
1: Maar jij hebt ook een Facebookgroep met films, hè? Want je bent sowieso films, een Nederlands filmfan.
2: Ja, Nederlands filmfans, ja.
1: Hoe heet die? Zo heet hij ook, die pagina. Nederlands filmfans. En dan moet jij dus ook wel geïnteresseerd zijn in het nieuws over Flodder.
2: Klopt, ja.
1: Daar komt een musical van.
2: Ja. Daar was vanochtend ook wat nieuws.
1: Ja, we kunnen de cast bekendmaken.
0: In de Midden-Nederland-hallen is dat, hè?
1: Ja, in Barneveld.
0: Ja.
1: Wij dachten eigenlijk dat Marjolein Touw de rol van Maaf zou gaan spelen. Dat is geworden Rian Gerritsen.
0: Ja, die is nog iets populairder dan Marjolein nu.
1: Waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Johnny Flodder wordt gespeeld door William Spy.
0: Ach, daar heeft hij wel een neus voor.
1: De zoon Kees, Koen van der Molen.
0: Koen?
1: Van der Molen.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nou, ik ben eigenlijk meer benieuwd wie de rol van, hoe heet ze ook alweer? Kees?
1: Dochter Kees.
0: Ja.
1: Shanna Slaap.
0: Oh ja.
1: Ken je die?
0: Ja. Die heeft in Duitsland Moulin Rouge gespeeld. Ze heeft hier Pretty Woman gedaan ook.
1: Oh.
0: Is niet echt een à la Tatjana type,
1: Maar als je haar zo ziet op die foto, denk ik van, toch wel.
0: Ja, daar kan je altijd van, daar kan je van alles van maken.
1: Ja, daar kunnen ze van ons ook een
0: blond
1: Kees van maken.
0: Het heeft zijn grenzen, maar...
1: Als filmfan, wat vind je van deze cast?
2: Spannend, ja, ik ben benieuwd.
0: En wie wordt opa dan?
1: Ja, dat staat...
0: Hebben ze nog niet gebeld?
1: Nou ja, nee, maar die persconferentie is momenteel live bezig. Dus dan moet ik... Renze Klamer presenteert dat nu.
2: Ja.
1: Wacht even. De hond wordt gewoon door dezelfde hond. Daar is
0: een
1: dit is de cast.
0: Loetje wil ik zeggen. Nee, die andere. Shaki.
1: Ja, Shaki.
0: Dat is natuurlijk memorabel. En de buurman. Wie wordt de buurman?
1: Nee, dat staat...
0: Allemaal nog niet bekend.
1: Nee, staat er allemaal niet bij.
0: Oh.
1: Nee. Dus,
0: nou, ik eigenlijk... ben benieuwd, eerlijk gezegd ook. Maar ja. Jan Gerritsen vind ik inderdaad wel de juiste keuze.
1: Ja, zeker.
0: Heel goed ook.
1: Nou, dat was ook een beetje shownieuws dan, hè, dit.
0: Ja.
1: Want Bart is er niet.
0: Nee, oké, maar we hadden het ook nog over het gala kunnen hebben.
1: Natuurlijk. Oh ja, nou,
0: heb jij dat
1: ook
0: gezien, Kenneth? Het televisiegala?
2: Nee, ik moet terugkijken. Oh, nee.
0: Ik vond het meer een roast geworden eigenlijk. Die Peter Pannenkoek zat alles en iedereen af te zeiken.
1: Was het grappig?
0: Nou, bij tijden wijden was het inderdaad grappig.
1: Oh ja.
0: Ja. Was wel leuk. En terecht, wat ik al zei, de oeuvre waard naar Joop van den Ende.
1: Ja, zeker. Een staande ovatie, minutenlang geloof
0: ik. Ja, ja, ja. Zelfs vond ik mooi dat er een shot werd genomen van de cameramensen. Ook iedereen, cameramensen, alles op de vloer en zo, stond te klappen voor hem.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Ja. En terecht vind ik ook. Heel zeker terecht.
1: Ja, de man heeft heel veel betekend.
0: Ook voor Bas Hinaliaan uiteindelijk, hè?
1: Zeker. Maar daar is hij niet zelf niet zo heel blij mee.
0: Nee, hij is niet heel erg goed afgelopen. Nee. Dat was natuurlijk in de pioniertijd.
1: Wel voor BNA, maar niet voor Joop, hè? Want Joop heeft toen voor een habbekrats die rechten verkocht. En Bas Hinaliaan was een gouden greep voor Bas en Aad gelegd.
0: Ja, maar ja, Joop had toen ook geld nodig, want als clown lukte het hem ook niet.
1: Nee, en door het circus, hè, was hij bijna failliet, Joop.
0: Ja, ja. Oké.
1: Okay. Ja. Goed, Kenneth, nou blijf nog even lekker hier, want Rick Hogendoorn komt vanmiddag. Nou, die ken je natuurlijk ook van Sesamstraat. En nou, misschien hebben we nog wel even de foto met Arnoud. Leuk.
0: Waarom?
1: Nou, omdat je een Bobby
0: geeft. Hij was in Adriaan.
1: Ja, maar goed, als je goed kijkt...
0: Misschien ook op de foto de hele tijd. Waar is Adriaan eigenlijk?
1: Nee, die zat niet in die serie.
2: Zat niet in deze serie.
0: Oh, absoluut.
1: Nee, hij produceerde het.
0: Oh, vandaar.
1: Maar volgens mij had hij toen speekselklierkanker in die tijd, Aad.
0: Was dat niet later dan dit?
1: Nee, dit was 2006.
0: Jouw gezicht gezien is dit 30 jaar geleden.
1: Dat is 21 jaar geleden.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang voor.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
1: Dit is Flevoland.
5: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat, dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Almere City FC speelt vanavond thuis tegen FC Eindhoven. De Brabantse club is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Almere City staat tweede. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Rijkswaterstaat werkt daar aan de weg.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 5 minuten extra reistijd heb je daar nodig. En heb je informatie over snelheidscontroles? Geef het eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. Almere City, de voetballers, die komen vanavond thuis in actie tegen Eindhoven. Dat is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Terwijl City tweede staat. Dus er valt wat te halen. Zometeen meer daarover.
8: Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
9: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Midden jaren 90 was het waarop we dansten op de muziek van Robin S. en Show Me Love. 12:08 is het geworden. Eet smakelijk als je aan het lunchen bent.
1: Ja, nou het zegt. Lekker. Mm-hmm. Almere City komt vanavond thuis in actie tegen FC Eindhoven. Dat is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie, terwijl City tweede staat.
0: Nou, op papier dus een makkelijke wedstrijd. Maar eerder dit seizoen gingen de Almeerders onderuit tegen andere laagvliegers, zoals Jong Ajax en FC Dordrecht. Trainer Anoush Daskier van City onderschat Eindhoven dus niet.
2: Ik denk dat in de KKD sowieso geen wedstrijd makkie is. Dat heb je ook gezien. Ja, de resultaten tegen Dordrecht en Jong Ajax, met alle respect natuurlijk. Dus nee, zo denken wij helemaal niet over en zo benaderen we geen één wedstrijd eigenlijk.
3: Met het terugkeren van Mees Hoedemakers, Hamza Eldari en Emmanuel van der Blaak heeft Anoush Daskier een grote groep om uit te kiezen.
2: Ja, en dat is ook nodig. Als je bovenin mee wil draaien heb je een brede en een goede selectie nodig en die hebben we. Dus ik ben vooral blij dat iedereen weer terug is en minuten kan maken.
3: Na jullie wedstrijd morgen tegen Eindhoven zit de eerste periode erop. Dan kan je een beetje de balans gaan opmaken. Wat vind jij van het begin van het seizoen van Almere City?
2: Ik denk dat we een goed begin hebben. Mooie resultaten. Weinig goals tegen gehad en toch veel gescoord. En dan nog zijn we enorm kritisch in bepaalde delen van het spel. Zoals we willen nog beter bal vast zijn en we willen nog beter onze kansen goed afmaken. Dus er is genoeg nog te verbeteren. Maar al met al kijken we wel zeer tevreden naar de afgelopen 9 wedstrijden.
3: Hoewel het een lastig verhaal gaat worden, maakt Almere City nog altijd kans op de eerste periodetitel. Dan moet het zelf ruim winnen van FC Eindhoven en moet koploper Heracles verliezen van RKC.
2: Ja, dat kan. Het zal heel lastig worden, maar dat kan. Ik denk dat het belangrijkste is om morgen te winnen. En we zijn daar eerlijk gezegd hele week hebben we de periode nog geen één keer laten vallen. Dus zijn we ook helemaal niet bezig geweest. Nee.
3: Jullie kijken denk ik ook naar verder in het seizoen, toch? Vooral?
2: Ja, vooral. Je hebt de punten nodig om zo hoog mogelijk te eindigen. En dan is periode natuurlijk wel leuk als je die wint. Maar uiteindelijk een club als Almere City gaat altijd wel een play-off halen.
0: Trainer Anoush Daskier van Almere City. Wedstrijd tegen Eindhoven begint vanavond om 8:00 en is te volgen via onze liveblog op de app en de website.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Dit jaar ons ontvallen. Dolly Parton en Jolene, daarvoor Somber and My Body Isn't Ready.
1: Ja. Nou, is ons body ready voor wat minder goed weer? Want het is behoorlijk nat buiten, hè?
0: Ja, Berend, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Het is inderdaad de herfst die heeft zijn intrede gedaan.
1: Maar het is ook meteen koud. Het voelt ook gewoon gelijk koud aan. We zijn het niet meer gewend.
2: Nee, klopt. Nee, maar we zijn natuurlijk ook erg verwend, hè, de afgelopen weken met fraai nazomerweer.
1: Ja.
2: Maar inmiddels is het toch echt gewoon volop herfst. Komt ook door die stevige wind die nu in Flevoland aan het waaien is. Af en toe zelfs een windkracht 7 boven het IJssel en Markmeer. Met de temperaturen op dit moment rond een graad of 12. Ja, ligt de gevoelstemperatuur nog aanzienlijk lager natuurlijk. Dus daar gaat vanmiddag maar weinig iets aan veranderen. Het is een komen en gaan van buien vanuit het westen. Stevige wind, die huidt aan. Af en toe wel even droog. Veel warmer, dan gaat het op 13. Dat wordt het uiteindelijk niet.
0: Dus, is dit wel de maximale windkracht of komt er nog wat bij?
2: Er gaat nog wat bij komen in de loop van de middag, vanavond. Want dan trekt er nog een kuifrondje over. En dan gaat het zelfs nog wat harder doorwaaien. Met kans op windstoten tot 80 km per uur.
0: Zo.

0: dag wordt het dan steeds slechter. En morgenavond kunnen er weer zware windstoten, misschien wel tot 90 km per uur, voorkomen op het ijs van Markermeer.
1: Ja, lekker ook weer. Mijn zoontje heeft morgen een toernooi buiten. Heerlijk, de hele dag vanaf 8 uur lekker in de regen en wind staan.
2: Oeh, ik benijd je niet.
0: Dat is niet, geen hele beste vooruitzicht. Maar in de ochtend is het op zich nog prima. Maar
1: Nou, ik wou al bijna zeggen, van het wordt tijd om op jezelf te gaan, weet je wel. Hij is 9, dus hij kan makkelijk alleen, kan iedereen.
0: Ja joh, hoor je van, hè?
1: Ja, daarom. Ze zijn niet voor suiker, zeg ik altijd maar. Zondag is het ook nog even doorbijten en dan vanaf maandag is het in één keer weer aangenamer, hè?
0: Dat klopt inderdaad, ja. Ja, zondag nog zo'n wisselvallige dag. Maar in de loop van de dag gaat de bioactiviteit dan wel afnemen. Ook de wind gaat dan iets geleidelijk in kracht afnemen. En in het begin van de nieuwe week ziet het dan opeens toch weer heel anders uit. Gaat de temperatuur oplopen naar 16 graden op maandag. Dinsdag en woensdag wordt het gewoon weer zacht voor de tijd van het jaar.
1: Ja.
0: Graadje of 18. En zien we de zon weer geregeld.
1: Kijk, dat zet dat door dan in die week of niet?
0: Dat waarschijnlijk niet. Nee. Het is, in de tweede helft van de nieuwe week lijkt het er wel weer op dat die buienkans toe gaat nemen. En de temperatuur rond of richting net iets onder de normaal uit te komen. Dus dan hebben we het over een gaatje op 14 naar 15.
1: Oké, goed. Dankjewel, Wereld van Straten. Fijn weekend vast.
0: Wel doei.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Alles op zijn tijd, zijn wij allemaal altijd. You can't hurry love. En dat werd bezongen door Diana Ross.
1: Ja, we gaan naar het nieuws uit binnen- en buitenland. En we gaan naar een echte verzetsheld. Een pijnlijke onthulling over een van de laatste verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Willem Wilbrink van 99. Zijn persoonlijke levensverhaal over zijn tijd in kamp Dachau, die blijkt niet te kloppen. Sterker nog, Wilbrink heeft daar nooit gezeten. Daar kwam het Nederlands Dachau-comité achter na onderzoek naar de biografie van Wilbrink.
2: Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, want wij weten als Nederlands Dachau als geen ander wat oorlogstrauma kan doen met de verhalen in je hoofd. En dat wil dus ook zeggen dat het heel goed kan zijn, en daar gaan wij ook echt van uit, dat meneer Wilbrink ook echt overtuigd is dat hij dit heeft meegemaakt.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het volgens het comité belangrijk om informatie die niet klopt over de oorlog te weerleggen.
0: Ghana vraagt Nederland om hulp om drugscriminelen op te sporen en op te pakken. Onlangs werd daar al een grote drugsvangst gedaan, waarbij twee Nederlanders zijn aangehouden. Justitie-minister Van Wiel die zegt dat Ghana nu meer met Nederland wil samenwerken.
3: Wij willen geen doorvoerland zijn voor drugs. Zij weten wat voor ellende dit soort georganiseerde misdaad met zich meebrengt. En wij zijn natuurlijk ook erg gebrand om

0: ze daarbij te helpen, omdat het ook in ons belang is.
1: Zo is volgens Van Wiel al duidelijk dat het netwerk van drugscrimineel Bolle Jos gebruik maakt van de havens in Ghana. Die zit zelf nog altijd in Sierra Leone. Waar weten ze niet? Het is trouwens ook een land in West-Afrika.
2: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Navi Pillay uit Zuid-Afrika. Ze was rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
2: Navi Pillay is nu bij het internationaal gerechtshof bezig met de zaak over genocide op de Rohingya in Myanmar. Ze was ook de commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Het Noorse Nobelcomité prijst haar voor haar enorme moed door zich in te zetten voor de vervolging van daders en oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
1: Rijkswaterstaat heeft mensen nogmaals opgeroepen om niet de A2 in Limburg op te gaan. Voor de tweede keer ging gisteravond de snelweg tussen Sint-Joost en Roosteren dicht voor groot onderhoud. Ondanks alle waarschuwingen vooraf is het vanmorgen toch druk, ook op de omliggende wegen.
4: Dat is onze grootste zorg. Vrijdag zit toch een andere gebruiker op de autosnelweg dan in het weekend. We hebben natuurlijk flink geïnvesteerd in de campagne. Hopen dat iedereen bereikt hebben, maar er zullen ook mensen moeten werken. Er zullen ook de vrachtwagenchauffeurs moeten rijden. Dus we verwachten wel een flinke vertraging tot een uur, zeker. Ja.
1: Ja, in totaal gaat de A2 in Limburg 7 weekenden dicht. Dit is de tweede van die in totaal 7 keer.
2: En gaat minister Hermans vandaag haar excuses aanbieden aan de tienduizenden mensen die Q-koorts hebben gekregen? Dat is de grote vraag. Ze komt vandaag naar een symposium. 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Zeker 100 mensen overleden door de bacterie afkomstig van geiten. Patiënten voelen zich door de overheid aan hun lot overgelaten en strijden al jaren voor erkenning en excuses.
5: Het zou wel heel veel goed doen. Het is, haar komst is al een heel groot gebaar. En het zou zomaar in lijn van die komst kunnen liggen dat ze dat ook gaat doen. Dit is de eerste minister die voor een volle zaal met 250 mensen gaat staan en bereid is om met hen in gesprek te gaan. Dus ja, dat is heel wat.
2: Naast excuses willen de patiënten ook praktische hulp. Ze hopen dat minister Hermans ervoor kan zorgen dat zorgverzekeraars behandelingen gaan vergoeden.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Groot Nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 1:30, goedemiddag. Almere City FC speelt vanavond thuis tegen FC Eindhoven. De Brabantse club is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Almere City staat tweede. Met nog 1 wedstrijd te gaan in de eerste periode maakt Almere nog kans op de eerste periodetitel. Dan moet de ploeg wel met ruime cijfers winnen van Eindhoven. En moet koploper Heracles verliezen van RKC Waalwijk. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5:00 afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan de weg. Verkeer richting Lelystad wordt omgeleid via de A6 naar Amsterdam en kan dan keren bij de afrit Almere Buiten. Je kunt ook omrijden via Eemnes, de A1 en Muidenberg.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 4.
11: De herfst heeft inmiddels echt onze intrede gedaan. Dat merken we deze dagen goed in Flevoland. En ook vanmiddag is het grijs, regenachtig en temperaturen zo rond een graad of 14. En een stevige wind uit het zuidwest. Op het IJssel en Markham is dat af en toe windkracht 7. Er komen ook windstoten voor tot 70 km per uur. Vanavond aanvankelijk nog enkele intense buien die over de provincie trekken. De wind doet er dan nog een schepje bovenop. En in de loop van de avond wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger. Komende nacht is het dan iets rustiger wat betreft de wind en ook wat betreft de buien, bij minima rond een graad of 10. Morgen volgt opnieuw een tamelijk wisselvallige hefdag met vooral laat op de dag veel wind, kans op windstoten tot maar liefst 90 km per uur. Overdag aan de frisse kant met een graad of 14.
12: En dan de verkeersinformatie. Die zou er eigenlijk aan vastzitten, maar doet het niet. Maar ik heb dit voor je. De verkeersinformatie ANWB. Die meldt geen vertraging op dit moment. En heb je ergens een snelheidscontrole gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Busreizigers in Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Urk en Roodeschool, kortom heel Flevoland, kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer. Almere City FC speelt vanavond thuis tegen FC Eindhoven. De Brabantse club is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Almere City staat tweede. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan de weg.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt een vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 11 minuten. Het staat er vast over 5 kilometer. En heb je ergens een snelheidscontrole gezien? Geef hem dan eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. Vandaag ook weer op deze vrijdagmiddag een bijzondere gastvrij Flevoland. We hebben Rick Hogendoorn bij ons en die gaat van alles vertellen. En hij gaat ook een lied zingen. Prachtige liedjes gaat hij zingen. En we hebben ook zangeres Sarah Leemans. Dat wordt een mooie gastvrij Flevoland.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
22: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
21: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
22: Wow.
23: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
21: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
24: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Hans Bouwens al vele jaren zingt dit liedje nog steeds op elk optreden waar hij is. Als George Baker en The Little Green Bag.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, met vandaag twee bijzondere mensen die elkaar ook nog eens een keer blijken te kennen. Rick Hogendoorn, bekend natuurlijk van Sesamstraat, Kees & Co. En je mooie theaterproducties en prachtige LP's die je de laatste tijd maakt. Ook goedemiddag. En Sarah Leemans, die we eigenlijk helemaal nog niet kenden. Totdat ik een appje kreeg van iemand dat Sarah Leemans iets bijzonders doet op Voor de Kunst. En Sarah, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Voor de mensen die het niet kennen, wat is Voor de Kunst?
3: Voor de Kunst is een crowdfundingsplatform. En daar, als je een mooi cultureel idee hebt waar je financiële steun voor nodig hebt, dan kun je dat daar opzetten. En als je mensen warm maakt, dan kan het zomaar zijn dat je daarna je project kan starten.
2: Ja, en wat voor project wil je starten?
3: Ik ga een album opnemen met liedjes van Lieselore Gerritsen.
2: Ja, en voor de mensen die Lieselore Gerritsen niet meer kennen, ken jij nog wel?
4: Iedereen heeft zijn rivier.
3: Nou, we komen er waarschijnlijk nog over te spreken.
4: En ik heb de IJssel.
3: Ja, ze verschijnt al. Lieselore Gerritsen was een hele bijzondere woordkunstenaar die hele mooie teksten schreef en echt een verschijning was. En ik wil haar graag eer aan doen. Want volgend jaar zou zij 90 jaar zijn geworden.
2: Ja.
0: Beetje in de vergetelheid geraakt.
3: Nou, dat is precies de reden. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk. Eigenlijk in deze ene minuut komt alles langs wat de reden is eigenlijk voor mijn project.
2: Ja. Wat zei Rick net even?
4: Kwam ze niet uit de hoek van Paul van Vliet?
2: Ja, ze was de vrouw van.
4: De vrouw van Paul van Vliet.
3: Ja, dat is, ik denk,
4: zat ze in Pepijn ook of niet?
3: Ja. Ze was zelfs een van de oprichters van Pepijn.
4: Opa vertelt.
0: En later weer teruggekomen ook. Hè? Dat ging er aan het hart dat ze daar niet meer mee deed.
3: Ja, precies. Nou, ik gooi hem er nu toch vast even in, omdat jij er nu ook zo over begint. Ja. En eigenlijk jullie allemaal. Wat is inderdaad gebeurd? Ik zeg, kent u Lieselore Gerritsen? Dan zeggen mensen, nee, wie? En dan zeggen ze, de eerste vrouw van Paul van Vliet. Dus dat laat meteen zien dat je eigenlijk wordt gekend door de mannen met wie je was. En daar wil ik dan verandering in brengen. Ik zit wel hier met alleen maar mannen aan tafel. Dus
0: maar Paul van Vliet is een bekendere naam dan Lieselore
3: Gerritsen.
4: Dat is het punt eraan. Mijn vrouw had hier altijd last van. Die wilde nooit de vrouw van Rick zijn. Maar zij is nu een hoge historicus bij het NIOT.
3: Ja,
4: dus als ik nu met haar meega, ben ik de man van haar.
3: Ja,
4: ik heb daar dus nooit last van. Ik vind dat wel leuk.
5: Ik moet wel lachen om je t-shirt ook. Broek staat erop.
4: Ja, dat is... Broek in Waterland.
5: Weet ik, ja.
4: En die hebben een amateur toneelvereniging waar ik me verder niet mee bemoei, want ik ben geen amateur toneelspeler. Nee. Maar goed, maar die hadden ook een funding. Nu kon je t-shirts kopen. Dus met broek erop. Dus ik ben nu nog op zoek naar een broek met t-shirt erop.
3: Ja.
0: Of op de achterkant zak.
4: Zak kan ook nog. Ja, broek, zak. Ja,
2: kun je zelf laten maken. Even over zo'n crowdfunding. Hè? Want ik ken het ook. Het kan heel goed werken, laat ik het zo zeggen. Heb jij ooit van jouw platen maken, Rick? Ik heb er thuis al 3, geloof ik, inmiddels van jouw platen.
4: Klopt.
2: En allemaal prachtig. Maar dat kost ook heel veel geld.
4: Ja, dat kost heel veel geld. Al ben ik wel heel slim in hoe ik het financier. Qua dat ik zorg dat mensen bij elkaar zijn. Of dingen. Dat me niet al te veel kost. Dat probeer ik in ieder geval. Dat denk ik van mezelf. Maar ik betaal het gewoon zelf.
2: Ja, ja.
4: En ik doe het anders. Ik heb heel veel gespaard in mijn leven. En ik ben nu 68. En ik denk van, weet je, ik kan het toch niet allemaal meenemen. Uh-huh. Mijn dochter heeft al zat gekregen van ons. Met bijdrage aan toen ze een huis ging kopen.
0: Ja.
4: Als ons huis wordt verkocht, als we dood zijn, gaat dat wat ons betreft naar de kleinkinderen.
2: Ja.
4: Maar, en ik heb ook een vrouw met een hele goede baan. Die zelfs tegen mij zegt, als jij het niet meer kan betalen, die platen, dan betaal ik het.
2: Ach.
4: Zo doe ik het. Maar ik doe ook, ik heb AOW. En dan, ik heb bijvoorbeeld een paar maanden geleden werd ik gevraagd voor een serie van de BNNVARA.
2: Ja, de prijs.
4: En die betalen dan zoveel dat ik denk, dan kan ik weer een hele nieuwe plaat van maken. Snap je? Dus zo doe ik het. Maar het komt gewoon omdat ik vind het heel goed wat zij doet. Weet je, ik had dat vroeger ook altijd met subsidie. Ik vond dat altijd gedoe.
2: Ja, is het
4: dus
2: ook,
4: ik heb eigenlijk 1 keer of 2 keer in mijn leven ooit eens een keer wat subsidie gekregen voor een theatervoorstelling. Maar dan moet je een voorcalculatie en een nacalculatie en een noem maar op.
0: En een plan.
4: Dus ik heb zoiets van, ik kan het betalen, ik doe het gewoon.
2: Ja. Ja.
0: Het is een beetje broekzak, vestzak.
4: Eigenlijk wel,
2: Maar wat jij wil gaan doen, Sarah, hoeveel heb jij nodig? Hoeveel geld heb jij nodig?
3: In totaal, om dit album te maken, heb ik een begroting gemaakt van 20.000 euro. En daar was er een hele trouwe Lieselore-fan die meteen zei, ik stort wat. Dus daarmee ging de kas meteen goed omhoog. Ik heb een mooie subsidie van het Sena Productiefonds gekregen. En de rest ga ik dus financieren met een crowdfunding.
2: Ja, wat op een gegeven moment heb je misschien behoorlijk wat geld in zo'n potje zitten. Maar ja. als het dan ophoudt en je haalt dat bedrag niet, dan krijgt iedereen dat geld weer terug. Dus dan kun je weer helemaal op nul beginnen, toch?
3: Ja, zeker. Als je crowdfunding niet slaagt. Nee, ja. Dat is heel jammer. Dus het totale bedrag van de crowdfunding dat ik nu op hoop te halen is 14.000 euro.
2: Oké. Ja, ja. En hoe ver ben je nu?
3: Ik sta nu op, toen ik vanmorgen keek, zeg maar, stond ik op 3095.
2: En hoeveel dagen heb je nog?
3: Ik heb nog 26 dagen.
2: Oh, en vaak verlengen ze dat. Als ze zien dat je die eindzet bijna haalt, dan willen ze je nog wel eens even verlengen.
3: Is dat zo? Dat
2: ja, bij
3: weet
2: mij
3: ik
2: hebben
3: niet.
2: Ze dat gedaan.
3: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Okay,
2: en dan is er iemand die denkt, ach, weet je, ik stort nog
3: kom
2: even
3: die maar,
2: laatste.
3: Kom maar door.
4: Nee, en stel nou dat ik daaraan zou willen bijdragen. Nou, kijk, hoe pak
2: hoe
4: ik
2: doe
4: dat
2: dan?
3: Oh, een goede vraag. Dit hadden we niet ingestudeerd, toch? Nee. Nou, je gaat naar de website voor de kunst. En dan typ je in de zoekbalk Sarah zingt Lieselore. Want zo heet mijn album. En dan vind je daar meteen een crowdfundingspagina. En dan kan je doorlezen wat ik
4: dus
3: allemaal
4: Sarah
3: ga doen.
4: Sarah zingt Lieselore. Ja, bij voor de kunst op de dinges. Ja, ja. Oké.
2: En dan kun je dus eigenlijk als je denkt, ik wil daar iets aan bijdragen, kun je daar iets op storten.
3: Klopt.
2: Haal je het bedrag niet, krijg je dat geld ook weer terug. Dus
3: klopt.
2: Als je het geld wel haalt, dan draag je dus gewoon bij aan een heel mooi project. Ja. Dat is het eigenlijk.
3: Maar misschien nog wel goed is om te melden, want dat gaat soms wel eens mis, zie ik. Bovenaan staat de tip van de maker. Dan krijg je een album. Maar als je doorscrollt, zie je allemaal andere tegenprestaties staan.
2: Dat vond ik altijd
3: lastig.
2: Dus
3: scroll ook een beetje lekker naar beneden. Dus
4: wat
3: denk,
4: doe
3: ik vind
4: jij dan?
3: Leuk.
4: Auto wassen? Of
3: nee, ik,
4: kom je lekker een lunch maken?
3: Nou, op 1 november ga ik een poëtische en muzikale lunch verzorgen.
4: Oh,
3: dus daar zijn we. Dat is echt een beetje een ludieke actie. In de buurt van de Utrechtse Heuvelrug. Je kunt natuurlijk het album bestellen. Je kunt een meet and greet bestellen. Ik kan een persoonlijk verjaardagslied inzingen. Ja. Voor je buurman of buurvrouw of vriend. Dus echt allemaal van dat soort tegenprestaties heet dat.
2: Leuk. En zometeen ga je als tegenprestatie dat je hier mag zijn ook natuurlijk nog voor ons zingen. Want we zijn wel heel erg benieuwd naar wat jij kan.
3: Superleuk.
2: En jij bent ook echt een geluksvogel, hè, Rick?
4: Ja, ik ben een geluksvogel. Dat vind ik wel, ja.
2: Ja, ja.
4: Ik ben geboren in 1958, zelfs na de watersnoodramp. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar welvaart meegemaakt. Ik heb meegemaakt dat mijn vader steeds meer begon te verdienen. Ik kan nog heel goed herinneren dat hij op een gegeven moment thuis kwam. Dat hij voor het eerst een briefje van 1000. Dat hij voor het eerst 1000 gulden in de maand verdient. Ik heb meegemaakt dat wij een DAF hadden. En dat werd een open kadet. En dat werd een open record. Ik heb meegemaakt dat wij een klein zwart-wit televisietje kregen. En toen in rond 1974, toen met het EK of het WK. Toen werd dat een kleurentelevisie.
2: Dat zing je
4: nog
2: ook,
4: niet
2: hè?
4: Met afstandsbediening. Want we moesten nog wel naartoe lopen. Wij hadden dan een hele lange stok. Dan kon je zo op die waren een Gretsch met tip-top. Toetsenbediening, wat heel luxe was.
0: Dat was al luxe, ja.
4: Ja, dan kon je van de afstand van de bank kon je dan al zo doen. Dat is de voorloper van de afstandsbediening.
0: Ja.
4: Dus ja, nou, ik heb eigenlijk alleen maar meegemaakt dat het steeds beter met me ging. Ik heb kunnen doen wat ik graag wilde doen. Ik wilde graag zanger en acteur worden. En dat is me gelukt. Ik heb daarvan kunnen leven. Ik heb een huis kunnen kopen in Broek in Waterland. Ik heb ook hele nare dingen in mijn leven meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een dochter verloren, 30 jaar geleden, aan kanker. Wat minder leuk is. Maar toch heb ik het gevoel dat ik en eigenlijk mijn hele generatie, dat wij ongelooflijke geluksvogels zijn.
2: Ja.
4: Ook eigenlijk iedereen hier in Nederland. En
0: wij mogen steeds leven in vrede, hè?
4: Ja, precies. Nog wel. Ik hou mijn hart vast voor mijn kleinkinderen.
0: Ja.
4: Maar daarom wilde ik dat heel graag uitdragen. Dat ik eigenlijk vind dat we, ja, dat wij geluksvogels zijn. En dat we eigenlijk, wat ik niet goed begrijp, ik begrijp dat er toch een heleboel mensen in Nederland zijn die ongelooflijk ontevreden zijn. Nou ja, ik heb hun leven natuurlijk niet.
2: Nee.
4: Ik leid hun leven niet, maar toch begrijp ik dat niet helemaal. Dus ik wil heel graag uitdragen, jongens, we moeten blij zijn met wat we hier hebben.
2: En daar zing je ook over, want bijna letterlijk wat je nu net vertelt komt ook voor op jouw plaat.
4: Ja, ja, zeker. Dus de nummers die daarover gaan. Niet allemaal natuurlijk.
2: Nee,
4: maar,
2: natuurlijk niet. Dat zou saai worden. Je gaat twee nummers ook hier doen vandaag.
4: Ja.
2: Ik wil je vragen om het eerste nummer te gaan. Welke wil je mee?
4: Ik begin met december 2023 brak ik mijn enkel. Ik ging even de crackers halen in de bijkeuken. Ja. En ik gleed uit over de vlonder bij ons in de tuin. En toen kwam ik een paar maanden op de bank terecht. En op die bank heb ik vrij veel nummers geschreven. Onder andere het nummer Geluksvogel.
2: Mm.
4: Wat de titelsong is van de plaat. Maar ook dit nummer.
2: Ja.
4: Want het liep tegen het voorjaar, dus het is eigenlijk geen herfstnummer, maar toch wil ik het graag doen.
2: Van vooraf aan, hè?
4: Ja, vooraf aan.
2: Ja, je mag gaan staan, Rick, alsjeblieft. Rick Hoogendoorn en Sarah Leemans zijn hier te gast en treden natuurlijk ook op, zoals je dat van ons gewend bent. Rick trapt af vandaag met afkomstig van zijn nieuwe LP, Geluksvogel, van vooraf aan.

0: Mooi hoor.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Raken die teksten dan ook toch wel
2: goed? Ga ik door of gaan we eerst weer verder?
1: We gaan eerst nog even verder kletsen. Okay. Want Sarah gaat natuurlijk ook nog een prachtig liedje voor ons zingen. Sarah. Maar waar komt jou eigenlijk? Jij bent natuurlijk, ik mag natuurlijk nooit een dame om de leeftijd vragen, maar je ziet er jong uit, laat ik het zo zeggen. Lieselore Gerritsen, die heb jij natuurlijk. Hoe ben je zo in aanraking met haar muziek?
3: Nee, ja, dat is inderdaad pas na haar dood gebeurd. Ja. Zij zou 90 jaar zijn geworden. Ze is 5 jaar geleden overleden. Bijna 6 jaar. Mm-hmm. En het kwam door een lied dat Herman van Veen mij eigenlijk voorlegde. Want ik speelde een voorstelling. Die regisseerde hij met allemaal liedjes. Waaronder dus dit lied. En ik vond het zo mooi. Dat ik daardoor dacht van ik ga eens kijken wie dat was. Ik heb een bundeltje van haar gekocht via boekwinkeltjes.nl.
1: Oh ja.
3: Want dat is ook helemaal niet meer te krijgen in de boekhandel en zo.
1: Grappige site is dat trouwens. Daar vind
3: heel leuk.
1: Alles hebben ze.
3: Ja, echt een tip. Ja, dus ook voor de mensen die nu denken, oh, wie was Lieselore Gerritsen? Dan is dat je place to be.
1: Zeker, ja.
3: Maar en toen las ik die teksten en toen gebeurde er iets heel bijzonders. Want toen las ik dat en toen had ik een soort hele gekke sensatie dat ik dacht, zoiets had ik kunnen schrijven. Weet je, zo'n manier van schrijven of zo'n manier van kijken naar de wereld om je heen. Ja. Dat je denkt, zo zou ik het ook kunnen hebben voor woorden. En dan heeft ze van die prachtige vondsten, wat ik heel erg mooi vind. Leven is geen vraag, mijn lief. Leven is vandaag. Nou, dan denk ik, simpel, dan ben je er wel. Weet je wel? Ja. Dat vind ik dan heel. Dan denk ik, dan heb je eigenlijk alles wel even gezegd voor vandaag.
1: Het is heel knap eigenlijk dat je met zo weinig woorden zoveel kan zeggen.
3: Ja, dat vind ik dan. Dus dat is dan denk ik van alles echt. Dat is ook mijn streven. Om in een paar woorden iets te zeggen. Dus ik vind dat heel leerzaam, heel inspirerend. Toen dacht ik, ik wil iets maken waarbij ik eigenlijk als het ware in gesprek ga met Lieselore Gerritsen. Dus dit album is daar onderdeel van.
1: Ja, ja. Welk nummer ga je voor ons zingen?
3: Ik ga een nummer zingen van mijn eigen plaat. Daar ga ik mee beginnen.
1: Ja.
3: Die plaat die heet Hier Is Het. Die heb ik ook gemaakt met Serge Dussault.
4: Ja, mijn producer is ook haar producer.
3: De wereld
4: mijn
3: is
4: vormgever
3: klein.
4: Van de plaat, die kwam een keer kijken bij mij in de studio toen ik met mijn allereerste plaat bezig ben.
1: Ja.
4: Die deed toen een nummer over mijn overleden dochter, Roos.
1: Ja, ja.
4: En die was zo onder de indruk van Serge, dus die zei, ik ken een zangeres, Sarah, die moet met Serge gaan werken.
1: Ja.
4: Dus zo is zij bij Serge
3: terechtgekomen.
4: En dat is eigenlijk onze connectie.
1: Ja. Je zou bijna denken dat het is afgesproken dat we jullie hier tegelijk
3: zijn. Nee, en dat is dus niet zo.
1: Dat is toeval.
4: Ik denk dat Piet van der Pas daar heel lang over na heeft gedacht.
3: Ja, precies.
1: Ja, Piet is daar, inderdaad. Die ken je ook, hè? Als Piet. Hij is hier wel als Zwarte Piet, ook zeggen. Ja. Mag natuurlijk
3: als Piet.
1: Meer. Als Piet.
4: Als Piet, ja.
1: Ja, maar hij heeft een strooipiet, of hij heet hij ook alweer.
0: Muziekpiet, hoor.
4: Kunstpiet is niet
0: Kunstpiet.
4: Kunstpiet.
0: Ja, dat is
4: wel. Hij is in ieder geval op schilderij.

0: Hij is iets met kunst.
1: Ja, Prof Piet. Dat was het. Ja, Professor Piet. Oh, ja, okay. Met een grijze sikje.
2: Ja, mooi.
1: Wil jij ook gaan zingen als je
3: hartstikke leuk.
1: Ja, nou ga alsjeblieft staan.
2: Ga alsjeblieft staan.
1: Ga alsjeblieft staan op dat podium. En Rick, wat ik wel leuk vind trouwens aan die hoes van jouw LP. Ik dacht eerst, nou die vormgever die zou ik ontslaan. Maar dat is, wat is natuurlijk niet heel goed getekend. Maar dat is een mooi verhaal eigenlijk.
4: Het is fantastisch getekend. Het Cobra Museum heeft me al gebeld.
1: Ja, dat is wel. Dat is van je kleinkind.
4: Karel Appel zou er jaloers op zijn. Nee, dit is getekend door mijn kleinzoon Boris van 4. En dat is heel grappig. Want ik had net verzonnen dat de Geluksvogel zou gaan heten. Die plaat. Ik had net dat nummer geschreven. En toen had hij deze tekening gemaakt. En ik dacht, nou dat is zo leuk. Ja. En nu heeft hij heel vaak, als hij bij ons is, zegt hij, opa, zal ik nog even een tekening van een plaat van je maken? Ja, is goed.
1: Alsof je elke week een nieuwe plaat
4: maakt. Hij heeft hem ook aan de kleuterjuf gegeven. En op de kleuterschool hebben ze pick-up meegenomen. Dus al die kleuters hebben naar mijn plaat zitten luisteren. Dat vind ik dan weer heel erg geestig.
1: Geweldig, leuk. Rick, zometeen in 2,5 uur zing je nog een nummer. Maar eerst gaan we nu luisteren naar Sarah Leemans.
5: Heel goed.

Waarschijnlijk is het zinloos in ons denken en doen. En zijn we niet veel verder dan toen. Dit vissenbrein waarin we de hele wereld zijn. En niets tegelijk.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 1:30. Busreizigers kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNS willen tot aan kerst iedere week een dag staken. Zij eisen onder meer een hoger loon en minder werkdruk. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. Welke bussen precies uitvallen is nog niet duidelijk. De vakbonden maken de stakingsdagen kort van tevoren bekend. Almere City FC speelt vanavond thuis tegen FC Eindhoven. De Brabantse club is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Almere City staat tweede. En met nog één wedstrijd te gaan in de eerste periode maakt Almere nog kans op de eerste periodetitel. Dan moet de ploeg wel met ruime cijfers winnen van Eindhoven. En moet koploper Heracles verliezen van RKC Waalwijk. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5:00 afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan de weg. Verkeer richting Lelystad wordt omgeleid via de A6 naar Amsterdam en kan dan keren bij de afrit Almere Buiten, maar je kan ook omrijden via Eemnes, de A1 en Muidenberg.
11: Goedemiddag. Ja, de herfst heeft inmiddels echt onze intrede gedaan. Dat merken we deze dagen goed in Flevoland. Ook vanmiddag is het grijs, regenachtig en temperaturen zo rond een graad of 14. En de stevige winden uit het zuidwest op het IJssel en Markham is dat af en toe windkracht 7. Er komen ook windstoten voor tot 70 km per uur. Vanavond aanvankelijk nog enkele intense buien die over de provincie trekken. De wind doet er dan nog een schepje bovenop. En in de loop van de avond wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger. Komende nacht is het dan iets rustiger wat betreft de wind en ook wat betreft de buien bij minima rond een graad of 10. Morgen volgt opnieuw een tamelijk wisselvallige hefdag met vooral later op de dag veel wind, kans op windstoten tot maar liefst 90 km per uur. Overdag aan de frisse kant met een graad of 14.
10: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt vertraging op de A1. Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum-Noord 19 minuten. Het staat daar vast over 10 kilometer. De A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwift-Band 4 minuten. De A27 Almere-Gorinchem voor knooppunt Lunette 4 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 minuten. De N307 Lelystad-Kampen, dus dat is de andere kant op voor de N50, 7 minuten. En dezelfde N307 Kampen-Lelystad tussen de N50 en de N306 5 minuten vertraging. Ja, de herfstvakantie is begonnen, dus het wordt weer wat drukker op de wegen in en rondom Flevoland. En heb jij ook ergens een snelheidscontrole gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen deel 2 van onze versie van Gastvrij Flevoland op deze vrijdagmiddag. Doen we met Sarah Leemans en Rick Hogendoorn.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Okay. Ja, 2:07 is dat weer geworden. Je hoorde Wax, Tennessee. Het was van alles een beetje eigenlijk wat ook. And the Bridge to Your Heart.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Met vandaag Rick Hogendoorn en Sarah Leemans nog in de studio. Die zometeen nog een keertje voor ons gaat zingen. Prachtig liedje heeft ze net gedaan. Dus dat wordt prachtig zometeen. Ik hoop dat ik het dan droog hou. Rick Hogendoorn staat er weer klaar voor het tweede nummer. Afkomstig van zijn LP. Met natuurlijk die prachtige tekeningen van zijn kleinzoon Boris. Het tweede nummer dat hij live gaat zingen is Luctor et Mergo van het album Geluksvogel.
3: Ja, het volgende nummer wat ik ga doen dat heet Luctor et Mergo. Dat is natuurlijk van de provincie Zeeland. Worstel en kom boven. En het is eigenlijk, ik heb nogal de neiging om in dingen een beetje langer melancholisch te blijven hangen. Wat dat betreft is dit nummer een schop, een poëtische schop onder mijn eigen kont.

0: Ja, het zijn liedjes om over na te denken.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ja. Hartstikke mooi, ja. Ja, Sarah, je hebt ook liedjes om over na te denken, hè? Als je goed naar die teksten luistert, dan heeft dat een heel mooie, diepere betekenis. Is het lastig om dat soort liedjes te zingen?
2: Lastig om dat soort liedjes te zingen? Nee, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar met een tekst heb ik altijd iets dat dan komt dat gewoon ineens. Omdat je heel ergens iets je heel erg bezighoudt en dan wil je daar woorden aan geven. Ik vind het altijd het fijnst als ik me dan een beetje laat verrassen door de woorden die mijn brein dan ineens aangeeft, zeg maar. Ik vind het heel mooi, dus ook bij Rick, bij jouw plaat, wat ik heel mooi vind, is je hoort er, ik vind dat er echt een laag onder zit. Eigenlijk door al die liedjes heen, echt een overtuiging van.
3: Vind ik ook.
2: Wat ik heel erg hoor is van we zijn met z'n allen heel erg bezig weer eigenlijk allemaal dingen kapot te maken, terwijl we zo gelukkig eigenlijk zijn. En hoe kan het nou toch dat die pendule eigenlijk nu weer terug gaat slaan naar dat we weer terug bij af zijn eigenlijk. Dus, ja, dus al die woorden die er dan steeds in terugkomen, denk ik, dat vind ik echt, ik vind het heel raak.
1: Jij staat ook in het theater.
2: Klopt.
1: Je bent natuurlijk, je hebt een klassieke zangachtergrond.
2: Ja.
1: Je combineert dat eigenlijk met nieuwe theatervormen. Ja. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Nou, ik denk dat ik me in geen enkel hokje, zal maar zeggen, echt thuis voel. Dus ik heb ook nog even in de academische wereld rondgelopen. En ik ben ook daarna meer dus wel uiteindelijk toch helemaal, heb ik het conservatorium omarmd. Ik hou van klassiek, ik hou van pop, ik hou van theater, ik hou van taal, ik hou van beweging. En ik wil dat graag combineren. Dus ik ben nog op zoek naar de ultieme vorm om dat allemaal samen te brengen. En wat ik nu speel, zou ik een theaterconcert noemen. Het is een voorstelling over thuiskomen. En alle vormen van thuiskomen die je maar kunt bedenken. Met allemaal liedjes. Die liedjes staan dus ook op de plaat. Daar was ook net dit nummer jij danste van.
1: Ja.
2: Die speel ik nog een paar keer. Die was, ik heb in 2025 was de première daarvan.
1: Ja, ja. Je speelt nog een keer 4, 5.
2: Ik sta nu nog 3 keer dit najaar.
1: Ah, 3 keer. Ja. En al die muziek trouwens die je nu hier zingt, dat is natuurlijk al lang beschikbaar op de platform.
2: Ja, zeker.
1: Hè?
2: Dus ja, op alle streamingplatforms. Ja,
1: ja. Zeker, ja.
2: En fysieke cd.
1: Ja, en jouw album of jouw plaat eigenlijk, Rick, hij is natuurlijk al uit. Je gaat daar nog eigenlijk meer promotie voor maken. Want er is ook nog een ander album van je uitgekomen. Een live album.
3: Ja, ik heb in de tussentijd ook nog een live album uitgebracht.
1: Je bent wel heel productief, hè?
3: Ja, ik had 10 nummers opgenomen. Ook een nummer van Bram Vermeulen. Bram en Cornelis Vreeswijk. En dat was ook al uitgekomen. Alleen de erven van die twee zangers, die hebben er een ban op uitgesproken. Dus toen is die weer overal verdwenen van de streamingsdiensten. Mm. Dus ik heb die twee nummers eruit gehaald. Want zij vonden het dus blijkbaar niet goed dat ik die nummers had opgenomen.
1: Oh.
3: Dat is trouwens Serge Dussault. Die we hier nu op de achtergrond zien. Ik zei al tegen hem, je komt vast nog voorbij. Ja. Met een foto is wel weer erg veel eer. Maar goed, dus toen. En ik heb dat ook gedaan omdat live speel ik eigenlijk met mijn schoonzus samen. Anke Piersma.
1: Ja.
3: En die heeft altijd in musical orkesten gezeten.
4: Ja.
3: Wij interpreteren de plaat.
4: Ja. Nou, met Anke.
3: Ik zal de groeten doen.
2: Ja.
3: Wij interpreteren de platen, de nummers op de plaat, naar twee instrumenten. En zij speelt accordeon, ze speelt heel mooi dwarsfluit, ze speelt toetsen. En ik speel dan gitaar. En ze doet ook nog wel eens wat trommeltjeswerk. En op die manier. En dus ik wilde laten horen dat dit is wat we in de studio doen.
1: Mm-hmm.
3: Maar dit is wat we live brengen.
1: Ja.
3: Want ik ben 1 keer heb ik nu met die band gespeeld in Vlaardingen. Omdat die Vlaardingen bereid was om wat meer geld te betalen. Want het is zo moeilijk. Hè?
1: In de Naald?
3: Nee, niet in Vlaardingen, is Stadsgehoorzaal.
1: Oh ja, Naaldwijk is de Naald.
3: Waar ik vroeger als klein jongetje al met mijn oma naar het Sinterklaasfeest ging. Dus ik heb daar weer een connectie mee.
1: Ja.
3: Maar goed, ik zou heel graag meer met die band willen spelen. Alleen ja, Sarah weet er alles van. Optreden is gewoon duur. Je moet je muzikanten betalen en dingen. Dus
2: absoluut.
3: En samen met Anke doe ik het zo dat al het geld wat ik verdien gaat naar Anke. Zelf pak ik alleen wat reiskosten, want ik wil het heel graag.
1: Oh.
3: En voor haar is het toch nog weer een leuke extra inkomst.
1: Wat heb jij met Anke gedaan? Met zijn schoonzus?
4: De Jantjes.
1: De Jantjes.
4: Ja. Zij zat in het orkest. Was ze samen met Frank Pappelt was zij de muzikaal leider.
3: Nou,
4: van het geheel.
3: Dus
4: ze hield ons allemaal een beetje in bedwang.
3: Oh. Ja, nou dat doet ze.
4: En vakkundig.
3: Ik ben heel blij omdat zij. Ze heeft iets van 40 jaar lang heeft ze dat gedaan. 35 jaar lang. Dus zij heeft zoveel gespeeld. Veel meer dan ik. Live opgetreden. Dus ja, het is een soort trein waar je die rijdt. En ik kan lekker bij haar instappen. Als je een foutje maakt, dat is niet zo erg.
1: Nee, dat is niet zo erg. Jij gaat natuurlijk ook weer theater in. Is dat makkelijk
3: voor
1: jou? Ja,
3: maar wij spelen nu het Eerbetoonconcert, heet dat. En de live cd, die heet Live op Zonnehoeven.
1: Ja.
3: Dat is weer een camping op Voorneputten vlakbij waar ik vandaan kom.
1: Ja.
3: Ben het kwijt, maar zo is het.
1: Ja.
4: Ik ben ook, nee, ik zei, jij gaat het theater ook weer in.
3: Ja, eerbetoon heet de voorstelling.
4: Ja, eerbetoon.
1: Maar is dat makkelijk voor jou? Dat je zegt, hallo met Rick, ik wil graag komen spelen.
3: Nee, het voorstellingen verkopen is hartstikke moeilijk. Het aanbod is enorm groot. En ja, ik ben natuurlijk ook wel wat ouder. Kijk, Sarah die begint wat dat betreft eigenlijk, ik wil niet zeggen net, maar toch veel meer. Terwijl ik heb natuurlijk al zo ontzettend veel dingen gedaan. Ik merk gewoon dat het heel moeilijk is om het kwijt te raken. Maar ik ga het zeker weer met de verse tegenzin tegenaan.
2: Ja, hoe bedoel je? Maar je zou toch zeggen, als je heel veel hebt gedaan, dat je dan iemand heel erg herkent?
3: Nee, maar dat is toch niet zo. Dat is toch niet zo. Oh, nee.
2: Omdat mensen je dan kennen van...
3: Ja, ze willen toch nieuwe dingen. Kijk maar in de theaterboekjes. Staan allemaal, er wordt heel veel singer-songwriters trouwens wel veel geprogrammeerd.
4: Ja. Ja.
3: Terwijl ik ook denk, van, nou, ik ben heus niet de slechtste volgens mij van allemaal. Maar toch is het heel moeilijk voor mij om ertussen te komen.
4: Ja. Nou, moet je eerst een keer een beste zangers meedoen weer.
3: Ja, maar ja, Jan Smit heeft bij mij om de hoek gewoond. Omdat het helaas niet gescheiden was.
4: Dichtbij.
3: Ja. Maar ik ben hem helaas nooit tegengekomen.
1: Anders had hij er natuurlijk wel uitgekomen.
3: Maar dan had ik hem wel een plaat gegeven. Zeg, joh, kun je mij ook niet eens een keer vragen?
2: Maar het is wel bijzonder inderdaad. Hoe ze theaters, hoe die programmeren. Ja, het is natuurlijk, die hebben natuurlijk ook gewoon, wat jij zegt, zo'n enorm aanbod. En die willen gewoon iets samenstellen wat, zal maar zeggen, natuurlijk een brede markt bedient, om het zo maar te zeggen. En om dan inderdaad daar te vertellen van, wat is jouw verhaal? Wat kom jij doen? Het is echt een kunst op zich. Om goed, om er maar even zo te zeggen, om ertussen te komen, als artiest.
3: Mijn verhaaltjes, dat beheers ik wel. Mijn publiciteitsmateriaal is ook goed. Dat is het gewoon niet. Het is gewoon heel lastig om ertussen te komen.
1: Ja, ja. Zelfs voor iemand die er zo jaren
3: bij juist. Ik denk juist dat het andersom is. Juist voor iemand die... ook omdat een hoop mensen kennen mij bijvoorbeeld van Kees & Co. en dingen. En dan moeten ze nu de verbinding maken. Dat je denkt, hij zingt liedjes.
2: Ja. Precies, ja.
3: Ik schreef ook eens een keer een kinderboek. Ik kreeg ook over, schrijft hij nou ook alweer boeken?
2: Ja. Precies, ja.
3: Weet je wel, terwijl dat gaat echt niet vanzelf.
2: Ja. Nee, want dan zit dat verhaal dus in hun hoofd, zou maar zeggen. En dan, om
3: dus
2: dan
3: je verleden, dat kleeft ook aan je, zou ik maar zeggen. Op een wat negatievere manier.
4: Ja. Ja. Precies, ja. In jouw theaterprogramma zit er ook een haakje met Ramses?
2: Over Lieselore Gerritsen?
4: Ja, de nieuwe. Ramses en Lieselore. Dat was op een gegeven moment
2: Het is een beetje een voorschot. Want ik ga dus de voorstelling die ik nu speel, die heet Hier is het. Dat is een voorstelling van met eigen liedjes. Ja. En in 2027, najaar 2027, ga ik een voorstelling spelen over Lieselore Gerritsen. Omdat zij op 14 oktober 2027 90 jaar zou zijn geworden. Hmm. En dat programma. Ik ga zeker de link leggen met Ramses Shaffi. Want daar heeft ze heel erg veel mee opgetreden. Ja. Het is natuurlijk ook, het is ook heel duidelijk een soort... heel erg die tijd, weet je wel. Dus ik wil heel erg graag die tijd ook weer tot leven brengen. Het gaat heel erg over taal. Het gaat heel erg over, over liefde voor samen muziek maken. Samen dingen maken. Want Lieselore heeft met heel veel mensen ook samengewerkt.
4: Ja.
2: Zij schreef zelf
4: door dat
2: geen
4: Pepijn
2: muziek.
4: Natuurlijk ook.
2: Ja, en zij heeft dus zelf... Ja, zij heeft dus Pepijn echt... Ze waren best wel jong volgens mij. Ja. Paul van Vliet, Floor Kist onder andere.
4: Toen waren ze nog student vanuit het Leids Cabaret Festival.
2: Die hebben dus echt...
3: Ze was volgens mij een van de weinige echte singer-songwriters. Vrouwelijke singer-songwriters.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
3: Want
1: ja.
3: Lisbeth List schreef natuurlijk geen eigen materiaal.
4: Nee.
3: En Lieselore Gerritsen deed dat wel.
2: Ja,
3: dus daar
2: werd ze
3: alleen
2: de teksten. Verward,
4: toch?
2: Ja, de muziek. Ik kan me dat wel voorstellen. Dus, ik ben geen melodieën van haar tegengekomen.
3: Wie deed het dan? Ruud Bos of zo?
2: Ja, Herman van Veen. Ja. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook veel met Ruud Jacobs samengewerkt. En dat is natuurlijk haar man. Jan Hollestelle heeft heel veel muziek geschreven. En die plaat is echt mooi.
1: Ja,
2: is echt mooie muziek.
1: Jij gaat ook als laatste, ter afsluiting van deze uitzending... een nummer doen van Lieselore Gerritsen. En met muziek van Herman van Veen trouwens. Hè? Mijn vriend en ik.
2: Ja.
1: Dus nog één keer even voor de kunst. Waar kunnen mensen iets doneren?
3: Hoe zit dat ook? Hoe zit dat ook weer precies?
1: Even heel kort. Gewoon even.
2: Nee, snap je.
1: Ja.
2: Ik ga een album maken. Dat album heet Sarah zingt Lieselore. Dus als je op de website van Voor de Kunst... dat is een crowdfundingsplatform... .nl surft naar dat album. Of Sarah Leemans. Dan kom je daarbij uit. En dan kun je op die website van Voor de Kunst... kun je dan een donatie doen voor het album.
3: En krijg je daar dan ook nog wat voor terug?
2: Van alles. Nou ja, sowieso krijg je eindeloze liefde terug. Nee, ja goed. Je kan gewoon een donatie doen. Maar of een mooi album of een kaartje.
1: Maar daar draait het niet om. Het gaat om
2: het gaat erom. En de reden dat ik die crowdfunding ook doe, is ook omdat ik op deze manier ook al aandacht creëer voor Lieselore Gerritsen.
1: Ga naar het podium alsjeblieft, Sarah.
2: Ik ga dat doen.
1: Nog één keer. En heel fijn dat je hier was. En haal ons op de hoogte van de actie. En Rick, jij bent binnenkort te zien in de serie dan? De prijs
3: de serie heet De Prijs. Ja. Dat is de nieuwe serie van Frank Ketelaar. Weet je wel, van Busa en van Clem en zo, die maker.
1: Ja.
3: Ik weet niet wanneer. Volgens mij komt het volgend jaar een keer op tv Nee, okay. Ik zou het niet weten wanneer. Het is in samenwerking met NDR. Dus anders moet je misschien op Duitsland gaan kijken.
1: Dan gaan we dat doen. Oké, Rick. Dank je wel. Heel veel succes met je prachtige LP. En het is leuk dat je... En binnenkort in de podcast, hè, Iconen, over een paar
3: weken. Ja, bij jou, hè? Ja, ik dan, schaam me nu al, maar goed.
1: Nou, je hebt wel dingen gezegd dat ik denk,
3: Rick.
1: Dat kan misschien nog wel wat stof doen opwaaien. Ja. Leuk dat je er was. Dankjewel, Rick. Heel fijn.
3: Okay.
1: Sarah Leemans, een prachtig nummer. Mijn vriend en ik. Tot volgende week.

Mijn vriend en ik, wij kunnen samen dezelfde weg niet gaan. Want waar mijn vriend naartoe gaat, daar kom ik juist vandaan. En waar mijn vriend vandaan komt, daarheen moet ik nog gaan. Ik hou van jou, mijn vriend, tot gauw. Jij bent de zon, ik ben de maan. Mijn vriend en ik, wij kunnen samen dezelfde weg niet gaan. Want als mijn vriend zich uitkleedt, dan kleed ik me aan. Waaraan ik nog beginnen moet, dat heeft hij allang gedaan. Ik hou van jou, mijn vriend, tot gauw. Jij bent de zon, ik ben de maan. Denk niet dat ik mijn vriend niet zie. Ik kom hem telkens tegen.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang voor.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen en wie zijn ze nu en wat hebben ze meegemaakt?
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
1: Dit is Flevoland.
5: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Busreizigers kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van staking in het streekvervoer. Almere City FC speelt vanavond thuis tegen FC Eindhoven. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5 uur afgesloten.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, morgen af en toe zon. Dat is wel een lekker vooruitzicht, dacht ik zo. Dan de verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting in Knoopend Eemnes en naar de A27 richting Almere. 6 minuten vertraging. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten, 5 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid ook zo'n 5 minuten oponthoud daar. Dan een controle is er gezien op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen, bij hectometerpaal 105,6. En het voordeel aan Omroep Flevoland is dat die reclames hier helemaal niet zo lang duren. Dus over 2,5 minuut kun je gewoon alweer luisteren naar muziek van Simple Minds en Don't You Forget About Me.
13: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
14: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Goedemiddag.
24: Flevoland Muziekland.
23: Jordi Bouw.

Een lekkere meezinger op de vrijdagmiddag. Tranen gelachen, gezongen door Guus Meeuwis. En daarvoor hoorde je The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Het is 2:12 geworden op 9 oktober. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Weer een uurtje Flevoland Muzieklands. En als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je dat Arnoud tussen 10 en 11 altijd even de jarige van vandaag behandelt. En hij is er één vergeten. Een bijzonder persoon is er jarig. Het is niet een heel bekend iemand, maar wel bekend voor mij. Mijn oma is namelijk vandaag 89 jaar oud geworden. En ze is eigenlijk een beetje mijn trouwste fan, kan ik toch wel zeggen. Want iedere dag kijkt ze naar de televisie. Ik zal even naar de zwaaien. Oma, gefeliciteerd. Of zal ik er even bellen anders? Ik weet natuurlijk niet of ze de telefoon opneemt, of ze in de buurt is van de telefoon. Maar ik kan het altijd proberen natuurlijk. Ik werk nu zo'n 10 jaar bij de radio. En ik heb mijn oma nog nooit gebeld in een uitzending. Dus misschien gaat daar nu verandering in komen. Nou, de telefoon gaat in ieder geval over. Ik bel richting Nunspeet. Daar woont mijn oma. En waarschijnlijk neemt ze op met Stronkhorst, zijn achternaam. Of er wordt niet opgenomen omdat ze een lekker middagdutje doet. Dat kan natuurlijk ook. Of ze heeft de aankondiging al gehoord op de radio en dacht van, nou, ik wil niet op de radio, ik ga mooi niet opnemen. Ik denk dat het dat laatste gaat worden. Of het huis zit vol met visite natuurlijk. Het is een vast telefoonnummer. Dat betekent dat hij eindeloos over kan gaan en dat hij nu ook rinkelt in haar huis. Maar de vraag is, waar is ze dan op dit moment, hè? Nee, er is niet opgenomen. Dat is jammer. Oma, als u toch luistert, van harte gefeliciteerd. Zondag, dan komen we het met z'n allen bij u vieren. Lekker Chinees buffetje. En het is toch een bijzondere leeftijd natuurlijk. Nou, als jij mijn oma nog even wil feliciteren via mij, dan kan ik het aan haar doorgeven. Je kunt altijd een berichtje sturen op 0320 28 50 50. Nou, draai ik ook een liedje voor haar. Een van haar favoriete plaatjes is deze van Willeke Alberti. Ome Jan.

Plaatje van Pink en Never Gonna Not Dance Again. En daarvoor Willeke Alberti en ome Jan. Speciaal voor mijn oma die vandaag jarig is. Ze is 89 jaar oud geworden alweer. En oma ook gefeliciteerd namens Wil. Ze stuurt nog even een berichtje. Van harte gefeliciteerd met oma. Nou, dankjewel Wil. En ondertussen heb ik mijn oma gesproken tijdens de muziek. En ze was even buiten. Ze was wat dingen aan het klaarzetten voor de bijeenkomst van zondag. Dan wordt de verjaardag namelijk gevierd met een Chinees buffetje. En dat moet ook allemaal klaargezet worden. En dat doet ze natuurlijk het liefste zelf. Als je het zelf nog kunt, dan moet je het vooral doen. Dus dat is een leuke dag vandaag. En een verjaardag is natuurlijk leuk. Maar als je naar buiten kijkt, ik kijk nu ook even naar buiten. Het is wel een grijze herfstdag vandaag. Hè? De wind waait keihard. Mijn haren zitten ook alle kanten op door die wind. Dus ik wil even een toepasselijk plaatje zo meteen draaien. Misschien heb jij wel een leuke suggestie. Een nummer dat gaat over het weer van vandaag. Dat daarbij past. Misschien iets over de regen, over de wind. Nou, onweer of storm mag je het niet echt noemen. Misschien iets over de herfst. Nou, kortom, een plaatje dat past bij de dag van vandaag. Wat is jouw suggestie? Ik ben benieuwd. Je kunt het aan me doorgeven door een appje te sturen. Dat is heel gemakkelijk. Dat kan op een nummer 0320 28 50 50. Draai ik ondertussen wat andere muziek. Dit is Bruce Channel en Hey Baby. En zometeen een nieuw plaatje van Shanna Spyro.

0: mijn diesel.
1: En?
2: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 3:01. Goedemiddag. Busreizigers die kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV willen tot aan kerst iedere week een dag staken. Ze eisen onder meer een hoger loon en minder werkdruk. Welke bussen precies uitvallen, dat is nog niet duidelijk, want de vakbonden maken de stakingsdagen kort van tevoren bekend. Almere City speelt vanavond thuis tegen FC Eindhoven. De Brabantse club is de nummer 13 van de keukenkampioendivisie. Almere City staat tweede. Met nog één wedstrijd te gaan in de eerste periode maakt Almere nog kans op de eerste periodetitel. Maar dan moet de ploeg wel met ruime cijfers winnen van Eindhoven en moet koploper Heracles verliezen van RKC Waalwijk. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5:00 afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan de weg. Verkeer richting Lelystad wordt omgeleid via de A6 naar Amsterdam en kan dan vervolgens keren bij de afrit Almere Buiten. Je kunt ook helemaal omrijden, dat doe je dan via Eemnes, de A1 en Muidenberg. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
9: Goedemiddag. Ja, de herfst heeft inmiddels echt onze intrede gedaan. Dat merken we deze dagen goed in Flevoland. En ook vanmiddag is het grijs, regenachtig en temperaturen zo rond een graad of 14. En de stevige wind uit het zuidwest. Op het IJssel en Markham is dat af en toe windkracht 7. Er komen ook windstoten voor tot 70 km per uur. Vanavond aanvankelijk nog enkele intense buien die over de provincie trekken. De wind doet er dan nog een schepje bovenop. En in de loop van de avond wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger. Komende nacht is het dan iets rustiger wat betreft de wind en ook wat betreft de buien, bij minima rond een graad of 10. Morgen volgt opnieuw een tamelijk wisselvallige hefdag, met vooral later op de dag veel wind, kans op windstoten tot maar liefst 90 km per uur. Overdag aan de frisse kant met een graad of 14.
8: Nou, ook weer zo'n lekkere dag om binnen te blijven, om te schuilen tegen de regen. Dankjewel, Berend. Dan de verkeersinformatie. Er zijn een aantal files in onze regio. Bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord-Muiden tussen afrit Zwifterband en Lelystad, 6 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 6 minuten. En tussen Knoopert-Hattemerbroek en Kampen ook zo'n 6 minuten oponthoud. Dan ook nog wat traging op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50. Daar doe je zo'n 5 minuten langer over je reis. Dan is er een snelheidscontrole gezien op de N307. Dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen bij 105,6. Ja, je hoorde het net van onze weerman en je hebt het waarschijnlijk zelf wel in de gaten ook, hè, als je naar buiten kijkt of buiten bent. Het is regenachtig vandaag, het waait hard en daarom zoek ik een toepasselijk plaatje wat past bij deze dag. Als jij nog een leuke suggestie hebt, net als Jacco, die stuurde al Door de Wind door, gezongen door Stef Bos of door Miss Montreal. Als jij een andere leuke plaat weet, dan kun je dat aan me doorgeven door een appje te sturen. 0320 28 50 50.
7: Goedemiddag.
10: Flevoland Muziekland.
7: Jordi Bouw.

Het is de allernieuwste van Suzanne en Freek en Pijnstiller. En daarvoor de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En ik deed natuurlijk ook nog even een oproep om jouw plaatje aan me door te geven, wat te maken heeft met het weer van vandaag. Oftewel regen en wind. Nou, dat is gedaan. Dus even kijken. Ik heb Purple Rain binnengekregen. The Weather Girls, It's Raining Men. En Rob de Nijs wordt natuurlijk ook nog eens even doorgegeven door Thea, zie ik. Ritme van de regen. Maar de leukste, die komt van Joost. En die ga ik zo meteen eens even draaien. Ik kon zo snel niet in het systeem vinden waar alle liedjes in staan, maar daar ga ik wel achter komen. Welke het is, ja, dat hoor je zo. Naar Gloria Estefan.

Dankjewel Joost voor het doorgeven van dit plaatje. Het was een bescheiden hitje, eind jaren 80. Cadans en de wind, maar het is wel heel toepasselijk op zo'n dag als vandaag. Want die rukbuien hier, rukwinden moet ik zeggen, en heel veel buien, dat zijn de juiste woorden die ik zoek. Zometeen krijg ik gelukkig hulp bij het presenteren. Met natuurlijk Oudekes is er weer bij voor een nieuwe editie van Studio Flevoland. En we gaan echt wel leuke dingen doen vanmiddag. We hebben het over het lichtkunstfestival Illuminus in Almere. We hebben contact met de snack-expert die zijn tand heeft afgebroken bij het eten van de snack op Urk. En we hebben het over het pompoenenfestival. Nou, genoeg reden om te blijven luisteren, dacht ik zo.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat, dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het beeldpark in Lelystad is niet onveilig, zegt de gemeente Lelystad in reactie op vragen van de lokale PVV-fractie. En busreizigers kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is de verkeersinformatie. Op de A6 zijn wat problemen. Emmeloord-Muiden tussen afrit Zwifterband en Lelystad. 6 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Heeft alles te maken met een spoedreparatie op die snelweg. Dan de A27, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Rijnsweerd, 7 minuten. De A28, Gamersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet, 6 minuten stilstaan. Dan de N50, Gemmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 10 minuten. En op diezelfde N50, maar dan tussen Knopend Hattemerbroek en Kampen-Zuid, zo'n 5 minuten vertraging. Dan is er ook een snelheidscontrole gezien. Die vind je op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. En Studio Flevoland gaat zo beginnen met een goed gesprek over het lichtkunstfestival Luminous in Almere.
6: Flevoland.
13: Fiets Radam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Zijn gezondheid laat hem de laatste jaren een beetje in de steek, helaas. Phil Collins heeft veel nummers uitgebracht en dit was een van zijn grote hits. Something Happened on the Way to Heaven. Studio Flevoland is echt begonnen, want Odek is in de studio. Goedemiddag.
1: Ja, ik had even de tijd vergeten. Dus toen ik op de klok keek, was het al 2:01. Toen dacht ik, hé, mijn programma is al begonnen.
0: Ja, nou, dan heb ik het maar eventjes allebei gedaan. En de verkeersinformatie en de tease, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, ik denk dat het de eerste biertje rondje van mij is vanavond. Ja, ja. Tijdens de voetbalwedstrijd.
0: Mijn salaris is hoog, hoor. Dus het worden 2 biertjes.
1: Oh.
0: Nee, valt niet mee. Goed, ja, want vanavond is het zover, hè?
1: Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Moet je er nog een beetje in komen? Want de radio, de core staat klaar.
0: Mm-hmm.
1: We kunnen ook eventjes erin komen voor alsof vanavond gescoord wordt.
0: En dan is het Laat de zon in je hart.
1: Ja, van René... Ik weet niet hoe het
0: moet. René...
1: Ja, dit is een hitservraag, hè?
0: René Schuurmans?
1: Ja, toch? Ik wel, ja. Nee, die staat er volgens mij wel in.
0: Eens even zoeken.
1: En dan later zonder jou...
0: René Schuurmans,
1: dat is hem inderdaad. En dan moet je dus af en toe roepen... Almere!
0: Ja, ik ben al gaan staan en ik neem ook helemaal voor... om de volledige uitzending te gaan staan. Om dan mijn krachten een beetje maar te sparen... zodat ik vanavond heel hard kan juichen. Ja. En dat ik lekker in beweging blijf.
1: Nou, laten we hopen dat we veel kunnen juichen vanavond.
0: Wat verwacht je? Jij bent een echte kenner.
1: Nou, het is tegen...
0: Eindhoven.
1: We staan niet zo goed. Dan is Almere ook niet zo goed. Nou, als het 2-0 wordt, prima.
0: Nou, dan gaan we dit keihard meezingen. René Schuurmans, Laat de zon in je hart...

0: Almere.
1: Zo ga ik vanavond. Als er wordt gescoord tenminste, daar ga ik wel vanuit. Anders ga ik nooit meer mee, hoor. René Schuurmans hoorde je met Laat de zon in je hart. Vanavond begint in Almere de vijfde editie van Illuminus. 10 avonden lang verandert de omgeving van het Weerwater in een route vol lichtkunst, technologie en bijzondere ontmoetingen.
2: Ja, er zijn 18 kunstwerken te zien en je hoeft er geen kaartje voor te kopen. Een van de opvallendste werken is misschien wel de 4 meter hoge mediterende naaktkat. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen? En wat is er dit jaar nog meer te zien op de route? Dat kunnen we vragen aan Sandra van Beers van Illuminus. En ook aangeschoven. Ja, de geestelijk vader van die kat, kunstenaar Simon Walt Lasowski, zeg ik het goed, hè? Ja. Fijn dat jullie er zijn, Sandra. Ja, Illuminus bestaat dit jaar 5 jaar. Het is inmiddels uitgegroeid tot een van de vaste tradities in de stad. Wat heb je zien veranderen in die jaren?
3: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk vrij klein begonnen. Het eerste jaar weet ik nog heel goed dat we dachten, oh jee, komt er wel iemand? Gelukkig kwamen er direct al heel veel mensen, want het waren er al 30.000. Nee, we hebben eigenlijk nog steeds hetzelfde rondje. Dus dat blijft. Dus het is lekker wandelen rondom het Weerwater. 2 uurtjes ben je er ongeveer mee bezig. Maar we zijn natuurlijk heel erg gegroeid. We zijn gegroeid in kunstwerken. We zijn gegroeid in randprogramma. Want we hebben nu 3 horecapleinen. 3 muziekpodia die langs de route zijn. Het is heel erg festival geworden. Hè? En het kunstwerkenaantal groeit ook een stukje. En de bezoekersaantallen die zijn flink gegroeid de afgelopen jaren.
1: Ja, en Simon, jij hebt het Lichtkunstfestival ook een beetje in je hart gesloten. Want jij hebt al meerdere keren daar jouw werk laten zien. We hadden het er net tijdens de muziek even over dat je 3 jaar geleden volgens mij hier in de studio was en 4 jaar geleden misschien zelfs.
3: Bij de eerste editie.
1: Was dat echt de eerste editie? Ja. Wat had je toen ook alweer aan?
4: Ja, nee, ik ben dankbaar dat ik weer gevraagd ben om een nieuw werk te maken. 5 jaar geleden had ik een hula hoepende walvis gemaakt met een andere kunstenaar, Hendrik Water. En dat was toen was ik ook hier in de studio verkleed als een soort van swamp monster.
1: Ja.
4: Nu ben ik vandaag hier voor de naaktkat.
1: Een naaktkat, dat doe je samen met Tim Vermeulen namens theatergroep Suburbia, Aura Farming. En dat is dan een 4 meter hoge naaktkat, hè? Dus het is enorm ding om te zien natuurlijk.
4: Ja, dus het is een naaktkat, er zit ook muziek, geluid. Daar staan ook allemaal kleine wezentjes die een interactie aangaan met de kat. En het werk is ontstaan eigenlijk toen ik dacht, ja, wat is... Ik hou om werk te maken die heel specifiek gericht is naar een omgeving. En ik dacht, oké, een lichtfestival natuurlijk gaat over licht. Maar ik ging nadenken van, ja, wat voor andere soort licht zijn er? Je hebt elektrische licht, maar je hebt ook bijvoorbeeld energetische licht. Of toen dacht ik, ja, hoe kan ik een werk maken die misschien mensen uitnodigt om zelf na te denken, hoe kan ik zelf een lichtbron worden? Dus dat je niet alleen licht consumeert, maar dat je zelf op een bepaalde manier licht in jezelf kan, zeg maar, kweken of genereren.
2: Ja, dus eigenlijk spiritueel, maar ook een tikkie absurdistisch, denk ik.
4: Absoluut,
2: dan.
4: Ja.
2: Ja. Sandra, er zijn ook wel wat veranderingen dit jaar. Jullie hadden altijd een wandelpad en daarnaast lag dan de fietsroute, maar die fietsroute is gesneuveld.
3: Ja, die hebben we moeten sneuvelen. Dus eigenlijk hadden we altijd 1 pad en dan moesten we splitsen in een fiets- en een looproute. Maar er zijn gewoon te veel mensen gekomen. Dus die fietsroute hebben we laten gaan. Want als we keken hoeveel gebruik daarvan werd gemaakt, stond dat niet meer echt in verhouding tot het opeisen van een half pad. Dus die hebben we nu eruit gegaan. Je kan wel nog met de fiets komen, maar dan parkeer je hem gewoon langs de route in een van de fietsstallingen. En dan ga je vanuit daar wel lopen.
2: Ja.
3: Dus het is niet meer de bedoeling dat je het hele fietspad gebruikt om te fietsen. We hebben een paar uitzonderingen. Natuurlijk mogen alle rolstoelers er gebruik van maken. Maar ook mensen die bijvoorbeeld met fietsmaatje komen. Dus die mensen die zelf niet een eigen rolstoel kunnen bedienen.
2: Duo maar
3: die worden gefietst. Die mogen er gewoon op. Hè? Dus we hebben dat soort uitzonderingen natuurlijk wel.
1: Ja, maar de meeste mensen die gaan voor het lopen dus.
3: Ja.
1: Dat is de enige keuze die je hebt. Maar dat lijkt me ook wel handiger. Omdat je dan wat langzamer gaat. Dan heb je meer tijd om je heen te kijken.
3: Ja, de hele route is gemaakt ook om echt te wandelen. Dus je ziet het ook echt het beste als je wandelt. En ook altijd even belangrijk weer met de klok mee. Want anders dan kijk je tegen alle lampen in. En word je vooral heel veel verblind op de route. Dat is niet zo mooi. Dus met de klok meelopen. Wat ook wel leuk is om te vermelden is... Het is natuurlijk een heel erg traditie geworden, zoals je al zei. Dus heel veel families lopen samen, vrienden lopen samen, spreken af om te gaan wandelen. Maar voor sommige mensen is het misschien niet zo makkelijk om met iemand te gaan wandelen. Dus we hebben voor de mensen die het leuk vinden om wel met iemand te wandelen, maar misschien zelf niemand hebben, hebben we ontmoetingswandelen ook georganiseerd. Dus daar kunnen ze zich voor aanmelden, ook via onze website. En dan organiseren wij eigenlijk een hele rondleiding, zodat iedereen elkaar kan ontmoeten.
2: Oh, wat leuk. Simon, nou, bedenk jij zo'n enorme kat, 4 meter hoog, dan heb je dat op papier eigenlijk staan. Wat is dan de volgende stap? Ga je dan op de locatie kijken waar je dat neer moet gaan zetten, of begin je gewoon met dat kunstwerk maken?
4: Ja, nee, inderdaad. Ja, ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar dat de hele Illuminus team altijd mijn ideeën heel erg steunt en heel erg voor open staat voor absurdistische rare dingen. Dus dan, ja, dat is echt zo, om zoiets te maken, dat is echt een teamwork. Dus dan, van papier, dan gingen we inderdaad op locatie zoeken. Maar daarna bijvoorbeeld werk ik ook met een vriend die een metaalwerker is. Die gaat dat allemaal lassen. En Tim, mijn kunstenaar collega, die gaat allemaal de licht en de techniek. En hebben we ook met een stemacteur gewerkt. Belinda van der Stoep heet ze. Dus het is echt een hele soort van... je hebt heel veel mensen nodig om zo'n grote werk te maken.
2: Ja, sinds wanneer... deze week was de opbouw, hè?
4: Ja.
2: Sinds wanneer heb je hem echt volledig kunnen zien?

0: Maar wat is er zoal nog meer te zien?
1: We hebben een aantal hele grootse werken dit jaar. Dus dat vind ik wel echt opvallen. Dus in het Lumière Park staan bijvoorbeeld echt twee enorme werken. We hebben bijvoorbeeld een Ping van Gijs van Bon. Dat is een soort van achtbaan waar licht overheen straalt van 150 meter lang. En we hebben een enorm veld met windmolens die licht geven. De hele Weerwaterbrug, die mensen inmiddels wel kennen van ons festival. Maar die is gewoon van begin tot eind helemaal in het licht gezet. Dus we hebben echt enorme werken langs die route. En dat vind ik dit jaar wel echt heel erg opvallen.
2: Ja, er is ook dit jaar een programma dat van start gaat. Ik moet het even goed zeggen, want het is in het Engels. Tech Art Light.
1: Ja,
2: ja, daar heb ik het wel genoemd. Hè? Want er zitten allemaal x's tussen. Maar wat is dat voor project?
1: Ja, dat is een project, daar zijn we heel erg trots op. Want wij werken al langer samen met educatieprogramma's. Dus we gaan al langer samen met scholen maken we werken. En we dachten, we doen een longshot, maar we gaan voor die rijkssubsidie. Dus we gaan ervoor en we gaan het proberen aan te vragen. En die erkenning hebben we gekregen. Dus daar zijn we echt enorm trots op. Dus nu kunnen we 3 jaar lang kunstwerk maken met de basisschoolleerlingen. Eentje met middelbare schoolleerlingen. En 1 kunstwerk wat zetten we altijd neer, wat dan echt een technologisch gespecialiseerd kunstwerk is. En daar kan de kunstenaar die daarbij betrokken is, die geeft dan ook weer altijd een masterclass voor het hoger onderwijs. Dus dat mogen we dit jaar voor het eerst hebben we dat gedaan. Maar dat kunnen we ook de komende 2 jaar nog doen. Daar zijn we echt super trots op.
2: Ja. Simon, waar staat jouw kat? Waar moet hem op de route? Waar kunnen we hem ongeveer ons erop voorbereiden?
3: Ja, bij de Fantasiestrand in de buurt.
2: Ja, dus aan de kant van het Floriade-terrein een beetje.
1: Ja, dus voor de Almeerders en misschien de mensen ook die bij. Het is eigenlijk vlak bij View. Ja. Dus het ligt voor View. Ja, okay. Bij Fantasiewijk in de buurt. Dus Fantasiestrand, Fantasiewijk. Dus aan die kant van het Weerwater.
3: Ja, ik moet zeggen, kijk, als kunstenaar ben je de hele tijd bezig om je eigen werk te bouwen. En die andere kunstenaars ook. Dus ik ben ook heel benieuwd om de andere kunstwerken te zien. Omdat ik heb ze ook nog niet gezien. Dus,
0: dan wacht je nog een mooie verrassing. Ja, dat ga je vanavond denk ik wel doen. Oude en ik, die kunnen vanavond niet komen. We gaan naar de voetbalwedstrijd van Almere. Maar gelukkig gaat het nog wel even door. Er zijn meerdere avonden.
1: We zijn er 10 avonden achter elkaar. Dus we beginnen vanavond. En de 18e, de zondag, dan is de laatste avond. Dus er nog genoeg kansen.
2: Ja, tussen 7 geloof ik, hè?
1: Ja, we gaan altijd om 7 uur open. Dus dan kun je de lichtkunstwerken bewonderen. En dan tot 22:30 s'avonds.
2: Goed, 10 dagen lang. Luminous, langs het Weerwater. Ga erop heen met de auto, met de fiets. Alles kan. Maar de fiets wel even parkeren. Dus ja. Sandra van Beers. En natuurlijk ook Simon Walt Lasowski. Dankjewel en veel plezier.
3: Bedankt.
4: Dankjewel.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is bijna 3:30. Goedemiddag. Het bultpark in Lelystad is niet onveilig, zegt de gemeente Lelystad in reactie op vragen van de PVV. De partij stelde de vragen na een vechtpartij in september, waarbij een jongen volgens zijn moeder door 15 tot 20 jongeren in elkaar zou zijn geslagen. Volgens de gemeente zijn er de afgelopen 3 jaar maar 4 meldingen van de overlast in het park binnengekomen, waarvan 1 leidde tot een aanhouding. Cameratoezicht komt er niet, omdat het aantal meldingen te laag is, maar de gemeente roept bezoekers op om overlast wel door te geven. Busreizigers kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV willen tot aan kerst iedere week een dag staken. Ze eisen daarmee onder meer een hoger loon en minder werkdruk. Welke bussen precies uitvallen, dat is nog niet duidelijk. Want de vakbonden maken de stakingsdagen kort van tevoren bekend. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5:00 afgesloten. Rijkswaterstaat werkt daar aan de weg. Verkeer richting Lelystad wordt omgeleid via de A6 naar Amsterdam en kan dan keren bij de afrit Almere Buiten. Maar je kunt ook omrijden. Dat kun je dan doen via Eemnes, de A1 en Muidenberg.
12: Goedemiddag. Ja, de herfst heeft inmiddels echt onze intrede gedaan. Dat merken we deze dagen goed in Flevoland. En ook vanmiddag is het grijs, regenachtig en temperaturen zo rond een graad of 14. En de stevige wind uit het zuidwest op het IJssel en Markem is dat af en toe windkracht 7. Er komen ook windstoten voor tot 70 km per uur. Vanavond aanvankelijk nog enkele intense buien die over de provincie trekken. De wind doet er dan nog een schepje bovenop. En in de loop van de avond wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger. De komende nacht is het dan iets rustiger wat betreft de wind en ook wat betreft de buien, bij minima rond een graad of 10. Morgen volgt opnieuw een tamelijk wisselvallige hefdag, met vooral later op de dag veel wind, kans op windstoten tot maar liefst 90 km per uur. Overdag aan de frisse kant met een graad of 14.
13: ANWB verkeersinformatie op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. 7 minuten extra reistijd. A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. 8 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en afrit Elspeet. 5 minuten. N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid een kwartier. En de N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 minuten. Nou, geflitst wordt er niet in de provincie. Heb je wel een flitser gezien, dan kun je die altijd doorgeven met de Flitsmeister-app.
11: Wat is er allemaal te doen in onze provincie dit weekend? Misschien wel een activiteit waarbij je droog kunt blijven? Nou, alle details daarover hoor je zometeen bij ons.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: La la la la la, nog even en we kunnen die kerstplaat weer eens een keer draaien. Andy Williams, maar dit is een ander liedje wat gewoon iedere keer, iedere dag van het jaar lekker is. Music to Watch Girls.
1: Er valt weer genoeg te beleven dit weekend in onze provincie. Zo kun je kijken bij de 9e editie van de Oostvaardersrun. Inschrijven kan niet meer, want er hebben zich al volop deelnemers aangemeld voor die hardloopwedstrijd door het Oostvaardersveld en het Hollandse Hout. Maar je kunt natuurlijk altijd even gaan aanmoedigen.
0: En je kunt nog veel meer dingen doen buiten, want aan het eind van deze middag kun je in het natuurpark in Lelystad mee met een excursie. En dat doe je dan onder leiding van een deskundige gids. En vervolgens ga je op zoek naar beurlende herten.
1: Ja, die maken rare geluiden. Ja. Ook in Zeewolde kun je dit weekend op wildsafari. Zondag trek je de Stille Kern in. En met een beetje geluk spot je dan de Schotse hooglanders, de koninkpaarden, reeën en damherten.
0: En in Almere Buiten staat morgen en zondag alles in het teken van pompoenen. Tijdens het Pompoenenfestival kun je rekenen op gezelligheid, spelletjes, griezelen en allerlei activiteiten voor jong en oud.
1: Ja, voor dat festival hebben we de pompoenenboer zelf maar even in de studio. Patrick Herbert, goedemiddag Patrick.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt allemaal pompoenen meegenomen.
2: Ja.
1: Ja, in allerlei soorten en maten. Maar ik wilde je toch even wijzen op wat wij hier al in de studio hebben staan. Want herkende je ze?
2: Ja, natuurlijk herken ik mijn eigen pompoenen. Die heb ik zelf gekweekt naast ons op het land. Jazeker.
1: Ja, want toevallig had ik afgelopen maandag was ik bij jullie langs geweest. Dan heb ik er een aantal op de kop getikt. Wat mij opviel was hoeveel verschillende soorten pompoenen er zijn. Want je denkt al heel snel aan zo'n grote oranje bol eigenlijk. Maar ze komen in allerlei soorten en maten.
2: Je hebt echt in allerlei soorten, kleuren, maten, varianten. En wij hebben er ongeveer een stuk of 55, ja. Okay. En dan kan je uiteindelijk dat zelf beslissen, zeg maar, wat voor soort zaden je koopt.
0: Ja, want kun je iedere pompoen ook eten?
2: Nee, je kan ze niet allemaal eten. Vooral de wat kleinere soorten kan je eigenlijk niet eten. Maar voor de rest kan je eigenlijk alles wel eten. Vooral de Halloween-pompoenen. Die moet je wat meer op smaak brengen. De pompoenen die je in de supermarkt ziet, bijvoorbeeld de flespompoenen, die hebben van nature al wat meer smaak. Maar de echte oranje Halloween-pompoenen, die moet je zelf echt goed op smaak brengen. Ja.
1: Ja. Het is echt iets van de laatste jaren dat het een beetje in zwang raakt hier, hè, in Nederland. Sinds wanneer merk je dat nou? Dat mensen interesse hebben in dat Halloween?
2: Nou ja, wij zijn nu, zeg maar, we doen dit op deze manier voor het derde jaar op rij. Ik heb begrepen dat jij zelf de pompoenen bij ons bent bezig kopen. Wat was jouw eerste indruk? Qua setting, wat we ervan hebben gemaakt?
1: Ja, ik was niet door het spookhuisgedeelte gelopen, want ik ben echt heel slecht in alles wat eng is. Dus ik was gewoon even, ja, het is overweldigend hoeveel pompoenen er zijn. En jullie hebben ook allerlei bewegende apparaten staan en zo. Ja, het is toch wel dat mensen hier in Nederland richt toch wel ook op dat griezelige, hè?
2: Ja, daar lijkt het wel op. En daar spelen wij zelf dus een beetje op in. En de mensen komen daar echt op af. Want net als gisteravond ook waren er kinderen die waren dan verkleed als pompoen. En die hadden ook een masker op. En die komen dan bij ons een klein beetje griezelen en de pompoen uitzoeken.
0: Nou, hoe ben je nou op het idee gekomen om dit op deze manier aan te pakken? Ook met een heel festival dit weekend.
2: Nou ja, je wil graag wat... Ik wil graag mensen blij maken. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. En ik heb de ruimte. En het is allemaal kosteloos of gratis entree. En ik wil dat de mensen gewoon lekker leuke spelletjes kunnen doen. En dat ze gewoon plezier beleven. En natuurlijk verkoop ik ook pompoenen, maar ik kan ook intree heffen. En dat doen we eigenlijk niet. Ik wil gewoon blije gezichten zien.
1: Ja, ja. Het gaat toch wel wat planning aan vooraf. Hè? Want je zegt, we hebben wel 40, 50 soorten.
2: Ja, 50 soorten.
1: Ja. Hoeveel werk gaat erin zitten eigenlijk in pompoenen, dat kweken?
2: Uiteindelijk, deze zomer was natuurlijk een vrij droge zomer. Dus we hebben ze gezaaid zo'n beetje eind april. En omdat het zo droog was, hebben ze met de hand water moeten geven. Dat klinkt een beetje gek, maar dan heb je heel wat duizenden zaadjes die je met de hand water moet geven. En op een gegeven moment als het aanslaat, dan is de kwestie van onkruid vrijhouden. En dan, ja, pompoenen woekeren echt heel erg breed. Dus dan... Is dat zo groen als het ware.
0: Ja. En veel pompoenen kun je dus ook eten, behalve die kleine. Ja. Zijn ze dan giftig of zo, of is het gewoon niet lekker?
2: Nou ja, dat, als ik heel eerlijk ben, durf ik dat niet eens te zeggen of ze dan giftig zijn. Maar zijn voornamelijk heel erg hard.
0: Ja. Oké, okay. Daar kom je dan niet doorheen natuurlijk. Nee.
2: Ja.
0: Wat stel nou dat je het alleen als decoratie wil neerzetten bij in de tuin bijvoorbeeld. Kun je dat dan gewoon jaren in de schuur neerzetten?
2: Ja, toevallig hadden wij een klant en die kwam langs en zegt: ik heb de pompoenen van vorig jaar pas eind december weggegooid. Dus die had ze vorig jaar gekocht en dan tot, nou, dan praat je toch wel over een maand of 4, 5.
1: Ja.
2: Maar op het moment dat er bijvoorbeeld maar één klein gaatje in zit, dan komt er zuurstof bij, lucht bij en dan is het uiteindelijk, dan wordt het snot.
1: Ja.
2: Even gek gezegd, wordt echt snot.
1: Maar wat kunnen mensen op dat pompoenfestival beleven?
2: Nou ja, ten eerste kunnen we pompoen karven. Dus dat betekent dat je ze gewoon uit kan hollen. De kinderen, zeg maar, tot een jaar of 6, 7 adviseren we altijd om te verven. Want het is best wel zo'n pompoen, ja, gek gezegd, die moet je gewoon slachten. Dus ja, dat is echt wel pittig.
1: Ja, het is best wel gedoe om die spitjes eruit te krijgen. Er zitten allemaal draadjes en daar die pitjes
2: ja,
1: in.
2: Klopt,
1: ja,
2: klopt. Dus dat is best wel pittig. Dus dan doen we voor de kinderen verven. We hebben, ik denk, 15 oud-Hollandse spelletjes door heel de kast, door heel de kwekerij staan. Sminken, zeg maar, officiële, professionele sminkers zijn er. Ponyrijden op zaterdag. De griezelroute uiteindelijk, waar jij niet in durft. Nee. Heel erg jammer, heel erg jammer. Dan had je toch met je collega moeten gaan.
1: Ja,
2: dan,
1: nou, maar ik denk dat het alleen maar enger wordt, want die laat me natuurlijk nog extra schrikken.
2: Ja,
1: ik
2: waarschijnlijk,
1: ken Jordi een beetje.
2: Waarschijnlijk, ja.
1: Ja.
2: Dus, ja, en wat je al zei, we hebben zeg maar best wel wat bewegende dingen in onze loods. Ja, en het voordeel is, het is allemaal overdekt. En dus het kan altijd doorgang vinden.
1: Ja. Nou goed, het Pompoenfestival is morgen en zondag van 10 tot 5. Aan de J. Huidekoperweg 22 in Almere Buiten. Nou ja, volg gewoon de bordjes, ja. Pompoenboordje. En dan weet je het wel te vinden. Patrick Herbert, dankjewel voor je komst. En wil je alle weekendtips nog rustig nalezen? Dat kan natuurlijk. Kijk dan eventjes op visitflevoland.nl.

0: Frank Boeiengroep en Denk Niet Wit, Denk Niet Zwart. En daarvoor nieuwe muziek van Teddy Swims, een gevoelig plaatje. Het is toch wel een mooi nummer om weer eens even te horen zo op de vrijdagmiddag. Perfect Man heet dat liedje. Zometeen dan hebben we contact met de snack-expert. Misschien ken je hem wel van zijn filmpjes.
1: Snack-expert.
0: Dat is een goede naam eigenlijk, beter dan snack-expert. Nou, misschien ken je hem wel. Hij maakt filmpjes van allerlei snacks die hij proeft. Maar er is op Urk iets misgegaan met zijn tand. Nou, meer erover zo.

0: Espresso macchiato.
1: Af en toe mogen we weer een keer voor je draaien. En dat doen we met plezier. Tommy Cash en Espresso macchiato.
2: Een snack eten is normaal gesproken niet zo gevaarlijk. Maar Eke Bosman, beter bekend als de snackspair, ja, die denkt daar inmiddels misschien wel anders over.
1: Ja, hij was namelijk op Urk om bij Cafetaria De Bult wat lekkere lokale lekkernijen te proberen. Maar bij een hap van de zogenoemde muggenflapper ging het goed mis. Een groot deel van zijn voortand brak af. En dat gebeurde allemaal voor de camera.
3: Laten we gaan proeven. Oké, paniek is weg. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, wat erg. Ik ga even naar de tandarts.
2: Ja, Eke, voor de mensen die luisteren, die hebben dat natuurlijk helemaal gemist. Maar jij neemt een hapje van die snack en je ziet dan in slow motion bijna je voortand eruit vallen in dat bakje waar die snack uitkomt. En dan realiseer je, de helft van mijn voortand is weg.
3: Ja, nou ja, dat inderdaad. En dan deed ik gelijk maar de camera uitval. Wat gebeurt hier nou weer? Wat is er zojuist gebeurd? En waar is dat stukje voortand gebleven? Flabbergasted was ik.
1: Ja, maar wat gebeurde daar nou, Eke?
3: Nou, die snack die zat vast aan een stokje. Zoals je dat ook hebt met een kipsaté. Dat stokje was ik even vergeten. En ik heb vorig jaar een fietsongeluk gehad. Waarbij mijn voortand al gerepareerd moest worden. Dat stukje neptand, ja, dat brak weer precies op de breuklijn brak af. Tijdens een hap nemen. Op een stokje.
2: Ja, het deed pijn eigenlijk.
3: Nee, niet pijn. Nee, absoluut niet. Nu moet ik wel zeggen dat ik op de terugweg even een flesje water had gehaald. En dat deed een beetje pijn aan de zenuwen van boven de tand. Maar ook het repareren was redelijk oké.
2: Nu neem jij heel wat snacks door het hele land. Want jij crost zo'n beetje van Maastricht naar Groningen. En dan ook weer van links naar rechts. Is het al eens eerder gebeurd dat je een ongeluk hebt gekregen door een snack?
3: Nee, nooit. Dit was echt de eerste keer. Nee, ik zit even te denken. Ook niet toevallig een stuk kogel of zo in een bepaalde stuk vlees. Of iets anders, een stukje bot. Nee, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.
1: Nee, nou, eens moet de eerste keer zijn. Nou, dat is dus gebeurd op Urk. Het is allemaal goed afgelopen, want je hebt weer een stralende glimlach inmiddels. Je was op Urk om wat lekkers te proberen, hè? De pikkerstik en toen kwam de beruchte muggenflapper. Wat is die pikkerstik eigenlijk?
3: Het pikkerstik is een hotdog dat omhuld is, omhelst wordt eigenlijk door kaas en spek. En dat in een gepaneerd jasje. En hetzelfde geldt een beetje voor de muggenflapper. Dat is een stroganoff of een ragout dat omhelst wordt door kaas en spek. Ook nog in een jasje, maar dan aan een stick. Het zijn hele lekkere lokale snacks. En daar ben ik sowieso dol op. En ze waren ook allebei heel erg lekker. Alleen ja, ik was niet aan het opletten met die stok.
2: Ja, welke vond je het lekkerst?
3: Ik vond die muggenflapper het lekkerst. Omdat stroganoff, hoe vaak kom je dat nog tegen, die smaak? Terwijl een hotdog, ja, heeft iedereen wel geproefd. Maar met kaas en spek een hele lekkere combinatie. Maar stroganoff ragout met kaas en spek, heel machtig wel. Maar wel lekker.
2: Ja, nu zeg je, ja, ik neem dat Cafetaria helemaal niks kwalijk. Hè? Maar heb je wel wat gehoord? Want dit is natuurlijk wel viraal gegaan, dat jouw tand afbrak.
3: Ja. Nee, ik werd ook herkend in de zaak. Dus we waren al helemaal blij dat ik er langskwam. En foto gemaakt, handje gegeven. Maar ja, toen het gebeurde, heb ik een half uur later wel berichtje gestuurd. Van ja, jongens, dit is er gebeurd. Je valt jullie niks te verwijten natuurlijk, omdat mijn eigendom mijn schuld is. Maar dan weten jullie dat. Maar ja, toen heb ik alsnog vandaag de recensie geplaatst. Met een soort napraat daarna. En volgens mij zijn de reacties hartstikke positief. En heeft iedereen wel door dat het vooral niet aan hen lag, maar gewoon aan mij.
1: Ja, nou, je bent alsnog tevreden, ondanks dat het even misging dus met die voortand van je. Je was op Urk. Doe je nog andere plaatsen in Flevoland aan binnenkort? Of mag je dat niet verklappen?
3: Ik kom altijd onaangekondigd, maar ik kan wel alvast zeggen dat ik ook op Urk langs bakkerij Maxima ben gegaan voor het sausijzenbroodje daar.
1: Lekker.
3: Dat is er eentje, hoor. Dat is er eentje.
2: Ja, die recensie moet dus nog komen.
3: Ja, die is al opgenomen. Dat was nog voor het incident, zeg maar. Maar die komt ergens volgende week of over 2 weken online. Ik doe heel veel dingen door elkaar.
2: Nou, één keer nog even breed glimlachen.
3: Ja.
2: Hij zit er prachtig bij weer, die voortand. Dankjewel.
3: Die schroef ik zo niet door, Pijn.
2: Goed, de snackspair. Eke, dankjewel.
4: Je luistert naar Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat, dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het bultpark in Lelystad is niet onveilig, zegt de gemeente Lelystad in reactie op vragen van de lokale PVV-fractie. En busreizigers kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg. Dat heeft natuurlijk te maken met dat het op de vrijdagmiddag altijd wel druk is. Maar het regent ook. Nou, dan weet je het wel.
14: En de vakantie begint volgens mij ook, hè? Oh, regio Noord. De herfstvakantie.
13: Dat zijn wij hier.
14: Dacht ik wel, ja.
13: Ja, anders begint de Luminous ook niet natuurlijk deze week. Ja. Goed, 11 files in de regio. 76 kilometer in totaal. Hier sta je stil op de A1. Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting in Hilversum-Noord. 10 minuten. A6, Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en Afrit Zwisterband, 5 minuten. Ook de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en Afrit Urk, 11 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein, 25 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet, 6 minuten. Ook op de A28, maar dan van Groningen richting Amersfoort. Tussen Afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken maar liefst afgesloten. Volgens mij is dat ook maar een 2-baans weg. uur vertraging nu. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Nijkerk 11 minuten. En 50 dan, Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 20 minuten. En 50 de andere kant op, richting Emmeloord tussen Kampen-Zuid en Ens 6 minuten. En op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de aansluiting met de A28, 17 minuten vertraging. Nou, geflitst wordt er op dit moment niet. Er staan wel allemaal controles langs de weg om verkeer te tellen of te kijken of er een tolkastje in je vrachtwagen zit. Maar die sla ik lekker over, want ik ben er wel klaar mee.
14: We gaan ons opmaken voor de geschiedenis zometeen. We duiken weer in de geschiedenis van één bepaalde plek in Flevoland. En dit keer is Zeewolde aan de beurt. Wat daarover te vertellen is, dat hoor je zo bij ons.
15: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Bryan Adams samen met Mel C van de Spice Girls, was het volgens mij.
1: Ja.
0: Dat weet jij beter dan ik.
1: Dat was, ja, je was natuurlijk nog een peutertje.
0: Ja, en jij zat volop mee te dansen op de muziek van de Spice Girls.
1: Nou, ik was er iets te oud voor.
0: Dat hoog ook alweer?
1: Ja, was toch ook alweer 18, denk ik.
0: Ja, goed. When You're Gone was dat bij Flevoland. Het is 4:11 geworden.
1: En we duiken deze vrijdagmiddag weer de geschiedenis in. En dit keer gaan we naar Zeewolde. En dan vooral naar het begin van het sociaal-cultureel werk in het dorp.
0: Ja, tegenwoordig kennen we Welzijn Zeewolde. Maar 40 jaar geleden begon het allemaal met de stichting Zuiderzeemeermin. En het eigen clubhuis dat daarbij hoorde, de Drie Sterrenkeet.
1: Ja, Mannes Schopping is de geschiedenis ingedoken. Deze geschiedenis specifiek. Mannes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Zeewolde was 40 jaar geleden nog een hele jonge gemeenschap.
2: Ja.
1: Hè? Is dat dan ook waarom er dan behoefte is aan sociaal-cultureel werk?
2: Ja, daar was toen ook al behoefte aan. Je wilde naast je werk en naast thuis wilde je nog wel wat extra. Je kon misschien bij het kerkkoor gaan of op een sportvereniging. Maar alle andere leuke dingen, die waren in de Drie Sterrenkeet bij die stichting Zuiderzeemeermin. Met een knipoog naar de Zuiderzee natuurlijk van vroeger. En de Zeemeermin. Mm. Allerlei leuke dingen die gedaan konden worden.
1: Hoe wild werd het hoor?
2: Nou, dat valt op zich nog wel mee hoor. Er waren allerlei dingen die kon je erbij doen. Kalligraferen, kantklossen, tuinieren. Waren allemaal cursussen, Engels, computerkunde, maar er waren ook forumavonden, filmavonden, muziekavonden. Ik herinner mezelf toen ik hier kwam dat het Literair Café er was. Dat was er ook. Politiek Café is er een aantal keren geweest. Nou, dan zat het helemaal vol. Dat was natuurlijk in de buurt van verkiezingen. Ik denk dat er in totaal zo'n 23 verschillende werkgroepen zijn geweest. Dus iedereen in Zeewolde die kon er op een of andere manier wel mee te maken hebben gehad.
0: Ja, die Drie Sterrenkeet. Dan denk je meteen aan het aantal sterren wat je ook wel eens ziet bij een hotel. Was het dit
2: nee,
0: altijd
2: dat
0: iets
2: had
0: mee te maken?
2: Ja, het was meer een knipoog eigenlijk. Ja, daar was het een knipoog naar. En je had later ook de Vier Sterrenkeet. Want die Drie Sterrenkeet die was te klein. Het was ook echt een keet. Want het was een houten noodgebouw dat ze waarschijnlijk elders op de kop hadden getikt en die stonden daar aan de Flevoweg. Vroeger in het begin was het raadhuis, heeft daar ook in zo'n gebouw gezeten. De eerste scholen zaten er ook in, de bibliotheek zat erin. Dus een heleboel is voortgekomen uit die keten, zeg maar.
1: Ja, en toen was er ineens ook koninklijk bezoek.
2: Ja, dat was een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Drie Sterrenkeet. Dat was 14 juni 1988 en toen kwam koningin Beatrix op bezoek.
1: Ach.
2: Dat was echt een hoogtepunt. Sprak daar met allerlei, hier zie je er een foto van, met allerlei vrijwilligers in de Drie Sterrenkeet. Ik herinner me nog dat wij toen met onze school op schoolreisje waren. Dus wij hebben er niks van gezien. Er waren ouders die zeiden, ah, wat sneu voor de kinderen, kunnen we niet thuis blijven? Nou, voor dat ene kwartiertje dat ze de koningin zagen, hebben we dat niet gedaan. We zijn gewoon op schoolreisje geweest.
1: Ja.
0: Nou, dan komt de koningin natuurlijk op heel veel bijzondere plekken. En dan komt ze dus in 1988 richting Zeewolde naar zo'n houten keet.
2: Ja, maar het was niet alleen Zeewolde hoor. Ze is die dag ook naar Almere en Lelystad. En ze moest na een half uur, ging de helikopter ook alweer weg, want ze moest naar Urk. Dus ze heeft een heleboel heeft ze van Flevoland die ene dag gezien.
1: Ja, nou komt aan alle leuke dingen een eind.
2: Ja.
1: Ook aan die Drie Sterren en aan die Vier Sterrenkeet.
2: Die Drie en Vier Sterrenkeet, daar is een eind aan gekomen in 1991. In november 1991 is er meer een permanente behuizing voor het sociaal-cultureel werk. En dat werd de Meermin. En die kwam aan het kerkplein te staan. Schuin tegenover Open Haven.
1: Ja, nou, ik kom niet zo heel vaak in Zeewolde, maar nee. Bestaat dat nog?
2: De Meermin bestaat nog, maar het loopt wel op zijn laatste benen, zeg maar. Want er moet iets aan het gebouw gebeuren. Zo kan het niet meer. Er moet iets aan opgeknapt worden. En waarschijnlijk zit dat er niet in. Al die dingen die er nu in gebeuren, het is trouwens niet meer bij bij die Zuiderzeemeermin, later heet het Wolder Welzijn, tegenwoordig Welzijn Zeewolde. Alles wat daarbij gebeurt, dat gaat waarschijnlijk mee naar de overkant, naar het dat heet dan geen kerkcentrum meer, maar dat is dan maatschappelijk centrum. Blijft dan wel de Open Haven heten.
1: Ja.
2: Maar daar gaan al die dingen van de Meermin naartoe. En wat er met de Meermin dan gaat gebeuren, dat is al iets anders.
1: Misschien heel triest af, maar het is toch wel bijzonder. Hè? Want zo lang bestaat Zeewolde dus nog niet, 40 jaar. Maar op hoeveel plekken dat dan al gezeten heeft, dat sociaal werk?
2: Ja, dat klopt. Maar je moet wel rekenen van 1991 tot nu. Dan heb je het wel over 35 jaar heeft het in de Meermin gezeten. Ja. Maar dit is gewoon die 3-sterrenketen en de 4-sterrenketen. Is gewoon een mooie herinnering.
1: Ja, wat is er met die keten gebeurd? Is dat nog, heeft iemand dat nog als schutting in de tuin of zo?
2: Dat denk ik.
1: Of op de volkstuin?
2: Geen flauw idee.
0: Nee. Dat is ook wel weer jammer, denk ik. Hè? Want het had natuurlijk wel een bepaalde sfeer, zo'n ouderwetse bruine keten.
2: Ja, we hebben natuurlijk bij het 40-jarig bestaan van Zeewolde hadden we wel ketenmagneet. Dat we er ook een beetje aan vroeger herinnerde.
1: Ja, dat was eigenlijk een hele grote kar op wielen. Hè?
2: Ja.
1: Nou, Manne Schopping, dankjewel. Ja, de 3-sterrenketen dus. En fijn dat je weer deze week voor ons in de geschiedenis bent gedoken.
2: Ja, graag.

0: met een magisch einde. Take the long way home, Supertramp.
1: Zondag, dan is het weer zover. Het radioprogramma Adres Onbekend, dat is te horen bij ons vanaf 12 uur met de presentator van dienst. Dat is Ron Kas natuurlijk.

0: werden gestuurd. Diep liefdesverdriet was er toen een vriendje van een van de twee emigreerde. Allemaal waar, maar er blijkt veel meer achter deze voordeuren te zitten. Daar komen we zondag op. Nu al Virginie leed onder een strenge vader in Roermond. En wat denk je? Ze vond haar geluk uiteindelijk in Lelystad. Nou, help haar. Alleen al daarom. Dan hebben we Nea Kossen. Die komt uit Almere en ze zegt: ik zoek mijn schoonzus. Het is een ingewikkeld verhaal. We willen het heel graag voor oplossen. Haar schoonzus is een Betty uit Aberdeen, Schotland. Ja, een Betty zonder achternaam. Dus dan denk je geen aanknopingspunten. Maar ja, er is wel heel veel gebeurd. Ze heeft bijvoorbeeld van 1980 tot het jaar 2006, 26 jaar, een relatie gehad met haar broer Bram. Totdat hij overleed op Ameland in Hollum. En daar is Betty vaak geweest. Hij was kok voor het bergingsbedrijf Smit Lloyd. Daar kenden ze de verhalen en Betty zelf ook. En ja, ze zegt, ik kan het moeilijk verkroppen Betty nooit terecht kon in de familie van ons, van Bram. Mijn moeder die had iets tegen de relatie. Nooit helemaal duidelijk geworden wat. En toen Bram overleed, was Betty er niet. En ze zegt, ik wil het gewoon weten hoe het met Betty is. Wat zij denkt over die tijd. Ze hadden een overzeese latrelatie. En het gerucht gaat dat Betty ook nog eens een kind heeft gedragen van haar broer. Mam. Dus dat ze dus moeder is. En dat er dus ergens een neefje of nichtje rond zal lopen. Ze denkt zelf een neefje. Maar hoe komen wij dus bij deze Betty uit Aberdeen? Ik heb een aantal sleutels gegeven. Ik hoop dat die zondag ergens gebruikt gaan worden.
1: Daar heb ik trouwens rond afgelopen zondag ook geluisterd tijdens het schoonmaken van het huis. Lekker met de poepstoep in de hand. Jouw stem op mijn oren. En ik was toch wel een beetje gegrepen door dat verhaal van een mevrouw die haar zus heeft verloren bij een verkeersongeluk. En dat ze graag in contact wilde komen met degene die ook betrokken was bij dat ongeluk. Die in de auto zat, waardoor die zus is overleden. En je had ook eventjes een gesprek met die man. Hè. Ze hebben elkaar gevonden. Hoe bijzonder is dat?
0: Ja, we hebben bijna elke dag contact met elkaar. Danielle met deze man die we uit de omschrijving lieten voortkomen. Hebben zijn naam niet genoemd, doen we nog steeds niet. Nee. Maar ik kan je wel vertellen, dat is natuurlijk in 1983 gebeurd een dodelijk ongeval op de Stadhouderskade midden in de nacht in Amsterdam. Zij stak zomaar over uit een nachtrestaurant om de taxi aan te houden. En hij was er al, dus zij liep in feite gewoon voor de auto die er al was, viel op haar slaap en overleed. Hij maakt heel veel door. Hij is, ik zal het jullie vast vertellen, voor het eerst, hij is 72 jaar, met zijn kinderen in gesprek geraakt. Hij heeft dit toch maar een keer verteld. Hij had het altijd alleen maar aan zijn vrouw verteld. Ja. Ja, en zo is er veel meer. Er komt heel veel los. En ze kunnen het samen, dus de zus van Sandra die overleden is en hij, kunnen het op de een of andere manier heel goed vinden. Ze delen heel veel met elkaar. Ze hebben kinderen in dezelfde leeftijd. Ze hebben dezelfde opleiding, dezelfde achtergrond. Dus het doet beide partijen heel goed. En ik vind het dan zo fijn. Ik denk dat het is een heel kwetsbaar verhaal. Wat gaan mensen ervan vinden? Maar overal, van Facebook tot wat dan ook, horen we van medeleven met deze mensen. Dat doet ons dan weer bijzonder goed.
2: Wat jammer dat jullie programma toch gaat verdwijnen.
0: Zo is het wel, ja.
2: Ja, ja. Dit soort mooie ontmoetingen weer.
0: Ja, het enige dat een heel klein beetje troost biedt is dat ik en een deel van de redactie wel een nieuw programma gaat maken volgend jaar. En dat heet niet Adres Onbekend. Het zal ook niet klinken als Adres Onbekend, maar het minimum is wel gelukt. Dus we hebben wel eens gezegd, het ergste is dat zoekers wees worden omdat er helemaal geen zoekprogramma's meer zijn. Maar we hebben wel een zoektocht in die nieuwe uitzending, waardoor misschien een verhaal als dit verhaal dan toch nog verteld kan worden en opgelost kan worden. Ja. Dat zouden we doen. Zal ik nu nog ons gratis telefoonnummer achterlaten?
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat is 0800 30 30 300. Heel graag voor al je tips. Heb je zelf nog een verhaal? Adresonbekend.nl. Wees van harte welkom.
2: Zondag luisteren we weer tussen 12 en 2. Dankjewel, Ron.
0: Alsjeblieft. Tot zondag.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Het is 4:30, goedemiddag. Het Bultpark in Lelystad is niet onveilig. Dat zegt de gemeente Lelystad in reactie op vragen van de PVV. De partij stelde de vragen na een vechtpartij in september, waarbij een jongen volgens zijn moeder door 15 tot 20 jongeren in elkaar zou zijn geslagen. Volgens de gemeente zijn er de afgelopen 3 jaar maar 4 meldingen van overlast in het park binnengekomen, waarvan 1 leidde tot een aanhouding. Cameratoezicht komt er niet, omdat het aantal meldingen te laag is, maar de gemeente roept bezoekers op om overlast wel door te geven. Busreizigers die kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV willen tot aan kerst iedere week een dag staken. En ze eisen zo onder meer een hoger loon en minder werkdruk. Welke bussen precies uitvallen, dat is nog niet duidelijk, want de vakbonden maken de stakingsdagen kort van tevoren bekend. En de verbindingsweg van de A27 naar de A6 richting Lelystad is tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de weg. Het verkeer richting Lelystad wordt omgeleid via de A6 naar Amsterdam en kan dan keren bij de afrit Almere Buiten. Maar je kunt ook omrijden, dat kan via Eemnes, de A1 en Muidenberg.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen, omdat er te weinig opvangplekken zijn. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de Franse politie niet zeggen.
17: Goedemiddag. De herfst heeft inmiddels echt onze intrede gedaan. Dat merken we deze dagen goed in Flevoland. En ook vanmiddag is het grijs, regenachtig en temperaturen zo rond een graad of 14. En een stevige wind uit het zuidwest. Op het IJssel en Markham is dat af en toe windkracht 7. Er komen ook windstoten voor tot 70 km per uur. Vanavond aanvankelijk nog enkele intense buien die over de provincie trekken. De wind doet er dan nog een schepje bovenop. En in de loop van de avond wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger. Komende nacht is het dan iets rustiger wat betreft de wind en ook wat betreft de buien, bij minima rond een graad of 10. Morgen volgt opnieuw een tamelijk wisselvallige hefdag met vooral laat op de dag veel wind, kans op windstoten tot maar liefst 90 km per uur. Overdag aan de frisse kant met een graad of 14.
13: ANWB verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg. Ik dacht, ik maak mijn lijstje wat korter om vanaf 7 minuten pas de meldingen te zien. Nou, er blijven er toch nog heel veel over. Dus hier gaan we. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Een kwartier extra reistijd. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk 7 minuten. Dan de A6 Muiden-Lelystad bij knooppunt Almere is een ongeluk gebeurd. Verkeer moet keren bij de volgende afrit Almere-Hout. Nou, dat gaan we even in de gaten houden. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een half uur. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 7 minuten. A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum 40 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk een kwartier. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek een kleine 20 minuten nu. Dan de N331 tussen de Frankhuizer Allee en de A28, 5 minuten extra. Nou, dan flitsers. Er is er eentje gezien bij Tollebeek op de N351. Nou, dan wil je natuurlijk weten welke weg is dat. De Urkerweg natuurlijk. Daar, dat deel van die N351, kom je hem tegen bij hectometerpaaltje 60,1. En ook op de Larserweg in Zeewolde is dat voorbij het vliegveld. Of voor het vliegveld, hangt er een beetje vanaf welke kant je komt. Beide richtingen hectometerpaaltje 96,1.
15: En in Studio Flevoland hebben we zometeen een goed gesprek met twee jeugdboa's van de gemeente Lelystad. Wat doen zij eigenlijk de hele dag? Nou, je hoort het zo.
18: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Alex Warren was dat in Studio Flevoland met Emerald Eyes.
1: Je ziet ze op straat, bij scholen en op plekken waar veel jongeren samenkomen. Jeugdboa's. Maar wat doet een jeugdboa nou eigenlijk? En waarin verschilt dat werk van de jeugdboa met dat van een gewone boa?
0: Nou, in Lelystad doen Naomi en Mitchell dat werk. Naomi is fulltime jeugdboa en Mitchell ondersteunt haar bij zaken waarbij jongeren betrokken zijn. En ze zijn allebei te gast bij ons. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
0: Ja, Naomi, om bij jou te beginnen. Hoe is deze dag voor jou bijvoorbeeld gegaan? Hoe ziet de gemiddelde dag als jeugdboa eruit in Lelystad?
3: Nou, elke dag is natuurlijk verschillend. We maken elke dag wat anders mee. Net zoals vandaag weer. We beginnen gewoon de dag. We hebben een briefing. We hebben een aantal hotspots die we hebben waar we langs gaan voor jeugdlocaties. Maar ook nu de kermis in de Meenter is, nemen we die ook zeker extra mee, omdat jeugd daar natuurlijk extra naartoe trekt. Dus ja, dat bespreken we dan. En zo maak ik eigenlijk mijn dag vol door langs plekken te gaan waar jeugd hangt. En ook gewoon een gesprekje op straat waar ik ze tegenkom.
1: Ja, want je zegt hotspots, dan denk ik meteen, oh, daar zijn problemen. Of is dat niet een hotspot? Nee. Is gewoon waar jongeren samenkomen?
3: Het is een hotspot inderdaad waar jongeren samenkomen. Het is niet per se alleen maar de overlast. Het wordt ook gemaakt vanuit overlastmeldingen die we binnen Fixie krijgen. Een meldingensysteem-app is dat, die bewoners dat kunnen, zeg maar, hun meldingen daar kunnen doen. Wij vormen dat allemaal samen en dan kijken we van, oké, is het een locatie waar veel jeugd hangt? Kunnen wij daar wat preventief in doen, zodat het wat minder wordt? Dus die hotspots maken wij dan aan in onze eigen app voor de BOA's, zodat iedereen die ook mee kan nemen. En die locaties noemen wij dan hotspots. Zeg maar. Ja.
0: Toen ik voor het eerst hoorde over een jeugdboa, toen dacht ik, nou, dat is vast een boa die in opleiding is. Jeugdige boa, zo vatte ik hem op. Maar het is echt heel wat anders. Jij specialiseert je op de jeugd in Lelystad. Dat doe je volledig, dat is jouw volledige werk.
3: Ja.
0: Maar Mitchell, jij doet een beetje van alles wat, hè?
2: Ja, ik doe Ik doe eigenlijk van alles wel een beetje wat. Ik ondersteun eigenlijk mijn collega nu met ongeveer de helft van mijn taak. Ik heb zelf ook nog andere taken. Ik ben zelf ook nog de wijkboa van de Zuiderzeewijk, waar ook veel problematiek is binnen de jeugd. Ja, en dat doe ik eigenlijk. En ik heb wel meer mijn neventaken.
1: Ja, Naomi, nou ben jij 21.
3: Ja.
1: Ja, jij had ook op zo'n hotspot kunnen hangen, denk ik dan.
3: Had gekund. Maar ik denk dat dat ook wel mijn pluspunt is. Dat ik 21 ben, is dat ik dan meer level met de jeugd van nu. Omdat ik ook de trends beter begrijp. De taal die ze af en toe spreken. Wat er nu allemaal gaande is, ik zit daar zeg maar zelf ook in. En dat maakt het voor hun ook wat laagdrempeliger om contact te hebben, zeg maar.
1: Ja, maar het heeft ook wel een beetje, als boa moet je ook wel wat overwicht hebben en autoriteit hebben. Moet je daar hard aan werken als je 21 bent?
3: Qua
1: dat je denkt van, nou ja, in deze situatie moet ik misschien iets breder gaan staan of mijn stem wat meer gebruiken. Of ben je daar meer bewust van als je zo jong bent, denk je?
3: Ik heb natuurlijk wel een grens. Dat stel het gaat mij te ver, dan geef ik dat ook zeker wel aan. En dat kan natuurlijk zijn in mijn verbaal, dat ik wat duidelijker ga worden. Of dat het met verbaliseren is, dus dat er een bekeuring geschreven moet worden. Dat hangt allemaal van de situatie af. En ik ben me daar zeker bewust van, want ik kom natuurlijk voor een doel en ik wil dat dat duidelijk is. En of dat nou op de ene manier moet, of dat het helaas op de andere manier wat negatiever moet, dat is dan maar zo, als ik maar wel mijn doel bereik, zeg maar.
0: Ja, en Mitchell, jij vertelde net, je bent wijkboa en jeugdboa.
2: Ja.
0: Merk je nou ook dat je anders omgaat met de jeugd als je het vergelijkt met de gemiddelde Lelystedeling?
2: Ja, sommige jeugdigen, daar ga je wel anders mee om. Je probeert namelijk wel op een laagdrempelige manier gewoon om met de jeugd in aanmerking te komen. Om eventueel een normaal gesprek te voeren. Mocht dat niet helpen, dan is onze optie eventueel nog eerst een waarschuwing. Mochten ze daarna nog verder gaan of op een andere dag komen, dan staan ze in ieder geval bij ons in het systeem. En dan kunnen we altijd doorgaan tot eventueel bekeuren.
1: Ja,
2: want dat is eigenlijk onze laatste middel.
1: Ja, want hoe bepaal je nou wanneer je een waarschuwing geeft en wanneer je echt bekeurt?
2: Mogen we eigenlijk wel een beetje zelf bepalen. Maar we hebben intern hebben we ook wel richtlijnen. Bijvoorbeeld op deze locatie is het gewoon een no-go omdat we daar heel veel overlast krijgen. In extreme mate. Dan gaan we eerder naar waarschuwen of bekeuren. En bij een andere locatie waar eigenlijk minder overlast is, dan gaan we eerst gewoon een gesprek aan.
1: Ja.
0: En Naomi, als ik heel lief voor je ben, als ik iets verkeerd heb gedaan, heb ik dan een grotere kans dat ik geen bon krijg? Of let je daar niet echt op?
3: Nee, daar let ik niet op. Ik behandel iedereen gewoon zoals iedereen gewoon hetzelfde. En of je dan wat liever bent of iets minder lief, ja, uiteindelijk is de uitkomst nog steeds hetzelfde als de rest.
1: Ja, nou, op een gegeven moment leer je de jongeren natuurlijk wel kennen. En zij kennen jullie, want je ziet ze regelmatig. Kun je dan zeggen ook dat je een bepaalde band met ze opbouwt? Of gaat dat niet zo ver?
3: Ja, ik denk het wel. Kijk, het is natuurlijk wel een band met werk en de jongeren, zeg maar. Dus dat moet wel goed gescheiden blijven. En die grens moet er ook blijven. En dat leg ik ze dan ook altijd wel uit. Maar ik denk inderdaad dat er wel een band gevormd wordt. Dat als ik ze dan tegenkom en het is van... hey Naomi, of alles goed. Dan merk ik wel, oké, weet je, die drempel is eraf. Ze willen graag even met mij een praatje maken. Ik zie dat wel als een band, zeg maar. Want een normale burger spreek je aan, zeg je hallo, doei. Bijvoorbeeld in een klein gesprek. En ja, die zie je de volgende keer langslopen. Maar dan vergeet je het eigenlijk een beetje. Maar met jeugd heb ik wel meer een band, ja, als ze... zeg maar kennis is van.
1: En voor jou ook, Mitchell?
2: Ja, en ik denk zelf ook, mocht je echt de jeugd kennen en goed in contact zijn met ze, dat ze eerder een bekeuring accepteren dan dat je eigenlijk meteen een bekeuring gaat schrijven.
3: Ja, dat ook.
1: Ja.
0: Oké, nou, jullie zijn inmiddels bijna bekende ladystedelingen. Jullie zijn vaak in de stad te vinden.
3: Ja.
0: En morgen dan kunnen mensen jullie ook ontmoeten en een praatje met jullie maken. Want
3: zeker,
0: dan is er weer een veiligheidsmarkt op het Stadhuisplein en in het stadhuis.
3: Ja.
0: Wat is daar nou allemaal te doen, Naomi?
3: Nou, we hebben die veiligheidsdag eigenlijk gemaakt om alle veiligheidsorganisaties, zoals de brandweer, de politie, ambulance en wij natuurlijk ook. En andere hulpdiensten daar eigenlijk op het plein staan die. En mensen kunnen dan gewoon langskomen om te kijken, vragen te stellen. Dat eigenlijk gewoon kennis opdoen van wat wij nou eigenlijk doen qua werk. En of ze vragen hebben uit de buurt of... als ze andere dingen willen weten, dan zijn wij daar.
1: Ja. Mitchell, ben je er morgen ook bij?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ja, ik ben er ook bij. Ik kom extra werken, speciaal voor deze dag. Dus ik ben er zeker bij.
1: Ja. En moeten jullie zo weer de straat op?
3: Mitchell is zometeen lekker vrij.
2: Gelukkig wel. Ja.
3: Ik moet vanavond nog tot 10:00. Dus ik moet nog even door.
1: Nou, we hopen dat het snel droog wordt ook in Lelystad. Ja, je hebt natuurlijk wel misschien minder overlast als het regent. Of maakt dat niet zoveel uit?
3: Maakt niet heel veel uit, eigenlijk.
1: Jongeren chillen gewoon bij alle
3: mensen. Ja, ze zoeken overal wel een plekje waar ze even droog kunnen zitten, hoor.
2: Precies.
0: Ja. Nou, en morgen kun je droog zitten in het stadhuis. Maar op het Stadhuisplein is ook van alles te doen.
3: Ja.
0: Er is vast wel een zonnetje op een gegeven moment. Die activiteiten op die veiligheidsmarkt zijn tussen 12 en 4. Nou, dank jullie wel dat jullie hier wilden aanschuiven.
3: Ja,
0: Naomi en Mitchell.

0: Ik zit hier met mijn houten arm.
1: Geen houten hart, maar een houten arm.
0: Ja.
1: Dat heb je gedaan, gesport?
0: Nou, nee, ik had vanmorgen mijn coronaprikkie voor het jaar gehaald. Maar dat is zo geprikt dat ik mijn arm eigenlijk alleen maar halverwege kan optillen nu. Helemaal stijf.
1: Had ik een paar jaar geleden ook, toen we midden in die coronacrisis zaten, ben ik ook geprikt. Ik heb dagenlang last gehad.
0: Oh.
1: Dus ik hoop niet dat het bij jou ook zo erg is.
0: En ik zat te denken van, heb ik hem nou aan de goede kant laten prikken? Eigenlijk niet, want het is mijn linkerarm en daar lig ik graag op als ik in slaap val.
1: Ja, maar je kunt nog wel steeds schrijven, want je schrijft rechts. Dus dat is wel prettig dat je hand die je het meest gebruikt, dat je die nog wel goed kunt...
0: Maar ik denk wel, als ik vanavond moet juichen voor Almere City, dat het ongeveer dan, yay, één hand half. En de andere omhoog.
1: Nou, doe ik het dubbel voor jou vanavond.
0: Oh, alsjeblieft.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja. Hebben we ook nog wat in de uitzending na vijven over Almere City, of dat niet?
1: Nee. We hebben überhaupt niks in de uitzending. Nee, wat gekkigheid. Nee, we behandelen natuurlijk weer het nieuws van vandaag. We hebben onder meer even contact met FNV, de vakbond. Want buschauffeurs in het streekvervoer die gaan vanaf volgende week weer actie voeren.
0: Oké, en nog meer bussen, want vervoerder EBS, dat contract met EBS, die doet natuurlijk het regiovervoer. Dat wordt vroegtijdig beëindigd door de provincies. Nou, hoe dat dan zit, dat hoor je straks. En we gaan het ook hebben over een voorstel in de Raad van Dronten om femicide, dat is dus vrouwenmoord, om dat wat meer op de agenda te zetten. Niet om het te doen, maar om dat tegen te gaan dus.
1: Straks meer erover na Jonathan Jeremiah.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang voor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een man van 60 is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het doden van zijn vriendin in Zeewolde. En wie gebruik maakt van de apotheken van Zorggroep Almere moet oppassen, want er gaan verdachte mailtjes en sms'jes rond over medicijnen en bestellingen voor medicatie. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie. Eens eventjes kijken. Op de A6 tussen Muiden en Lelystad. Bij knooppunt Almere, daar is de parallelrijbaan dicht. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Verkeer tegen richting Lelystad is de bedoeling dat je die hoofdbaan blijft volgen. Via Zeewolde-Lelystad, dat is de N305 en de N302. Dus dan moet je echt wel flink omrijden. Dan de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Almere-Hout, 7 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein, 1/2 uur. A28 Groningen-Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle Centrum. Daar staat een vrachtwagen die niet meer vooruit komt. 2 rijstroken zelfs afgesloten. 1 uur vertraging op dit moment. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk nog 7. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 26 minuten. N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 minuten. De N305 Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde 6 minuten vertraging. Geflitst wordt er op de A6 bij Nagelen. Als je van Lelystad richting Emmeloord rijdt, heeft een meterpaaltje 99,5. Ook een controle op de A6, maar dan bij Lelystad als je in de richting van Muidenberg rijdt. Dus ongeveer bij de afslag waar je eraf moet voor het vliegveld, heeft een meterpaaltje 72,3. En ook wordt er een snelheid gecontroleerd, of je snelheid gecontroleerd op de Banterweg. De N718, nou, daar hebben we volgens mij nog nooit een flitser gehad. Hectometerpaaltje 1,5.
10: Busreizigers kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV willen tot aan de kerst iedere week een dag staken. Nou, waarom dat op deze manier gebeurt, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
17: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, het is maar moeilijk indruk maken op Shania Twain. Al ben je Brad Pitt, ze trekt zich er helemaal niks van aan in That Don't Impress Me Much.
1: Buschauffeurs in het streekvervoer gaan vanaf volgende week actie voeren. Vakbonden FNV en CNV denken aan 1 stakingsdag per week, mogelijk tot aan de kerst. Nou, daar praat ik over door met Stijn Duursma van FNV. Hij is betrokken bij het streekvervoer in Flevoland. Meneer Duursma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waarom gebeurt de staking nu eigenlijk op deze manier? 1 stakingsdag per week tot aan de kerst misschien wel?
2: Ja. Dat komt omdat onze leden eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd van wij willen actie gaan voeren voor een betere cao. Bijna 99% heeft gezegd dat ze willen gaan staken. En dat komt omdat we al een half jaar aan het onderhandelen zijn met de werkgevers over een goede cao. 9 keer zijn we samengekomen. En na die 9 keer liggen er eigenlijk nog steeds heel veel bezuinigingen op tafel. Net als met de sociale zekerheid zeggen wij van nou, die moeten eerst van tafel voordat we überhaupt over een goede cao kunnen praten. Dat wou de werkgever niet. En daarom willen onze leden nu actie voeren. Want wat de werkgever op tafel heeft gelegd, dat is gewoon niet toekomstbestendig. En daar kunnen wij niet voor staan.
1: Wat is dat nou concreet, dat die onderhandelingen over die nieuwe cao zo vastlopen?
2: Nou ja, wat je altijd wil, de vakbond die wil mooie voorstellen om juist de cao sterker te maken. Om bijvoorbeeld ook vrouwen of jongeren of arbeidsmigranten ook aan te trekken. Zodat die ook gewoon lekker aan het werk kunnen. Maar ook bijvoorbeeld voor de mensen die nu al lang aan het werk zijn. Zodat zij gezond hun pensioen kunnen halen. Daar wil je mooie afspraken over maken. De streekvervoer staat onder druk. Dat ziet iedereen. Dat zien wij ook. En dan zie je dat werkgevers dat toch vooral bij werknemers neerleggen door meer van ze te vragen. Dus ze moeten langer doorwerken, ze moeten zwaarder werk doen. Ook nog eens tegen minder geld, wat niet eens met inflatie gecorrigeerd kan worden. Dus je staat op dat moment gewoon heel ver uit elkaar. En dan is op dit moment geen andere mogelijkheid dan staken.
1: Ja, en u wilt dus dat er heel veel dingen anders geregeld gaan worden in die nieuwe cao. Verwacht u dat de acties ook nog afgeblazen kunnen worden als de werkgevers zeggen van nou, we willen toch wel verder met jullie om tafel om verder tot elkaar te komen?
2: Dat kan zeker. En de werkgever zegt ook de hele tijd van ja, we hebben toch mooie dingen, dus waarom gaan we niet gewoon verder praten? Alleen, zoals ik al zei, we zijn dus al een half jaar bezig met onderhandelen. Dat zijn 9 hele lange dagen en tussendoor ben je ook bezig. En even een klein voorbeeldje, de werkgever is dus geëindigd met een % loonsverhoging voor 1 jaar. Terwijl de inflatie nu op 3,5% ligt. Dus dat betekent dat chauffeurs er gewoon op achteruit gaan. Dus dat vind ik niet echt iets waar je nog verder over hoeft te praten. Tuurlijk, als er op een gegeven moment weer een bod komt van de werkgever waarvan wij denken van nou, dat is goed genoeg om over verder te praten, komen met alle liefde weer aan tafel. Alleen helaas is dat op dit moment nog niet zo.
1: Nee, en daarom dus deze actie dat de chauffeurs 1 stakingsdag per week houden. Dat heeft nogal een impact, denk ik, voor de reizigers in Flevoland.
2: Ja, absoluut. Het gaat vooral om bussen natuurlijk en regionale treinen. En daarom zeggen wij ook altijd van staken is echt het allerlaatste wat we willen. Want chauffeurs en machinisten en eigenlijk iedereen werkzaam in het OV, die heeft gewoon een passie voor goed openbaar vervoer. Die reizigers zijn daar echt belangrijk, dus dat vinden ze echt heel vervelend om te doen. Alleen zoals ik al zei, op dit moment hebben we gewoon echt geen andere keus. En we hopen ook, dat vragen we ook al aan reizigers, we proberen ze ook te informeren op begrip. Want iedereen heeft uiteindelijk gewoon iets aan een gezonde werkgevers of een gezonde werknemers die gewoon goed de bussen en de treinen kunnen rondrijden. Dus we hopen op een beetje begrip, maar we snappen echt dat het heel vervelend is.
1: Ja, want het is natuurlijk best wel vaak, hè? Iedere week 1 keertje. U zou kunnen zeggen, nou, we doen het eenmalig een hele dag.
2: Zeker. En daar hebben we natuurlijk goed met onze leden ook over gehad. Dus dat doen we echt allemaal eigenlijk in opdracht van, in een overleg van. Zoals ik al zei, we staan echt heel ver uit elkaar. Het is niet een heel klein beetje waar we nog niet over uit zijn. Maar eigenlijk, het hele pakket is gewoon nog dat we aan 2 kanten staan. Dus daarvoor moeten we gewoon, of dat is het gevoel, stevig gaan staken. In de hoop dat we dan ook snel er weer uitkomen, snel weer aan tafel komen. Zodat we daarna gewoon weer verder kunnen met z'n allen in het openbaar vervoer. Dus vandaar.
1: Ja, en die stakingen die beginnen dus al vanaf volgende week als er niets verandert in de tussentijd. Dank u wel voor de toelichting. Stijn Duursma van FNV.
0: Het regent, de pannetjes worden nat. Wouter van Bernebeek, de regenjas kon uit de kast weer.
3: Ja, inderdaad. Het is behoorlijk herfstachtig vandaag.
0: Het stopte ook eigenlijk niet met regenen, Wouter. Ik heb geen moment droog gezien nog.
3: Nee, klopt. Nee. En dat blijft het vanavond ook niet. Blijft ook doorregenen. Het is een heel groot regengebied dat eigenlijk elke keer voor onze kust als het ware aangroeit. En dan vervolgens over onze provincie trekt. Op sommige plaatsen gaan we toch al wel richting de 20 mm langzaamaan, hoor. En de meest actieve regen staat nog op het programma voor vanavond. Dus dan valt er op veel plaatsen toch nog wel een millimeter of 10 bij. Uiteindelijk moet het dan komende nacht wel droog gaan worden. Met temperaturen die gaan dalen naar zo'n 10 graden. En later in de nacht volgen dan ook wel een paar opklaringen.
0: Ja, maar vooral vanuit het westen dus die opklaringen.
3: Ja, klopt ja. Ja, en dat betekent dat we morgenochtend wel eerst even de zon gaan zien. Het zal dan ook een tijdje wat droger zijn. Maar al vrij snel ligt een nieuw gebied met buien klaar. Dat trekt vooral morgenmiddag over ons heen en dan wordt het weer flink onstuimig. Met een hoop buien, soms kan daar ook wat onweer bij voorkomen. En de wind neemt ook weer toe. En morgen tegen de avond staat er een matige tot krachtige westenwind. En langs de grote meren kan die wind af en toe zelfs even hard zijn. Dat is de windkracht 7. En bij dat alles temperaturen van een graad of 15. Nou wordt het allemaal wel beter, vooral in de nieuwe week.
0: Hey, ik ben heel benieuwd. Ja. Wordt het ook wel wat droger in het weekend al?
3: Ja, dat valt denk ik tegen. Zondag overdag hebben we nog wel met buien te maken. Die nemen wel langzaam in aantal en activiteit af. Maar ik denk dat tot tegen de avond nog wel een enkele bui blijft vallen. Na het weekend zijn die buien verdwenen. Dan wordt het overwegend droog, met meer zonneschijn en ook hogere temperaturen, want halverwege de week komen we uit tussen de 17 en de 19 graden.
0: Hé, ik dacht dat het voorbij was, die hogere temperaturen.
3: Nee. Het wordt niet zo warm als afgelopen week, denk ik, maar het ziet er allemaal wel weer veel beter uit voor komende week.
0: Oh, dus volgende week
3: er even doorheen.
0: Ja, volgende week ook nog zonder jas. Oh, ja. Lekker. Lekker. Wouter van Bernebeek, dankjewel en eens smakelijk zometeen.
3: Jullie ook. Doei doei.

0: Sommieu was dat. En Fields maakt het 6:09. We gaan door met het nieuws.
1: Oh, ik ben te praten. Ja, sorry. We zitten hier nog helemaal te overleggen. Ik ben helemaal
2: over het voetbal.
1: We gaan zo naar de voetbalwedstrijd. Ja. En ik was helemaal vergeten dat ik nu gewoon officiële verplichtingen nog heb. Gewoon mijn geld moet verdienen. Goed.

0: in Nederland gebeurd dat een busconcessie dus eerder is stopgezet. Maar ze zeiden wel, ja, gezien de problemen denken we eigenlijk wel dat het een goede noodmaatregel is. Maar we moeten wel kijken hoe het uitpakt. En ze hopen natuurlijk dat als er dan na 2029 een nieuwe vervoerder komt, of nog steeds EBS, maar dan met andere afspraken met de provincie, dat het dan allemaal beter wordt. En ik ben ook naar Lucas Kramer gegaan. Hij is statenlid voor PRO. En dat is de grootste oppositiepartij in de Provinciale Staten. En hij reist zelf ook veel met de bus.
1: Alleen al als ik naar Lelystad wil hier met de buurtbus in Dronte, dan moet ik eerst een half uur wachten. En vanuit mijn positie zou ik beter naar het station kunnen lopen dan de bus kunnen pakken.
0: Dat EBS nou 6 jaar eerder stopt dan gepland, is dat goed nieuws of slecht nieuws voor de reiziger?
1: Nou, voor de continuïteit in het openbaar vervoer is het helemaal geen goed nieuws. Het is nog maar de vraag of alle lijnbussen die er nu zijn, of die gaan blijven komende 2 jaar.
2: Ja, onzekerheid dus over of de bussen wel voldoende blijven rijden. Ruben, hoe kan het nou eigenlijk dat een busmaatschappij zo weinig geld verdient en dat ze dan liever ermee stoppen?
0: Ja, die busmaatschappij heeft zich te houden aan afspraken die van tevoren met de provincie zijn gemaakt. De provincie maakt die afspraken bekend en dan kunnen er meerdere busmaatschappijen op reageren. Dus de provincie zegt, je moet ongeveer zoveel bussen laten rijden. En deze routes willen we in ieder geval en je mag zoveel geld voor je buskaartje vragen. Maar de bedrijven mogen dan kijken, nou, op welke manier kunnen wij daar invulling aan geven en kunnen we leven met die afspraken en die doen een bod aan de provincie. Voor ons is het nu heel moeilijk inschatten of die afspraken van de provincie dan te streng zijn geweest. Of dat EBS misschien wel te optimistisch is geweest in wat ze allemaal hebben geboden, wetende dat ze zich aan die afspraken moeten houden. Het is in ieder geval wel een probleem dat bij die concessies er heel veel wordt gekeken naar het geld. Het moet goedkoop zijn en je moet heel veel bieden als busvervoerder. En er wordt eigenlijk minder gekeken naar, maar kunnen ze ook bijvoorbeeld risico's opvangen? En daar sprak ik vandaag over met een hoogleraar vervoerseconomie. Zijn naam is Erik Verhoef.
3: In goed Engels noemen we dat de winner's curse, dus de vloek van de winnaar. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de beste bieder de aanbesteding wint, maar het kan ook de meest optimistische zijn. Ja, en dat vertaalt zich dan natuurlijk in ook de grootste kans op tegenvallers. Dus je moet ook eigenlijk erover nadenken, hoe verwerk je in een concessie bijvoorbeeld de mogelijkheid dat energieprijzen opeens kunnen stijgen? Of dat loonkosten nog verder kunnen stijgen. Dus laat inderdaad ook de bieders daar scenario's voor uitwerken.
0: En vanaf 2029 komt er dan eens een nieuwe concessie. Nou, en dan is dus de oproep aan de provincie. Kijk niet alleen naar wie het goedkoopste bod doet, maar ga goed kijken naar wie die eventuele risico's op zou kunnen vangen. En het zou best wel kunnen dat met andere afspraken we EBS gewoon weer terugkrijgen in de provincie.
2: Oké, okay. Nou, verslaggever Ruben den Harder, dankjewel.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei! Live happy!
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Zeewolde krijgt er mogelijk 2 volledig nieuwe dorpen bij. In het gebied Oosterwold moeten de komende jaren 15.000 woningen komen. De gemeente Zeewolde, het Rijk en een groep projectontwikkelaars ondertekenden gisteren een overeenkomst om de plannen verder uit te werken. En als alles volgens plan verloopt, dan start de bouw in 2030. En de ambitie is om jaarlijks 1.000 woningen neer te zetten. En ook wil de gemeente extra aandacht voor voorzieningen, werkgelegenheid, natuur en goede bereikbaarheid. Een man van 60 is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het doden van zijn vriendin in Zeewolde. En dat is 3,5 jaar meer dan de 8 jaar die de rechtbank eerder oplegde. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden doet die straf geen recht aan de ernst van de zaak. De man ontkent de vrouw om het leven te hebben gebracht en wijst naar een val van de trap. Maar volgens het hof kunnen haar verwondingen daardoor niet worden verklaard. De vrouw wilde de relatie beëindigen en had een financieel conflict met de man. En wie gebruik maakt van de apotheken van Zorggroep Almere moet oppassen, want er gaan verdachte mailtjes en sms'jes rond over medicijnen en bestellingen voor medicatie. Het gaat om oplichting, zegt de zorggroep. Advies is om goed op te letten wie de afzender is, klik niet op linkjes en deel geen wachtwoorden en betaalgegevens, zegt de zorggroep. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je vanavond en het hele weekend op onze website en in de app.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Washington komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio noemt het hof schurkachtig. Hij kondigt aan dat het wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verdrinkt. Hobbyvissers, rattenvangers en aannemers krijgen meer ruimte om de kreeften te vangen.
15: Vanavond en vannacht blijft het behoorlijk onstuimig weer in Flevoland. Van tijd tot tijd staat er een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 7. En daarbij trekken nog altijd buien over onze provincie heen. Nou, vanavond kan daar lokaal nog onweer bij voorkomen. Maar vannacht neemt de buiigheid tijdelijk wat in aantal en activiteit af. Temperaturen daarbij niet veel lager dan een graad of 10. En morgen overdag, ja, dan volgen er toch weer stevige buien. Af en toe met onweer daarbij. En in totaal kan er wel een flinke hoeveelheid regen vallen. Nou, tussen de buien door is er ook af en toe wat zon. En de temperaturen liggen niet veel hoger dan 13 of 14 graden.
16: Regen. Vrijdagmiddag. Nou, dat is natuurlijk een recept voor veel oponthoud op de weg. Hier staat langs de stil op dit moment in onze regio op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum Noord, 9 minuten. A27 Almere Utrecht tussen knooppunt Almere en Almere Hout, 7 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein, 35 minuten. Lange vertraging op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle Centrum. Nou, daar is eigenlijk bijna geen doorkomen aan. 2 rijstroken daar afgesloten. 1 uur en 20 minuten extra. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. 7 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 20 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen Almere-Hout en de A6, 8 minuten. Geflitst wordt er ook in de provincie op de A6 bij Lelystad. Als je van Muidenberg naar Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 72,8. Ook een controle op de N705 in Zeewolde, de Spiekweg. Bij hectometerpaaltje 2,4 een controle. En ik kan je ook nog zeggen dat er in band wordt geflitst op de Banterweg. Hectometerpaaltje 1,5 op de N718 is dat. En op de Schokkeringweg bij Ens ook een controle. Er staat geen exacte locatie bij. Maar je weet het, hè, als ik eenmaal die weg noem, dan moet je daar gewoon rustig rijden. Eigenlijk overal moet je gewoon rustig rijden. Tot zover.
13: Dronten neemt femicide expliciet op in het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem in met de motie van Pro Dronten. En jij hoort er zometeen meer over in Studio Flevoland.
17: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Earth, Wind and Fire. En Love Goes On.
1: Gemiddeld gezien wordt er in Nederland eens per 8 dagen een vrouw gedood. Deze vorm van geweld tegen vrouwen heet femicide. En het is al jaren een groot probleem. Dronten wordt daarom de eerste gemeente in Flevoland die femicide expliciet opneemt in het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad stemde gisteren unaniem in met een motie daarover van pro-Dronten.
2: Dat wil ik wel graag toelichten.
3: Pro-Dronten raadslid Sandra Nobel diende de motie in. Want femicide, het doden van een vrouw omdat ze vrouw is, en vooral het voorkomen ervan, dat verdient volgens haar veel meer aandacht.
2: Het is een onderbelicht onderwerp. En femicide is zo'n belangrijk onderwerp omdat we toch zien dat de maatschappij aan het veranderen is. Dat er steeds minder respect lijkt te zijn voor vrouwen. En het geweld tegen vrouwen neemt toe.
3: In de motie wordt gepleit voor nadrukkelijke aandacht voor de preventie van vrouwenmoord in het nieuwe veiligheidsbeleid. Ook krijgt het onderwerp een plek in het beleid rond zorg, ondersteuning en preventie.
2: Wat we zien is dat femicide een hele lange aanloop heeft voordat een vrouw vermoord wordt. Om het vrouw zijn is er al heel veel gebeurd. En dat gebeurt heel veel achter de voordeur. En dat wil zoveel zeggen als dat het ook heel erg moeilijk is om te signaleren waar het misgaat en kan gaan.
4: Betekent het ook dat er bijvoorbeeld dingen worden gedaan op fietspaden of donkere plekken, dat er ook zeg maar preventief op die manier, dus het gevaar op straat, dat daar ook wat aan gedaan wordt?
2: Nou, dit is de keten waar wij steeds van zeggen, je moet het in de hele keten onderbrengen. En dit zijn juist onderwerpen waarvan we zeggen, als dat nou helpt, want dit is buiten, doe dat dan ook. Wat we zien landelijk is dat femicide vaak achter die voordeur plaatsvindt. Dus dan heb je eigenlijk andere plekken waar je aandacht voor moet hebben. Dat kan ook velerlei zijn. Hè. Dat kan zijn in dat buurthuis. Zou zelfs kunnen zijn op scholen. Want een leerling die vertelt dat er thuis het een en ander aan de hand is, daar moet je ook aandacht voor hebben. Dronten is de eerste gemeente in de provincie Flevoland die het dusdanig nadrukkelijk op gaat nemen in de plannen.
4: Ik neem aan dat u heel graag wilt dat de andere gemeentes gaan volgen.
2: Zeker, zeker. En dat is ook iets wat de provincie heeft aangegeven. In september heeft ook de provincie op dit onderwerp een motie aangenomen. En ook daarin wordt benoemd dat het belangrijk is dat het bij de gemeentes ondergebracht wordt.
5: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: En tot slot hoor je de piano in dit nummer van ABBA, SOS.
1: Hoogste tijd voor de berichten van buiten de regio. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden in Beieren in het zuiden van Duitsland de wapenvergunning van een man checken toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde hij de deur. Dat zegt verslaggever Liedeke Morsinkhoff.
2: De politie heeft telefonisch urenlang contact met hem gehouden in de hoop dat hij naar buiten zou komen, maar dat wou hij dus niet. En zo kwam het dat de politie vannacht rond 3 uur tot actie over is gegaan. Ze zijn het huis binnengedrongen, daarbij is nog explosieven gebruikt, de verdachte is in zijn been geschoten. En als je nu foto's van het huis ziet, dan kan je ook wel zien dat daar strijd geleverd is. De ramen zijn ontzet, de Luxaflex wappert naar buiten en ook op de gevel zijn sporen van explosies te zien.
1: Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot.
0: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Navi Pillay uit Zuid-Afrika. Ze was rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Navi Pillay is nu bij het internationaal gerechtshof bezig met de zaak over genocide op de Rohingya in Myanmar. Ze was ook de commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Het Noorse Nobelcomité prijst haar voor haar enorme moed door zich in te zetten voor de vervolging van daders van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
1: Dat is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen, konden dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. En vandaag stond er een speciale inzamelbus in Horen. De burgemeester was er ook bij vanochtend. Nou, of er veel mensen op afkomen?
4: Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al gekomen. Van 8 tot 1 is het hier mogelijk om vuurwerk op een verantwoorde manier in te leveren. En we hopen dat daar dus echt groot gebruik van wordt gemaakt.
1: In Nederland zijn tot nu toe al duizenden kilo's vuurwerk naar inzamelpunten gebracht. Heb jij ook al je vuurwerk weggebracht? Had jij dat liggen?
0: Nee, ik steek al jaren geen vuurwerk meer af. Als kind vond ik het geweldig, die rotjes. Maar die mag je sowieso al een paar jaar niet meer in huis halen.
1: Nee.
0: En ik heb er niet zo heel veel mee. Ik vind het ook een beetje eng.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, dat zal maar in je ogen
1: komen. Ik ben ook blij eigenlijk dat het wat gecontroleerder gaat worden. Want het werd ieder jaar gewoon knettergek.
0: Ja, maar
1: hoeveel
0: ik denk,
1: de lucht ook. Wat is ook.
0: Ik denk dat dit jaar ook nog wel heftig wordt, hoor.
1: Dat geloof ik ook. Het was met corona toen verboden. Nou, het was alsof het geen andere avond was dan normaal. Ja.
0: En dan gaan we nog even naar het Songfestival. Want de voorrondes van dat Liedjesfestijn zijn begonnen. En dan heb ik het niet over het Nationale Songfestival of het Europese. Nee, het Ouderen Songfestival. Omroep Zeeland, ze was in een zorgcentrum in Vlissingen, waar 4 kandidaten doorgingen naar de volgende ronde.
5: This is my life.
6: Marleen Adams met Every Time We Say Goodbye. Vivian Dumoulin en Monique Roethoff met This Is My Life.
7: Jullie gaan niet door.
8: Nee, maar het was leuk om te doen. En volgend jaar denk ik weer.
0: Nou, hij roept meteen andere ouderen op om dan ook een poging te wagen. Want het is heel gezellig. In januari is dan uiteindelijk de grote finale van het Ouderen Songfestival in Purmerend.
1: Klinkt toch wel anders dan Hello Copenhagen of Hello Reykjavik. Nee.
0: Ja, of iedereen doet het in zijn eigen dialect. Dat zou natuurlijk ook wel
1: Maar
0: zijn.
1: Dat je dan zegt Hello Purmerend.
0: Ja, op zo'n manier. Ik ben wel benieuwd of er ouderen uit Flevoland meedoen eigenlijk.
1: Zullen we dat volgende week gaan uitzoeken? Ja. Oh, misschien dat er iemand thuis zit en het weet. 0320 28 50 50 kun je ons altijd op bereiken.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: Dan praat je zomaar over 40, 50 miljoen. En dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Zeewolde krijgt er mogelijk 2 volledig nieuwe dorpen bij. In het gebied Oosterwold moeten de komende jaren 15.000 huizen komen. En een 60-jarige man is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het doden van zijn vriendin in Zeewolde. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog behoorlijk druk, met ruim 100 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de A12 om te beginnen, Utrecht richting Duitsland. Voor 7a gebeurde een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. De A28 Groningen richting Amersfoort. Voor Zwolle Centrum wordt een gestrande vrachtwagen geborgen. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging ruim een uur. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knoop het Grijshoort en Ravenstein doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Busreizigers kunnen vanaf volgende week hinder ondervinden van stakingen in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV willen tot aan de kerst iedere week een dag staken. Nou, waarom dat op deze manier gebeurt, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
22: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
21: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
23: Social Deal deals die je niet mag missen.
24: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
28: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
29: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Buschauffeurs in het streekvervoer gaan vanaf volgende week actie voeren. Vakbonden FNV en CNV denken aan één stakingsdag per week, mogelijk tot aan de kerst. Nou, daar praat ik over door met Stijn Duursma van FNV. Hij is betrokken bij het streekvervoer in Flevoland. Meneer Duursma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom gebeurt de staking nu eigenlijk op deze manier? Eén stakingsdag per week tot aan de kerst misschien wel?
1: Ja. Dat komt omdat onze leden eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd van wij willen actie gaan voeren voor een betere cao. Bijna 99% heeft gezegd dat ze willen gaan staken. En dat komt omdat we al een half jaar aan het onderhandelen zijn met de werkgevers over een goede cao. 9 keer zijn we samengekomen. En na die 9 keer liggen er eigenlijk nog steeds heel veel bezuinigingen op tafel. Net als met de sociale zekerheid zeggen wij van nou, die moeten eerst van tafel voordat we überhaupt over een goede cao kunnen praten. Dat wou de werkgever niet. En daarom willen onze leden nu actie voeren. Want wat de werkgever op tafel heeft gelegd, dat is gewoon niet toekomstbestendig. En daar kunnen wij niet voor staan.
0: Wat is dat nou concreet, dat die onderhandelingen over die nieuwe cao zo vastlopen?
1: Nou ja, wat je altijd wil, de vakbond die wil mooie voorstellen om juist de cao sterker te maken. Om bijvoorbeeld ook vrouwen of jongeren of arbeidsmigranten ook aan te trekken. Zodat die ook gewoon lekker aan het werk kunnen. Maar ook bijvoorbeeld voor de mensen die nu al lang aan het werk zijn. Zodat zij gezond hun pensioen kunnen halen. Daar wil je mooie afspraken over maken. De streekvervoer staat onder druk. Dat ziet iedereen. Dat zien wij ook. En dan zie je dat werkgevers dat toch vooral bij werknemers neerleggen. Door meer van ze te vragen. Dus ze moeten langer doorwerken. Ze moeten zwaarder werk doen. Ook nog eens tegen minder geld. Wat niet eens met de inflatie gecorrigeerd kan worden. Dus je staat op dat moment gewoon heel ver uit elkaar. En dan is op dit moment geen andere mogelijkheid dan staken.
0: Ja, en u wilt dus dat er heel veel dingen anders geregeld gaan worden in die nieuwe cao. Verwacht u dat de acties ook nog afgeblazen kunnen worden als de werkgevers zeggen van nou, we willen toch wel verder met jullie om tafel om verder tot elkaar te komen?
1: Dat kan zeker. En de werkgever zegt ook de hele tijd van ja, we hebben toch mooie dingen, dus waarom gaan we niet gewoon verder praten? Alleen, zoals ik al zei, we zijn dus al een half jaar bezig met onderhandelen. Dat zijn 9 hele lange dagen en tussendoor ben je ook bezig. En even een klein voorbeeldje, de werkgever is dus geëindigd met een % loonsverhoging voor 1 jaar. Terwijl de inflatie nu op 3,5% ligt. Dus dat betekent dat chauffeurs er gewoon op achteruit gaan. Dus dat vind ik niet echt iets waar je nog verder over hoeft te praten. Tuurlijk, als er op een gegeven moment weer een bod komt van de werkgever waarvan wij denken van nou, dat is goed genoeg om over verder te praten, komen met alle liefde weer aan tafel. Alleen helaas is dat op dit moment nog niet zo.
0: Nee, en daarom dus deze actie dat de chauffeurs 1 stakingsdag per week houden. Dat heeft nogal een impact, denk ik, voor de reizigers in Flevoland.
1: Ja, absoluut. Het gaat vooral om bussen natuurlijk en regionale treinen. En daarom zeggen wij ook altijd van staken is echt het allerlaatste wat we willen. Want chauffeurs en machinisten en eigenlijk iedereen werkzaam in het OV, die heeft gewoon een passie voor goed openbaar vervoer. De reizigers zijn daar echt belangrijk, dus dat vinden ze echt heel vervelend om te doen. Alleen zoals ik al zei, op dit moment hebben we gewoon echt geen andere keus. En we hopen ook, en dat vragen we ook al aan reizigers, en we proberen ze ook te informeren op begrip. Want iedereen heeft uiteindelijk gewoon iets aan een gezonde werkgevers of een gezonde werknemers die gewoon goed de bussen en de treinen kunnen rondrijden. Dus we hopen op een beetje begrip, maar we snappen echt dat het heel vervelend is.
0: Ja, want het is natuurlijk best wel vaak, hè? Iedere week 1 keertje. U zou kunnen zeggen, nou, we doen het eenmalig een hele dag.
1: Ja, zeker. En daar hebben we natuurlijk goed met onze leden ook over gehad. Dus dat doen we echt allemaal eigenlijk in opdracht van, in een overleg van. Zoals ik al zei, we staan echt heel ver uit elkaar. Het is niet een heel klein beetje waar we nog niet over uit zijn. Maar eigenlijk, het hele pakket is gewoon nog dat we aan 2 kanten staan. Dus daarvoor moeten we gewoon, of dat is het gevoel, stevig gaan staken. In de hoop dat we dan ook snel er weer uitkomen, snel weer aan tafel komen. Zodat we daarna gewoon weer verder kunnen met z'n allen in het openbaar vervoer. Dus vandaar.
0: Ja, en die stakingen die beginnen dus al vanaf volgende week als er niets verandert in de tussentijd. Dank u wel voor de toelichting. Stijn Duursma van FNV.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Het regent, de pannetjes worden nat. Wouter van Bernebeek, ja, de regenjas kon uit de kast weer.
1: Ja, inderdaad. Het is behoorlijk herfstachtig vandaag.
0: Het stopte ook eigenlijk niet met regenen, Wouter. Ik heb geen moment droog gezien nog.
1: Nee, klopt. Nee. En dat blijft het vanavond ook niet. Blijft ook doorregenen. Het is een heel groot regengebied dat eigenlijk elke keer voor onze kust, als het ware, aangroeit. En dan vervolgens over onze provincie trekt. Op sommige plaatsen gaan we toch al wel richting de 20 mm langzaamaan, hoor. En de meest actieve regen staat nog op het programma voor vanavond. Dus dan valt er op veel plaatsen toch nog wel een millimeter of 10 bij. Uiteindelijk moet het dan komende nacht wel droog gaan worden. Met temperaturen die gaan dalen naar zo'n 10 graden. En later in de nacht volgen dan ook wel een paar opklaringen.
0: Ja, maar vooral vanuit het westen dus die opklaringen.
1: Ja, klopt, ja. Ja, en dat betekent dat we morgenochtend wel eerst even de zon gaan zien. Het zal dan ook een tijdje wat droger zijn. Maar al vrij snel ligt een nieuw gebied met buien klaar. Dat trekt vooral morgenmiddag over ons heen en dan wordt het weer flink onstuimig. Met een hoop buien, soms kan daar ook wat onweer bij voorkomen. En de wind neemt ook weer toe. En morgen tegen de avond staat er een matige tot krachtige westenwind. En langs de grote meren kan die wind af en toe zelfs even hard zijn. Dat is windkracht 7. En bij dat alles temperaturen van een graad of 15. Nou wordt het allemaal wel beter, vooral in de nieuwe week.
0: Hey, ik ben heel benieuwd. Ja. Wordt het ook wel wat droger in het weekend al?
1: Ja, dat valt denk ik tegen. Zondag overdag hebben we nog wel met buien te maken. Die nemen wel langzaam in aantal en activiteit af. Maar ik denk dat tot tegen de avond nog wel een enkele bui blijft vallen. Na het weekend zijn die buien verdwenen. Dan wordt het overwegend droog, met meer zonneschijn en ook hogere temperaturen. Want halverwege de week komen we uit tussen de 17 en de 19 graden.
0: Hé, ik dacht dat het voorbij was, die hogere temperaturen.
1: Nee. Het wordt niet zo warm als afgelopen week, denk ik. Maar het ziet er allemaal wel weer veel beter uit voor komende week.
0: Oh, dus volgende week
1: nog even doorheen.
0: Ja, volgende week ook nog zonder jas. Oh, ja. Lekker. Lekker. Wouter van Bernebeek, dankjewel. En eens smakelijk zometeen.
1: Jullie ook. Doei.

Nou, het is nog niet eerder gebeurd. Een busmaatschappij die jaren eerder stopt met rijden dan gepland. EBS, de grootste vervoerder in onze provincie, heeft namelijk te veel financiële problemen. En doorgaan tot 2035, tot wanneer dat contract eigenlijk afloopt, is geen optie meer. Nou, verslaggever Ruben den Harder, jij bent

0: afspraken met de provincie, dat het dan allemaal beter wordt. En ik ben ook naar Lucas Kamer gegaan. Hij is statenlid voor PRO. En dat is de grootste oppositiepartij in de Provinciale Staten. En hij reist zelf ook veel met de bus.
1: Alleen al als ik naar Lelystad wil hier met de buurtbus in Dronten, dan moet ik eerst een half uur wachten. En vanuit mijn positie zou ik beter naar het station kunnen lopen dan de bus kunnen pakken.
0: Dat EBS nou 6 jaar eerder stopt dan gepland, is dat goed nieuws of slecht nieuws voor de reiziger?
1: Nou, voor de continuïteit in het openbaar vervoer is het helemaal geen goed nieuws. Het is nog maar de vraag of alle lijnbussen die er nu zijn, of die gaan blijven komen de 2 jaar.
2: Ja, onzekerheid dus over of de bussen wel voldoende blijven rijden. Ruben, hoe kan het nou eigenlijk dat een busmaatschappij zo weinig geld verdient en dat ze dan liever ermee stoppen?
0: Ja, die busmaatschappij heeft zich te houden aan afspraken die van tevoren met de provincie zijn gemaakt. De provincie maakt die afspraken bekend en dan kunnen er meerdere busmaatschappijen op reageren. Dus de provincie zegt, je moet ongeveer zoveel bussen laten rijden. Deze routes willen we in ieder geval en je mag zoveel geld voor je buskaartje vragen. Maar de bedrijven mogen dan kijken, nou, op welke manier kunnen wij daar invulling aan geven en kunnen we leven met die afspraken en die doen bod aan de provincie. Voor ons is het nu heel moeilijk inschatten of die afspraken van de provincie dan te streng zijn geweest. Of dat EBS misschien wel te optimistisch is geweest in wat ze allemaal hebben geboden, wetende dat ze zich aan die afspraken moeten houden. Het is in ieder geval wel een probleem dat bij die concessies er heel veel wordt gekeken naar het geld. Het moet goedkoop zijn en je moet heel veel bieden als busvervoerder. En er wordt eigenlijk minder gekeken naar, maar kunnen ze ook bijvoorbeeld risico's opvangen? En daar sprak ik vandaag over met een hoogleraar vervoerseconomie. Zijn naam is Erik Verhoef.
3: In goed Engels noemen we dat de winner's curse, dus de vloek van de winnaar. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de beste bieder de aanbesteding wint, maar het kan ook de meest optimistische zijn. Ja, en dat vertaalt zich dan natuurlijk in ook de grootste kans op tegenvallers. Dus je moet ook eigenlijk erover nadenken, hoe verwerk je in een concessie bijvoorbeeld de mogelijkheid dat energieprijzen opeens kunnen stijgen? Of dat loonkosten nog verder kunnen stijgen. Dus laat inderdaad ook de bieders daar scenario's voor uitwerken.
0: En vanaf 2029 komt er dan eens een nieuwe concessie. Nou, en dan is dus de oproep aan de provincie. Kijk niet alleen naar wie het goedkoopste bod doet, maar ga goed kijken naar wie die eventuele risico's op zou kunnen vangen. En het zou best wel kunnen dat met andere afspraken we EBS gewoon weer terugkrijgen in de provincie.
2: Oké. Nou, verslaggever Ruben den Harder, dankjewel.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Zeewolde krijgt er mogelijk 2 volledig nieuwe dorpen bij. In het gebied Oosterwold moeten de komende jaren 15.000 woningen komen. De gemeente Zeewolde, het Rijk en een groep projectontwikkelaars ondertekenden gisteren een overeenkomst om de plannen verder uit te werken. En als alles volgens plan verloopt, dan start de bouw in 2030. En de ambitie is om jaarlijks 1.000 woningen neer te zetten. En ook wil de gemeente extra aandacht voor voorzieningen, werkgelegenheid, natuur en goede bereikbaarheid. Een man van 60 is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het doden van zijn vriendin in Zeewolde. En dat is 3,5 jaar meer dan de 8 jaar die de rechtbank eerder oplegde. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden doet die straf geen recht aan de ernst van de zaak. De man ontkent de vrouw om het leven te hebben gebracht en wijst naar een val van de trap. Maar volgens het hof kunnen haar verwondingen daardoor niet worden verklaard. De vrouw wilde de relatie beëindigen en had een financieel conflict met de man. En wie gebruik maakt van de apotheken van Zorggroep Almere moet oppassen, want er gaan verdachte mailtjes en sms'jes rond over medicijnen en bestellingen voor medicatie. Het gaat om oplichting, zegt de zorggroep. Advies is om goed op te letten wie de afzender is. Klik niet op linkjes en deel geen wachtwoorden en betaalgegevens, zegt de zorggroep. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je vanavond en het hele weekend op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De buitenlandministers van 8 landen, waaronder Nederland, maken zich grote zorgen over de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Washington wil het hof in Den Haag zoveel mogelijk verlammen. Dat zal het hof ernstig raken, zegt minister Berendsen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het weer vanavond buien met kans op onweer. Vannacht is het een graad of 10.
3: Vanavond en vannacht blijft het behoorlijk onstuimig weer in Flevoland. Van tijd tot tijd staat er een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 7. En daarbij trekken nog altijd buien over onze provincie heen. Nou, vanavond kan daar lokaal nog onweer bij voorkomen. Maar vannacht neemt de buiigheid tijdelijk wat in aantal en activiteit af. Temperaturen daarbij niet veel lager dan een graad of 10. En morgen overdag, ja, dan volgen er toch weer stevige buien. Af en toe met onweer daarbij. En in totaal kan er wel een flinke hoeveelheid regen vallen. Nou, tussen de buien door is er ook af en toe wat zon. En de temperaturen liggen niet veel hoger dan 13 of 14 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar het is op een aantal wegen nog wel heel druk. Bijvoorbeeld op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar sta je nog ruim 20 minuten vast. De A28 van Groningen naar Zwolle is weer vrij. Er stond een pechgeval bij Zwolle-Noord. Toch heb je daar nog 3 kwartier vertraging vanaf Staphorst. En op de A50 is het nog heel druk van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je nog ruim 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dronten neemt femicide expliciet op in het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem in met de motie van pro-Dronten. En jij hoort er zometeen meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Gemiddeld gezien wordt er in Nederland eens per 8 dagen een vrouw gedood. Deze vorm van geweld tegen vrouwen heet femicide. En het is al jaren een groot probleem. Dronten wordt daarom de eerste gemeente in Flevoland die femicide expliciet opneemt in het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad stemde gisteren unaniem in met een motie daarover van pro-Dronten.
1: Dat wil ik wel graag toelichten.
2: Pro-Dronten raadslid Sandra Nobel diende de motie in. Want femicide, het doden van een vrouw omdat ze vrouw is, en vooral het voorkomen ervan, dat verdient volgens haar veel meer aandacht.
3: Het is een onderbelicht onderwerp. En femicide is zo'n belangrijk onderwerp omdat we toch zien dat de maatschappij aan het veranderen is. Dat er steeds minder respect lijkt te zijn voor vrouwen. En het geweld tegen vrouwen neemt toe.
2: In de motie wordt gepleit voor nadrukkelijke aandacht voor de preventie van vrouwenmoord in het nieuwe veiligheidsbeleid. Ook krijgt het onderwerp een plek in het beleid rond zorg, ondersteuning en preventie.
3: Wat we zien is dat femicide een hele lange aanloop heeft. Voordat een vrouw vermoord wordt om het vrouw zijn, is er al heel veel gebeurd. En dat gebeurt heel veel achter de voordeur. En dat wil zoveel zeggen als dat het ook heel erg moeilijk is om te signaleren waar het misgaat en kan gaan.
4: Betekent het ook dat er bijvoorbeeld dingen worden gedaan aan fietspaden of donkere plekken, dat er ook zeg maar preventief op die manier, dus het gevaar op straat, dat daar ook wat aan gedaan wordt?
3: Nou, dit is de keten waar wij steeds van zeggen, je moet het in de hele keten onderbrengen. En dit zijn juist onderwerpen waarvan we zeggen, als dat nou helpt, want dit is buiten, doe dat dan ook. Wat we zien landelijk is dat femicide vaak achter die voordeur plaatsvindt. Dus dan heb je eigenlijk andere plekken waar je aandacht voor moet hebben. Dat kan ook velerlei zijn. Hè. Dat kan zijn in dat buurthuis. Zou zelfs kunnen zijn op scholen. Want een leerling die vertelt dat er thuis het een en ander aan de hand is, daar moet je ook aandacht voor hebben. Dronten is de eerste gemeente in de provincie Flevoland die het dusdanig nadrukkelijk op gaat nemen in de plannen.
4: Ik neem aan dat u heel graag wilt dat de andere gemeenten het gaan volgen.
3: Zeker, zeker. En dat is ook iets wat de provincie heeft aangegeven. In september heeft ook de provincie op dit onderwerp een motie aangenomen. En ook daarin wordt benoemd dat het belangrijk is dat het bij de gemeentes ondergebracht wordt.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hoogste tijd voor de berichten van buiten de regio. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden in Beieren in het zuiden van Duitsland de wapenvergunning van een man checken toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde hij de deur. Dat zegt verslaggever Liedeke Morsinkhoff.
1: De politie heeft telefonisch urenlang contact met hem gehouden in de hoop dat hij naar buiten zou komen, maar dat wou hij dus niet. En zo kwam het dat de politie vannacht rond 3 uur tot actie over is gegaan. Ze zijn het huis binnengedrongen, daarbij is nog explosieven gebruikt, de verdachte is in zijn been geschoten. En als je nu foto's van het huis ziet, dan kan je ook wel zien dat daar strijd geleverd is. De ramen zijn ontzet, de Luxaflex wappert naar buiten en ook aan de gevel zijn sporen van explosies te zien.
0: Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot.
2: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Navi Pillay uit Zuid-Afrika. Ze was rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
2: Navi Pillay is nu bij het internationaal gerechtshof bezig met de zaak over genocide op de Rohingya in Myanmar. Ze was ook de commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Het Noorse Nobelcomité prijst haar voor haar enorme moed door zich in te zetten voor de vervolging van daders van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
0: Dat is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen, konden dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. En vandaag stond er een speciale inzamelbus in Horen. De burgemeester was er ook bij vanochtend. Nou, of er veel mensen op afkomen?
4: Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al gekomen. Van 8 tot 1 is het hier mogelijk om vuurwerk op een verantwoorde manier in te leveren. En we hopen dat daar dus echt groot gebruik van wordt gemaakt.
0: In Nederland zijn tot nu toe al duizenden kilo's vuurwerk naar inzamelpunten gebracht. Heb jij ook al je vuurwerk weggebracht? Had jij dat liggen?
5: Nee, ik steek al jaren geen vuurwerk meer af. Als kind vond ik het geweldig, die rotjes. Maar die mag je sowieso al een paar jaar niet meer in huis halen.
0: Nee.
5: En ik heb er niet zo heel veel mee. Ik vind het ook een beetje eng.
0: Ja, ik ook.
5: Ja, dat zal maar in je ogen
0: komen. Ik ben ook blij eigenlijk dat het wat gecontroleerder gaat worden. Want het werd ieder jaar gewoon knettergek. Ja, maar hoeveel er lucht ook in. Wat is ook.
5: Ik denk dat dit jaar ook nog wel heftig wordt, hoor.
0: Dat geloof ik wel. Het was met corona toen verboden. Nou, het was alsof het geen andere avond was dan normaal. Ja.
2: En dan gaan we nog even naar het Songfestival. Want de voorrondes van dat Liedjesfestijn zijn begonnen. En dan heb ik het niet over het Nationale Songfestival of het Europese. Nee, het Ouderen Songfestival. Omroep Zeeland, ze was in een zorgcentrum in Vlissingen, waar 4 kandidaten doorgingen naar de volgende ronde. This is my
6: life. Marleen Adams met Every Time We Say Goodbye. Vivian Dumoulin en Monique Roethoff met This Is My Life.
7: Jullie gaan niet door.
8: Nee, maar het was leuk om te doen. En volgend jaar denk ik weer.
2: Nou, hij roept meteen andere ouderen op om dan ook een poging te wagen. Want het is heel gezellig. In januari is dan uiteindelijk de grote finale van het Ouderen Songfestival in Purmerend.
0: Klinkt toch wel anders dan Hello Copenhagen of Hello Reykjavik. Nee.
2: Ja, of iedereen doet het in zijn eigen dialect. Dat zou natuurlijk wel.
0: Ja, maar dat je dan zegt Hello Purmerend.
2: Ja, zo bedoel je. Ik ben wel benieuwd of er ouderen uit Flevoland meedoen eigenlijk.
0: Zullen we dat volgende week gaan uitzoeken? Ja. Oh, misschien dat er iemand thuis zit en het weet. 0320 28 50 50 kun je ons altijd op bereiken.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat, dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.
14: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
15: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
17: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
16: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
18: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
16: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is het oponthoud een kleine 10 minuten bij Zevenaar. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort heb je bij knooppunt Hoevelaken nu ook ruim 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Dit is Flevoland.
19: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, met vandaag twee bijzondere mensen die elkaar ook nog eens een keer blijken te kennen. Rick Hoogendoorn, bekend natuurlijk van Sesamstraat, Kees & Co. En je mooie theaterproducties en prachtige LP's die je de laatste tijd maakt. Ook goedemiddag. En Sarah Leemans, die we eigenlijk helemaal nog niet kenden. Totdat ik een appje kreeg van iemand dat Sarah Leemans iets bijzonders doet op Voor de Kunst. En Sarah, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Voor de mensen die het niet kennen, wat is Voor de Kunst?
2: Voor de Kunst is een crowdfundingsplatform. En daar, als je een mooi cultureel idee hebt waar je financiële steun voor nodig hebt, dan kun je dat daar opzetten. En als je mensen warm maakt, dan kan het zomaar zijn dat je daarna je project kan starten.
1: Ja, en wat voor project wil je starten?
2: Ik ga een album opnemen met liedjes van Lieselore Gerritsen.
1: Ja, en voor de mensen die Lieselore Gerritsen niet meer kennen, ken jij nog wel?
3: Iedereen heeft zijn rivier.
2: Nou, we komen er waarschijnlijk nog over te spreken.
3: En ik heb de IJssel.
2: Ja, ze verschijnt al. Lieselore Gerritsen was een hele bijzondere woordkunstenaar die hele mooie teksten schreef en echt een verschijning was. En ik wil haar graag eer aan doen. Want volgend jaar zou zij 90 jaar zijn geworden.
1: Ja.
4: Beetje in de vergetelheid geraakt.
2: Nou, dat is precies de reden. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk. Eigenlijk in deze ene minuut komt alles langs wat de reden is eigenlijk voor mijn project.
1: Ja. Wat zei Rick net even?
3: Kwam ze niet uit de hoek van Paul van Vliet?
1: Ja, dat was de vrouw van.
3: De vrouw van Paul van Vliet.
2: Ja, dat is, ik denk,
3: zat ze in Pepijn ook, of niet?
2: Ja. Ze was zelfs een van de oprichters van Pepijn.
3: Opa verteld.
4: En later weer teruggekomen ook. Hè? Dat ging er aan het hart dat ze daar niet meer mee deed.
2: Ja, precies. Nou, ik gooi hem er nu toch vast even in, omdat jij er nu ook zo over begint. En eigenlijk jullie allemaal. Wat is inderdaad gebeurd? Ik zeg, kent u Lieselore Gerritsen? Dan zeggen mensen, nee, wie? En dan zeggen ze, de eerste vrouw van Paul van Vliet. Dus dat laat meteen zien dat je eigenlijk wordt gekend door de mannen met wie je was. En daar wil ik dan verandering in brengen. Ik zit wel hier met alleen maar mannen aan tafel. Dus
4: maar Paul van Vliet is een bekendere naam dan Lieselore
2: Gerritsen.
3: Nee, dat is zo. Mijn vrouw had hier altijd last van. Die wilde nooit de vrouw van Rick zijn. Maar zij is nu een hoge historicus bij het NIOT.
2: Ja,
3: dus als ik nu met haar meega, ben ik de man van haar.
2: Ja,
3: ik heb daar dus nooit last van.
2: Nee.
3: Ik vind dat wel leuk.
5: Ik moet wel lachen om je t-shirt ook. Broek staat erop.
3: Ja, dat is... Broek in Waterland.
5: Weet ik, ja.
3: En die hebben een amateur toneelvereniging waar ik me verder niet mee bemoei, want ik ben geen amateur toneelspeler.
1: Nee.
3: Maar goed, maar die hadden ook een funding. Nu kon je t-shirts kopen, dus met broek erop. Dus ik ben nu nog op zoek naar een broek met t-shirt erop.
2: Mooi.
3: Ja.
4: Of op de achterkant zak.
3: Zak kan ook nog, broek, zak.
1: Ja, kun je zelf laten maken. Even over zo'n crowdfunding, want ik ken het ook. Het kan heel goed werken, laat ik het zo zeggen. Heb jij ooit, want jouw platen maken, Rick. Ik heb er thuis al 3, geloof ik, inmiddels van jouw platen.
3: Klopt.
1: En allemaal prachtig. Maar dat kost ook heel veel geld.
3: Ja, dat kost heel veel geld. Al ben ik wel heel slim in hoe ik het financier. Qua dat ik zorg dat mensen bij elkaar zijn. Of dingen. Dat me niet al te veel kost. Dat probeer ik in ieder geval. Dat denk ik van mezelf. Maar ik betaal het gewoon zelf.
1: Ja.
3: En ik doe het anders. Ik heb heel veel gespaard in mijn leven. En ik ben nu 68. En ik denk van, ik kan het toch niet allemaal meenemen. Uh-huh. Mijn dochter heeft al zat gekregen van ons. Met bijdrage aan toen ze een huis ging kopen.
4: Ja.
3: Als ons huis wordt verkocht, als we dood zijn, gaat dat wat ons betreft naar de kleinkinderen.
1: Ja.
3: Maar, en ik heb ook een vrouw met een hele goede baan. Die zelfs tegen mij zegt, als jij het niet meer kan betalen, die platen, dan betaal ik het.
1: Ach.
3: Dus zo doe ik het. Maar ik doe ook, ik heb AOW. En dan, ik heb bijvoorbeeld een paar maanden geleden werd ik gevraagd voor een serie van de BNR VARA.
1: Ja, de prijs.
3: En die betalen dan zoveel dat ik denk, daar kan ik weer een hele nieuwe plaat van maken. Snap je? Dus zo doe ik het. Maar het komt gewoon omdat ik vind het heel goed wat zij doet. Weet je, maar ik had dat vroeger ook altijd met subsidie. Ik vond dat altijd gedoe.
1: Ik heb
3: eigenlijk 1 keer of 2 keer in mijn leven ooit eens een keer wat subsidie gekregen voor een theatervoorstelling. Maar dan moet je een voorcalculatie en een nacalculatie en een noem maar op.
4: En een plan.
3: Dus ik heb zoiets van, ik kan het betalen, ik doe het gewoon.
1: Ja.
4: Het is een beetje broekzak, vestzak.
3: Eigenlijk wel,
1: Maar wat jij wil gaan doen, Sarah, hoeveel heb jij nodig? Hoeveel geld heb jij nodig?
2: In totaal, om dit album te maken, heb ik een begroting gemaakt van 20.000 euro. En daar was er een hele trouwe Lieselore-fan die meteen zei, ik stort wat. Dus daarmee ging de kas meteen goed omhoog. Ik heb een mooie subsidie van het Sena Productiefonds gekregen. En de rest ga ik dus financieren met een crowdfunding.
1: Ja, want wat, op een gegeven moment heb je misschien behoorlijk wat geld in zo'n potje zitten. Maar als het dan ophoudt en je haalt dat bedrag niet, dan krijgt iedereen dat geld weer terug. Dus dan kun je weer helemaal op nul beginnen, toch?
2: Ja, zeker. Als je crowdfunding niet slaagt. Nee, ja. Dat is heel jammer. Dus het totale bedrag van de crowdfunding dat ik nu op hoop te halen is 14.000 euro.
1: Oké. Ja, ja. En hoe ver ben je nu?
2: Ik sta nu op, toen ik vanmorgen keek, zeg maar, stond ik op 3095.
1: En hoeveel dagen heb je nog?
2: Ik heb nog 26 dagen.
1: Oh, en vaak verlengen ze. Als ze zien dat je die eindzet bijna haalt, dan willen ze je nog wel eens even verlengen.
2: Is dat zo? Dat
1: ja, bij mij hebben ze
2: niet.
1: Dat gedaan.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Okay,
1: en dan is er iemand die denkt, ach, weet je, ik stort nog even de laatste.
2: Kom maar door.
3: Nee, stel nou dat ik daaraan zou willen bijdragen. Nou, hoe pak
1: hoe
3: ik
1: doe
3: dat dan?
1: Dat
2: een goede vraag. Dit hadden we niet ingestudeerd, toch? Nee. Nou, je gaat naar de website Voor de Kunst. En dan typ je in de zoekbalk Sarah zingt Lieselore. Want zo heet mijn album. En dan vind je daar meteen een crowdfundingspagina. En dan kan je doorlezen wat ik
3: dus
2: allemaal ga
3: Sarah
2: doen.
3: Sarah zingt Lieselore. Ja, bij voor de kunst op de dinges. Ja, ja. Oké.
1: En dan kun je dus eigenlijk, als je denkt, ik wil daar iets aan bijdragen, kun je daar iets op storten. Haal je het bedrag niet, krijg je dat geld ook weer terug. Dus
2: klopt.
1: Als je het geld wel haalt, dan draag je dus gewoon bij aan een heel mooi project. Ja. Dat is het eigenlijk.
2: Wat misschien nog wel goed is om te melden, want dat gaat soms wel eens mis, zie ik. Bovenaan staat, zal maar zeggen, de tip van de maker. Dan krijg je een album. Maar als je doorscrollt, zie je allemaal andere tegenprestaties staan.
1: Dat vond ik altijd
2: lastig.
1: Dus
2: scroll ook een beetje lekker naar beneden. Dus
3: wat
2: denkt,
3: doe
2: ik vind
3: jij
2: het
3: dan?
2: Leuk.
3: Auto wassen? Of kom je lekker een lunch maken?
2: Nou, op 1 november ga ik een poëtische en muzikale lunch verzorgen.
3: Oh,
2: dus daar zijn we. Dat is echt een beetje een ludieke actie in de buurt van de Utrechtse Heuvelrug. Je kunt natuurlijk het album bestellen. Je kunt een meet and greet bestellen. Ik kan een persoonlijk verjaardagslied inzingen. Ja. Voor je buurman of buurvrouw of vriend. Dus echt allemaal van dat soort tegenprestaties heet dat.
1: Leuk. En zometeen ga je als tegenprestatie dat je hier mag zijn ook natuurlijk nog voor ons zingen. Want we zijn wel heel erg benieuwd naar wat jij kan.
2: Superleuk.
1: En jij bent ook echt een geluksvogel, hè, Rick?
3: Ja, ik ben een geluksvogel. Dat vind ik wel, ja.
1: Ja,
3: zo ik ben geboren in 1958, zelfs na de watersnoodramp. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar welvaart meegemaakt. Ik heb meegemaakt dat mijn vader steeds meer begon te verdienen. Ik kan nog heel goed herinneren dat hij op een gegeven moment thuis kwam. Dat hij voor het eerst een briefje van 1000. Dat hij voor het eerst 1000 gulden in de maand verdient. Ik heb meegemaakt dat wij een DAF hadden. En dat werd een open kadet. En dat werd een open record. Ik heb meegemaakt dat wij een klein zwart-wit televisietje kregen. En toen in rond 74, toen met het EK of het WK. Toen werd dat een kleurentelevisie.
1: Dat zing je
3: nog
1: ook,
3: niet
1: hè?
3: Met afstandsbediening. Want we moesten nog wel naartoe lopen. Wij hadden dan een hele lange stok. Dan kon je zo op die, we hadden een Gretsch met tip-top. Toetsenbediening, wat heel luxe was.
4: Dat was al luxe, ja.
3: Ja, dan kon je van de afstand van de bank kon je dan al zo doen. Dat is de voorloper van de afstandsbediening.
4: Ja.
3: Dus ja, nou, ik heb eigenlijk alleen maar meegemaakt dat het steeds beter met me ging. Ik heb kunnen doen wat ik graag wilde doen. Ik wilde graag zanger en acteur worden. En dat is me gelukt. Ik heb daarvan kunnen leven. Ik heb een huis kunnen kopen in Broek in Waterland. Ik heb ook hele nare dingen in mijn leven meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een dochter verloren, 30 jaar geleden, aan kanker. Wat minder leuk is. Maar toch heb ik het gevoel dat ik en eigenlijk mijn hele generatie, dat wij ongelooflijke geluksvogels zijn.
1: Ja.
3: Ook eigenlijk iedereen hier in Nederland. En
4: wij mogen nog steeds leven in vrede, hè?
2: Ja,
3: precies. Nog wel. Ik hou mijn hart vast voor mijn kleinkinderen.
4: Ja.
3: Maar daarom wilde ik dat heel graag uitdragen. Dat ik eigenlijk vind dat we, ja, dat wij geluksvogels zijn. En dat we eigenlijk, wat ik niet goed begrijp, ik begrijp dat er toch een heleboel mensen in Nederland zijn die ongelooflijk ontevreden zijn. Nou ja, ik heb hun leven natuurlijk niet.
1: Nee.
3: Ik leid hun leven niet, maar toch begrijp ik dat niet helemaal. Dus ik wil heel graag uitdragen, jongens, we moeten blij zijn met wat we hier hebben.
1: En daar zing je ook over, want bijna letterlijk wat je nu net vertelt komt ook voor op jouw plaat.
3: Ja, ja, zeker. Dus de nummers die daarover gaan. Niet allemaal natuurlijk.
1: Nee,
3: maar,
1: natuurlijk niet. Dat zou saai worden. Je gaat twee nummers ook hier doen vandaag.
3: Ja.
1: Ik wil je vragen om het eerste nummer te gaan. Welke wil je mee?
3: Ik begin met in december 2023 brak ik mijn enkel. Ik ging even de crackers halen in de bijkeuken. Ja. En ik gleed uit over de vlonder bij ons in de tuin. En toen kwam ik een paar maanden op de bank terecht. En op die bank heb ik vrij veel nummers geschreven. Onder andere het nummer Geluksvogel.
1: Mm.
3: Wat de titelsong is van de plaat. Maar ook dit nummer.
1: Ja.
3: Want het liep tegen het voorjaar, dus het is eigenlijk geen herfstnummer, maar toch wil ik het graag doen.
1: Van vooraf aan, hè?
3: Ja, van vooraf.
1: Ja, je mag gaan staan, Rick, alsjeblieft. Rick Hogendoorn en Sarah Leemans zijn hier te gast en treden natuurlijk ook op, zoals je dat van ons gewend bent. Rick trapt af vandaag met afkomstig van zijn nieuwe LP, Geluksvogel, van vooraf aan.

0: Mooi hoor.
1: Mooi hè?
0: Ja.
1: Raken die teksten dan ook toch wel?
2: Ga ik door of gaan we eerst
1: even
2: verder?
1: We gaan eerst nog even verder kletsen. Okay. Want Sarah gaat natuurlijk ook nog een prachtig liedje voor ons zingen. Ja. Sarah. Maar waar komt jou eigenlijk? Want jij bent natuurlijk, ik mag natuurlijk nooit een dame om de leeftijd vragen, maar je ziet er jong uit, laat ik het zo zeggen. Lieselore Gerritsen, die heb jij natuurlijk. Hoe ben jij zo in aanraking met haar muziek?
3: Nee, ja, dat is inderdaad pas na haar dood gebeurd. Ja. Zij zou 90 jaar zijn geworden. Ze is 5 jaar geleden overleden. Bijna 6 jaar. Mm-hmm. En het kwam door een lied dat Herman van Veen mij eigenlijk voorlegde. Want ik speelde een voorstelling. Die regisseerde hij met allemaal liedjes. Waaronder dus dit lied. En ik vond het zo mooi. Dat ik daardoor dacht van ik ga eens kijken wie dat was. Ik heb een bundeltje van haar gekocht via boekwinkeltjes.nl.
1: Oh ja.
3: Want dat is ook helemaal niet meer te krijgen in de boekhandel en zo.
1: Grappige site is dat trouwens. Daar vind
3: heel leuk.
1: Alles hebben ze.
3: Ja, echt een tip. Ja, dus ook voor de mensen die nu denken, oh, wie was Lieselore Gerritsen? Dan is dat je place to be.
1: Zeker, ja.
3: Maar en toen las ik die teksten en toen gebeurde er iets heel bijzonders. Want toen las ik dat en toen had ik een soort hele gekke sensatie dat ik dacht, zoiets had ik kunnen schrijven. Weet je, zo'n manier van schrijven of zo'n manier van kijken naar de wereld om je heen.
1: Ja.
3: Dat je denkt, zo zou ik het ook kunnen hebben voor woorden. En dan heeft ze van die prachtige vondsten, wat ik heel erg mooi vind. Leven is geen vraag, mijn lief. Leven is vandaag. Nou, dan denk ik, simpel, dan ben je er wel. Ja. Weet je wel? Ja. Dat vind ik dan heel. Dat denk, nou, dan heb je eigenlijk alles wel even gezegd voor vandaag.
1: Het is heel knap eigenlijk dat je met zo weinig woorden zoveel kan zeggen.
3: Ja, dat vind ik dan. Dus dat is dan denk ik van, dat is ook mijn streven. Om in een paar woorden iets te zeggen. Dus ik vind dat heel leerzaam, heel inspirerend. En toen dacht ik, ik wil iets maken waarbij ik eigenlijk als het ware in gesprek ga met Lieselore Gerritsen. Dus dit album is daar onderdeel van.
1: Ja, ja. Welk nummer ga je voor ons zingen?
3: Ik ga een nummer zingen van mijn eigen plaat. Daar ga ik mee beginnen.
1: Ja.
3: Die plaat die heet Hier Is Het. Die heb ik ook gemaakt met Serge Dussault.
0: Ja, mijn producer is ook haar producer.
3: De wereld
0: mijn
3: is
0: vormgever
3: klein.
0: Van de plaat, die kwam een keer kijken bij mij in de studio toen ik met mijn allereerste plaat bezig ben.
1: Ja.
0: Die deed toen een nummer over mijn overleden dochter, Roos.
1: Ja, ja.
0: En die was zo onder de indruk van Serge, dus die zei, ja, ik ken een zangeres, Sarah, die moet met Serge gaan werken.
1: Ja.
0: Dus zo is zij bij Serge
3: terechtgekomen.
0: En dat is eigenlijk onze connectie.
1: Ja. Je zou bijna denken dat het is afgesproken dat we jullie hier tegelijk
3: zijn. Nee, en dat is dus niet
1: dat, zo. Dat is toeval.
0: Ik denk dat Piet van der Pas daar heel lang over na heeft gedacht.
3: Ja, precies.
1: Ja, Piet is daar, inderdaad. Die ken je ook, hè? Als Piet. Hij is hier wel als Zwarte Piet, wou ik zeggen. Ja. Mag natuurlijk
3: als Piet.
1: Meer. Als Piet.
0: Als Piet, ja.
1: Ja, maar hij heeft een strooipiet, of hij heet hij ook alweer.
4: Muziekpiet, hoor.
0: Kunstpiet is niet
4: Kunstpiet, ja.
0: Kunstpiet.
4: Ja,
0: hij is in ieder geval op schilderij, maar hij is iets met kunst.
1: Ja, profpiet.
4: Profpiet.
1: Profpiet. Dat was het. Ja, professor Piet.
0: Oh, ja, okay.
1: Met een grijs muziekje.
4: Ja, mooi.
1: Wil jij ook gaan zingen alsjeblieft?
3: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, nou ga alsjeblieft staan.
4: Ga alsjeblieft staan.
1: Ga alsjeblieft staan op dat podium. En Rick, wat ik wel leuk vind trouwens aan die hoes van jouw LP. Ik dacht eerst, nou die vormgever die zou ik ontslaan. Maar dat is, wat is natuurlijk niet heel goed getekend. Maar dat is een mooi verhaal eigenlijk.
0: Het is fantastisch getekend. Het Cobra Museum heeft me al gebeld.
1: Ja, dat is wel. Dat is van je kleinkind.
0: Karel Appel zou er jaloers op zijn. Nee, dit is getekend door mijn kleinzoon Boris van 4. En dat is heel grappig. Want ik had net verzonnen dat de Geluksvogel zou gaan heten. Die plaat. Ik had net dat nummer geschreven. En toen had hij deze tekening gemaakt. En ik dacht, nou, dat is zo leuk. Ja. En nu heeft hij heel vaak, als hij bij ons is, zegt hij, opa, zal ik nog even een tekening van een plaat van je maken? Ja, is goed.
1: Alsof je elke week een nieuwe plaat
0: maakt. Hij heeft hem ook aan de kleuterjuf gegeven. En op de kleuterschool hebben ze een pick-up meegenomen. Dus al die kleuters hebben naar mijn plaat zitten luisteren. Dat vind ik dan weer heel erg geestig.
1: Geweldig, leuk. Rick, zometeen in 2:30 uur zing je nog een nummer. Maar eerst gaan we nu luisteren naar Sarah Leemans.
5: Heel goed.

Waarschijnlijk is het zinloos in ons denken en doen. En zijn we niet veel verder dan toen. Dit vissenbrein waarin we de hele wereld zijn. En niets tegelijk.

0: Vanavond en vannacht blijft het behoorlijk onstuimig weer in Flevoland. Van tijd tot tijd staat er een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 7 en daarbij trekken nog altijd buien over onze provincie heen. Nou, vanavond kan daar lokaal nog onweer bij voorkomen, maar vannacht neemt de buiigheid tijdelijk wat in aantal en activiteit af. Temperaturen daarbij niet veel lager dan een graad of 10. En morgen overdag, ja, dan volgen er toch weer stevige buien, af en toe met onweer daarbij. En in totaal kan er wel een flinke hoeveelheid regen vallen. Nou, tussen de buien door is er ook af en toe wat zon en de temperaturen liggen niet veel hoger dan 13 of 14 graden.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Hart.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
3: Met vandaag Rick Hogendoorn en Sarah Leemans nog in de studio, die zometeen nog een keertje voor ons gaat zingen. Prachtig liedje heeft ze net gedaan, dus dat wordt prachtig zometeen. Ik hoop dat ik het dan droog hou. Rick Hogendoorn staat er weer klaar voor het tweede nummer, afkomstig van zijn LP, met natuurlijk die prachtige tekeningen van zijn kleinzoon Boris. Het tweede nummer dat hij live gaat zingen is Luctor Edmergo van het album Geluksvogel.
4: Ja, het volgende nummer wat ik ga doen, dat heet Luctor Edmergo. Dat is natuurlijk van de provincie Zeeland, Worstel en Kom Boven. En het is eigenlijk, ik heb nogal de neiging om in dingen een beetje langer melancholisch te blijven hangen. Wat dat betreft is dit nummer een schop, een poëtische schop onder mijn eigen kont.

0: Ja, het zijn liedjes om over na te denken.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ja. Hartstikke mooi, ja. Ja, Sarah, jij hebt ook liedjes om over na te denken. Hè? Als je goed naar die teksten luistert, dan heeft dat een heel mooie, diepere betekenis. Is het lastig om dat soort liedjes te zingen?
2: Lastig om dat soort liedjes te zingen? Nee, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar met een tekst heb ik altijd iets dat dan komt dat gewoon ineens. Omdat je heel ergens iets je heel erg bezighoudt en dan wil je daar woorden aan geven. Ik vind het altijd het fijnst als ik me dan een beetje laat verrassen door de woorden die mijn brein dan ineens aangeeft, zeg maar. Ik vind het heel mooi, dus ook bij Rick, bij jouw plaat, wat ik heel mooi vind, is je hoort er, ik vind dat er echt een laag onder zit. Eigenlijk door al die liedjes heen, echt een overtuiging van.
3: Vind ik ook.
2: Ja, nee, maar wat
0: zo, stopt u maar even in je broekzak.
2: Nou ja, wat ik heel erg hoor is van, we zijn met z'n allen heel erg bezig weer eigenlijk allemaal dingen kapot te maken, terwijl we zo gelukkig eigenlijk zijn. En hoe kan het nou toch dat die pendule eigenlijk nu weer terug gaat slaan naar dat we weer terug bij af zijn eigenlijk. Dus, ja, dus al die woorden die er dan steeds in terugkomen, denk ik, oh, dat vind ik echt, ik vind het heel raak.
1: Jij staat ook in het theater.
2: Klopt.
1: Je hebt een klassieke zangachtergrond.
2: Ja.
1: Je combineert dat eigenlijk met nieuwe theatervormen. Ja. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Nou, ik denk dat ik me in geen enkel hokje, zal maar zeggen, echt thuis voel. Dus ik heb ook nog even in de academische wereld rondgelopen. En ik ben ook daarna meer dus wel uiteindelijk toch helemaal, heb ik het conservatorium omarmd. Ik hou van klassiek, ik hou van pop, ik hou van theater, ik hou van taal, ik hou van beweging. En ik wil dat graag combineren. Dus ik ben nog op zoek naar de ultieme vorm om dat allemaal samen te brengen. Wat ik nu speel, zou ik een theaterconcert noemen. Het is een voorstelling over thuiskomen en alle vormen van thuiskomen die je maar kunt bedenken. Met allemaal liedjes. Die liedjes staan dus ook op de plaat. Daar was ook net dit nummer Als Jij Danste van.
1: Ja.
2: Die speel ik nog een paar keer. Die was, ik heb in 2025 was de première daarvan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je speelt nog een keer 4, 5.
2: Ik sta nu nog 3 keer dit najaar.
1: Ah, 3 keer. Ja. En al die muziek trouwens die je nu hier zingt, dat is natuurlijk al lang beschikbaar op de platform.
2: Ja, zeker.
1: Hè?
2: Dus ja, op alle streamingplatforms. Ja,
1: zeker. Ja.
2: En fysieke CD.
1: Ja. En jouw album of jouw plaat eigenlijk, Rick, hij is natuurlijk al uit. Je gaat daar nog eigenlijk meer promotie voor maken, want er is
3: vanaf half van de maand. Hè?
1: Er is ook nog een ander album van jou uitgekomen, een live album.
3: Ja, ik heb in de tussentijd ook nog een live album uitgebracht.
1: Je bent wel heel productief, hè?
3: Ja, ik had 10 nummers opgenomen, ook een nummer van Bram Vermeulen. En Bram en Cornelis Vreeswijk. En dat was ook al uitgekomen. Alleen de erven van die twee zangers, die hebben er een ban op uitgesproken. Dus toen is die weer overal verdwenen van de streamingsdiensten. Dus ik heb die 2 nummers eruit gehaald. Want zij vonden het dus blijkbaar niet goed dat ik die nummers had opgenomen.
1: Oh.
3: Dat is trouwens Serge Dussault. Die we hier nu op de achtergrond zien. Ik zei al tegen hem, je komt vast nog voorbij. Ja. Maar een foto is wel weer erg veel eer. Maar goed, dus toen. En ik heb dat ook gedaan omdat live speel ik eigenlijk met mijn schoonzus samen. Anke Piersma.
1: Ja.
3: En die heeft altijd in musicalorkesten gezeten.
0: Ja.
3: En
0: met haar gewerkt.
3: Wij interpreteren
0: ik heb met haar gewerkt, ja.
3: Nou,
0: met
3: Anke. Ik zal de groeten doen.
2: Ja.
3: Wij interpreteren de platen, de nummers op de plaat, naar 2 instrumenten. En zij speelt accordeon, ze speelt heel mooi dwarsfluit, ze speelt toetsen. En ik speel dan gitaar. En ze doet ook nog wel eens wat trommeltjeswerk. En op die manier. En dus ik wilde laten horen dat dit is wat we in de studio doen. Maar dit is wat we live brengen.
1: Ja,
3: want ik ben 1 keer heb ik nu met die band gespeeld in Vlaardingen. Omdat die Vlaardingen bereid was om wat meer geld te betalen. Want
1: in
3: het is
1: de naald?
3: Zo moeilijk. Hè?
1: In de naald?
3: Nee, niet in Vlaardingen. Is stadsgehoorzaal.
1: Oh ja. Oh, Naaldwijk is de naald.
3: Waar ik vroeger als klein jongetje al met mijn oma naar het Sinterklaasfeest ging. Dus ik heb daar weer een connectie mee.
1: Ja.
3: Maar goed, ik zou heel graag meer met die band willen spelen. Alleen ja, Sarah weet er alles van. Optreden is gewoon duur. Je moet je muzikanten betalen en dingen. Dus
2: absoluut.
3: En samen met Anke doe ik het zo dat al het geld wat ik verdien gaat naar Anke. Zelf pak ik alleen wat reiskosten, want ik wil het heel graag.
1: Oh.
3: En voor haar is het toch nog weer een leuke extra inkomsten.
1: Wat heb jij met Anke gedaan? Met zijn schoonzus?
0: De Jantjes.
1: Oh, de Jantjes.
0: Ja. Zij zat in het orkest en was ze samen met Frank Pappelt was zij de muzikaal leider.
3: Nou,
0: van het geheel.
3: Dus
0: ze hield ons allemaal een beetje in bedwang.
3: Oh. Ja, nou, dat doet ze.
0: En vakkundig.
3: Ik ben heel blij omdat zij, ze heeft iets van 40 jaar lang heeft ze dat gedaan, 35 jaar lang. Dus zij heeft zoveel gespeeld, veel meer dan ik, live opgetreden. Dus ja, het is een soort trein waar je die rijdt en ik kan lekker met bij haar instap. Als je een foutje maakt, dat is niet zo erg.
1: Nee, dat is niet zo erg. Jij gaat natuurlijk ook weer theater in. Is dat makkelijk?
3: Ja, maar wij spelen nu het Eerbetoonconcert, heet dat. En de live CD, die heet Live Bezonnenhoeven.
1: Ja.
3: Dat is weer een camping op Voorne Putten vlakbij waar ik vandaan kom.
1: Ja.
3: Ben het kwijt, maar zo is het.
1: Ja. Ik ben okay. Nee, ik zei, jij gaat het theater ook weer in.
3: Ja, eerbetoon heet het.
1: Ja, eerbetoon. Maar ja. Is dat makkelijk voor jou? Dat je zegt, hallo met Rick, ik wil graag komen spelen.
3: Nee, het voorstellen verkopen is hartstikke moeilijk. Het aanbod is enorm groot. En ja, ik ben natuurlijk ook wel wat ouder. Kijk, Sarah die begint wat dat betreft eigenlijk, ik wil niet zeggen net, maar toch veel meer. Terwijl ik heb natuurlijk al zo ontzettend veel dingen gedaan. Ik merk gewoon dat het heel moeilijk is om het kwijt te raken. Maar ik ga het zeker weer met verse tegenzin tegenaan.
2: Nee, hoe bedoel je? Maar je zou toch zeggen, als je heel veel hebt gedaan, dat je dan iemand heel erg herkent?
3: Nee, maar dat is toch niet zo. Dat is toch niet zo. Oh, nee.
2: Omdat mensen je dan kennen van...
3: Ja, ze willen toch nieuwe dingen. Kijk maar in de theaterboekjes. Er staan allemaal. Er wordt heel veel singer-songwriter trouwens wel veel geprogrammeerd.
0: Ja. Ja.
3: Terwijl ik ook denk, van nou, ik ben heus niet de slechtste volgens mij van allemaal. Maar toch is het heel moeilijk voor mij om ertussen te komen.
0: Ja. Nou, moet je eerst een keer een beste zangers meedoen weer.
3: Ja, maar ja, Jan Smit heeft bij mij om de hoek gewoond. Omdat het helaas niet gescheiden was.
0: Dus, dichtbij. Ja.
3: En, maar ik ben hem helaas nooit tegengekomen.
1: Anders had hij er natuurlijk wel uitgekomen.
3: Maar dan had ik hem wel een plaat gegeven. Zeg, joh, kun je mij ook niet eens een keer vragen?
2: Maar leuk. Het is wel bijzonder inderdaad. Hoe ze theaters, hoe die programmeren. Ja, het is natuurlijk, die hebben natuurlijk ook gewoon, wat jij zegt, zo'n enorm aanbod. En die willen gewoon iets samenstellen wat, zal maar zeggen, natuurlijk een bepaalde brede markt bedient, om het zo maar te zeggen. Ja, en om dan inderdaad ook, daar te vertellen van wat is jouw verhaal, wat kom jij doen. Het is echt een kunst op zich om goed, om er maar even zo te zeggen, om ertussen te komen, als artiest.
3: Mijn verhaaltjes, dat beheers ik wel. En mijn publiciteitsmateriaal is ook goed. Dat is het gewoon niet. Het is gewoon heel lastig om ertussen te komen.
1: Ja, ja. Zelfs voor iemand die er zo jaren
3: juist. Ik denk juist dat het andersom is. Juist voor iemand die. Ook omdat een hoop mensen kennen mij bijvoorbeeld van Kees & Co. en dingen. En dan moeten ze nu de connectie, de verbinding maken. Dat je denkt, hij zingt liedjes.
2: Ja. Precies, ja.
3: Ik schreef ook eens een keer een kinderboek. Ik kreeg ook over, schrijft hij nou ook alweer boeken?
2: Ja, precies, ja.
3: Weet je wel, terwijl dat gaat echt niet vanzelf.
2: Ja. Nee, want dan zit dat verhaal dus in hun hoofd, zou maar zeggen. En dan om
3: dus
2: dan
3: je verleden, dat kleeft ook aan je, zou ik maar zeggen. Op een wat negatievere manier.
0: Ja. Precies, ja. In jouw theaterprogramma zit er ook een haakje in met Ramses?
2: Over Lieselore Gerritsen?
0: Ja, de Ramses, nieuwe. Ramses en Lieselore, dat was op een gegeven moment ook.
2: Ja, het is een beetje een voorschot, want ik ga dus de voorstelling die ik nu speel, die heet Hier is het. Dat is een voorstelling van met eigen liedjes. Ja. En in 2027, najaar 2027, ga ik een voorstelling spelen over Lieselore Gerritsen, omdat zij op 14 oktober 2027 90 jaar zou zijn geworden. Hmm. En dat programma, ik ga zeker de link leggen met Ramses Shaffy. Want daar heeft ze heel erg veel mee opgetreden. Ja. Het is natuurlijk ook, het is ook heel duidelijk een soort, heel erg die tijd. Weet je wel? Dus ik wil heel erg graag die tijd ook weer tot leven brengen. Het gaat heel erg over taal. Het gaat heel erg over, over liefde voor samen muziek maken, samen dingen maken. Want Lieselore heeft met heel veel mensen ook samengewerkt.
0: Ja.
2: Zij schreef zelf
0: door dat
2: geen muziek.
0: Pepijn natuurlijk ook.
2: Ja, en zij heeft dus zelf, Pepijn echt, ze waren best wel jong volgens mij. Ja. Paul van Vliet, Floor Kist onder andere.
0: Toen waren ze nog student vanuit het Leids Cabaret Festival.
2: Die hebben dus echt.
3: Ze was volgens mij een van de weinige echte singer-songwriters, vrouwelijke singer-songwriters.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Want Lisbeth List schreef natuurlijk geen eigen materiaal.
0: Nee.
3: En Lieselore Gerritsen deed dat wel.
2: Ja,
3: daar
2: dus
3: werd
2: ze alleen de teksten.
1: Verward,
2: toch?
1: Ja,
2: ik kan me dat wel voorstellen. Dus ik ben geen melodieën van haar tegengekomen.
3: Wie deed het dan? Ruud Bos of zo?
2: Ja, Herm van Veen. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook veel met Ruud Jacobs samengewerkt. En dat is natuurlijk haar man. Jan Hollestelle heeft heel veel muziek geschreven. En die plaat is echt mooi.
1: Ja,
2: is echt mooie muziek.
1: Jij gaat ook als laatste, ter afsluiting van deze uitzending, een nummer doen van Lieselore Gerritsen. En met muziek van Herman van Veen trouwens. Hè? Mijn vriend en ik.
2: Ja.
1: Dus nog één keer even voor de kunst. Waar kunnen mensen iets doneren?
3: Hoe ziet dat ook eruit?
1: Even heel kort. Gewoon even,
2: nee, snap je.
1: Ja.
2: Ik ga een album maken. Dat album heet Sarah zingt Lieselore. Dus als je op de website van Voor de Kunst, dat is een crowdfundingsplatform, .nl surft naar dat album, of Sarah Leemans, dan kom je daarbij uit en dan kun je op die website van Voor de Kunst kun je dan een donatie doen voor het album.
3: En krijg je daar dan ook nog wat voor terug?
2: Van alles. Nou, sowieso krijg je eindeloze liefde terug. Nee, ja goed. Je kan gewoon een donatie doen. Maar of een mooi album, of een kaartje. Ja, gewoon een mooie.
1: Maar daar draait het niet om. Het gaat om
2: dat. Het gaat erom. Ja, kijk. En de reden dat ik die crowdfunding ook doe, is ook omdat ik op deze manier ook al aandacht creëer voor Lieselore Gerritsen.
1: Ga naar het podium alsjeblieft, Sarah.
2: Ik ga het doen.
1: Nog één keer. En heel fijn dat je hier was. En haal ons op de hoogte van de actie. En Rick, jij bent binnenkort te zien in die serie dan? De prijs.
3: Ja, de serie heet De Prijs. Ja. Dat is de nieuwe serie van Frank Ketelaar. Weet je wel, van Busa en van Klim en zo, die maker.
1: Ja.
3: Ik weet niet wanneer. Volgens mij komt het volgend jaar een keer op tv. Okay. Ik zou het niet weten wanneer. Het is in samenwerking met NDR. Dus anders moet je misschien op Duitsland gaan kijken.
1: Dan gaan we dat doen. Oké, Rick. Dankjewel. Heel veel succes met je prachtige LP. En het is heel leuk dat je... En binnenkort in de podcast, hè, Iconen over een paar
3: weken. Ja, bij jou, hè? Ja, ik schaam me nu al, maar goed.
1: Nou, je hebt wel dingen gezegd dat ik denk,
3: Rick.
1: Dat kan misschien nog wel wat stof doen opwaaien. Ja. Leuk dat je er was. Dankjewel, Rick. Heel fijn.
3: Okay.
1: Sarah Leemans, een prachtig nummer. Mijn vriend en ik. Tot volgende week.

Mijn vriend en ik, wij kunnen samen dezelfde weg niet gaan. Want waar mijn vriend naartoe gaat, daar kom ik juist vandaan. En waar mijn vriend vandaan komt, daarheen moet ik nog gaan. Ik hou van jou, mijn vriend, tot gauw. Jij bent de zon, ik ben de maan. Mijn vriend en ik, wij kunnen samen dezelfde weg niet gaan. Want als mijn vriend zich uitkleedt, dan kleed ik me aan. Waaraan ik nog beginnen moet, dat heeft hij allang gedaan. Ik hou van jou, mijn vriend, tot gauw. Jij bent de zon, ik ben de maan. Denk niet dat ik mij

0: kunnen wij niet samen gaan. Ik kan niet zonder jou bestaan. Ik hou van jou, mijn vriend. Tot gauw.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Écoutez-moi.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Achterkant. Goed, we gaan het hebben over een 16-jarige Almere die opgepakt is voor een gewelddadige beroving in Haarlem. Dat nieuws hebben we ook gebracht. Wellicht is het eerst even goed om het verschil uit te leggen tussen een beroving en een gewelddadige beroving. Leonie Nordanus, advocaat, die weet natuurlijk precies hoe dat zit. Ja, Leonie.
2: Goedemorgen.
1: Geef ons het antwoord.
2: Ja, nou, misschien goed om allereerst te beginnen met de uitleg over dat een gewelddadige beroving juridisch gezien eigenlijk niks is. Dat klinkt een beetje gek. Als je het zo opschrijft in een krantenartikel ziet het natuurlijk spectaculairder
1: heftiger
2: uit dan als je alleen beroving opschrijft.
1: Mm-hmm.
2: Maar in het strafrecht kennen we eigenlijk drie varianten. Nou, de gewone diefstal, om maar even die gewoon te noemen. Maar de gewone diefstal. We hebben de diefstal met geweld of bedreiging met geweld. Of we hebben een afpersing. Eigenlijk die drie varianten die bestaan in de Nederlandse wet.
1: Dus eigenlijk, sorry,
3: het woord beroving bestaat in principe niet in de wet?
2: Staat niet letterlijk in de wet. Nee.
1: Oh,
2: nee.
1: Maar er is dus eigenlijk geen verschil juridisch tussen een beroving of een gewelddadige beroving. Dat is eigenlijk het antwoord dan. Wel in de praktijk?
2: In de praktijk, ja. Je zou kunnen zeggen dat je dan dus het verschil probeert te maken op papier tussen een diefstal en een diefstal met geweld.
1: Ja, ja.
2: Dat is eigenlijk wat je dan in het krantenartikel probeert te doen.
1: Ja.
2: Maar als je kijkt naar een gewone beroving, als je die zou vertalen, dan zou dat juridisch gezien eigenlijk dus al een diefstal met geweld zijn of met bedreiging.
3: Ja. Ja. Je zou wel kunnen zeggen, het zijn twee afzonderlijke feiten. Iemand heeft geweld gebruikt en iemand heeft ook nog een diefstal gepleegd.
2: Ja, alleen je zou dat in dit geval dan wel kunnen combineren, dat het geweld wat iemand heeft gebruikt of de bedreiging met geweld juist wel bedoeld is om die diefstal mogelijk te maken, mm-hmm, of om daaraan te ontkomen.
3: Ja.
2: He, dus dat je probeert weg te komen nadat je de diefstal hebt gepleegd.
3: Okay.
2: Dus dat geweld, dat moet dan wel echt zien op, dat noemen we dan het gronddelict, juridisch gezien het gronddelict diefstal.
3: Ja, dat is een 16-jarige jongen. Dat vind ik op zich al wel weer opmerkelijk dat jong is. Het lijkt wel alsof het steeds jonger wordt dan ook. Valt dan onder het jeugdrecht, hè?
2: Valt onder het jeugdrecht, zeker.
3: Ja, oké. Okay. Maar gaat een rechter daar dan wel rekening mee houden dat het een diefstal met geweld is geweest?
2: Ja, je hebt zeg maar richtlijnen vanuit het Openbaar Ministerie, maar ook oriëntatiepunten voor de rechtbank. En die zeggen eigenlijk, nou, als we kijken naar dit soort feiten, dan moet er zo'n soort straf voorkomen.
1: Mm-hmm.
2: Zodat niet iemand die in Lutjebroek woont een ander soort straf krijgt dan iemand die in Maastricht voor hetzelfde.
3: Nee, dan moet hetzelfde zijn.
2: Het moet ongeveer hetzelfde zijn. En natuurlijk kijken ze ook naar wie zit er voor zo'n rechter en wat zijn de persoonlijke omstandigheden. Dat wordt allemaal meegenomen. Maar als je kijkt naar die richtlijnen, als we daar weer eventjes naar teruggaan, dan zie je dus dat er voor een diefstal een ander soort straf wordt gegeven dan voor die diefstal met geweld. En dat voor jeugdigen ook anders is dan bij volwassenen.
3: Is er ook ander proces voor? Is er een andere manier van gaan in zo'n proces of niet?
2: Nee, dat gaat in principe hetzelfde. Je wordt aangehouden als je ergens van wordt verdacht. En vervolgens mag je een verhoor afleggen. Dus je mag reageren op de verdenking als je dat wil. Dat hoeft natuurlijk niet, hè, maar dat mag. En vervolgens kan je naar de rechtercommissaris worden gestuurd. Dat is een zitting om te kijken, nou, moet iemand langer in bewaring blijven of niet? Je zit vast, moet dat ook langer nog duren? Of mag je je zitting in vrijheid afwachten?
3: Mm-hmm.
2: En dan komt er uiteindelijk een zitting waarbij er wordt besloten of je wel of niet schuldig bent.
3: Ja.
2: En dat is eigenlijk bij jeugdigen en volwassenen gelijk.
3: En een minderjarige, mag die het in vrijheid afwachten, zo'n proces?
2: Ja, in principe wel. Tenzij. Hè, het is bij jeugdigen, je bent vrij tenzij. Dus als er sterke verdenkingen zijn en je hebt bijvoorbeeld geen persoonlijke omstandigheden waarom je echt naar buiten moet, dan kan het zijn dat ze je dus wel langer vasthouden. Dat is even kort gezegd. Het is juridisch wat ingewikkelder, maar kort gezegd hoe dat werkt.
3: Ja. Je zegt net ook van, dat hangt een beetje van af wie er tegenover hem zit. In principe kijkt een rechter natuurlijk gewoon alleen maar naar de feiten. Hè? Die mag zich niet laten beïnvloeden door hoe iemand zich gedraagt. Ik zie ook wel eens mensen die gedragen zich min of meer asociaal in een rechtszaal.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Door schelden en vloeken naar iedereen en alles. En er zijn ook mensen die zeggen, ik zeg gewoon niks.
2: Nee. Ja,
1: maar je ziet vaak wel dat de mensen die netjes blijven, dat een rechter dan toch iets milder is. Want als je natuurlijk tegenwerkt en je bent tegendraads en je bent bozig. En
3: ja, werkt dat mee of werkt dat tegen je?
2: Ja, kijk, wat ik bedoel te zeggen met de rechter kijkt naar wie er tegenover hem of haar zit en ziet dat met name op de persoonlijke omstandigheden. Hè. Wat voor leven heb je buiten? Heb je werk? Zit je op school? Hè, dat zijn allemaal dingetjes die meespelen bij het bepalen van de straf. Dat is natuurlijk niet alleen maar op basis van wat er eventueel gebeurd is.
3: Nee.
2: Hè, de strafmaat hangt af van heel veel factoren, maar onder andere dus ook van de persoonlijke situatie van die specifieke verdachte. Hoe je gedraagt in de rechtbank, ja, officieel moet dat geen rol spelen. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat is dan mijn persoonlijke gedachte, als je daar als rechter zit, je bent ook een mens.
3: Mm-hmm.
2: Dat schakelt je niet helemaal uit. Dat doet wel wat met je.
3: Ja.
2: Dus ik denk dat je netjes gedragen in de rechtbank en je respectvol opstellen uiteraard positief is.
3: Ja.
2: En dat niet doen kan dan ook een andere consequentie hebben. Dat denk ik wel.
3: Ja. Wordt vaker verwezen, vooral bij minderjarigen, naar misschien slechte jeugd, omstandigheden en dergelijke. Dat moet natuurlijk allemaal wel aangetoond worden. Je kan niet zomaar eventjes in een pleidooi zeggen van, nou, hij heeft een moeilijke jeugd gehad. En dat is het dan. Dat moet toch aangetoond worden, of niet?
2: Nee, je hoort inderdaad vaak in de volksmond van, oh, slechte jeugd. Nou, dat wordt dan wel weer een lage straf.
3: Het of, zal wel weer.
2: Het zal wel weer omstandigheden zijn waardoor het dan weer weinig wordt. Nou, het is precies wat jij zegt. Het is niet zomaar dat een straf wordt verminderd omdat je maar wat roept in de rechtbank. Natuurlijk moet dat goed onderbouwd worden. En die rechter die kan dat ook niet zomaar verminderen of een ander soort straf opleggen zonder dat goed te motiveren.
3: Nee.
2: Er is gewoon een motiveringsplicht. Dus het is niet zo, zoals veel mensen vaak denken, oh, nou, het zal wel weer een klein taakstrafje worden, want er is, iets te bedenken waardoor dat zou moeten. Ja, dat moet wel goed onderbouwd worden.
3: Oké. En dan de manier van geweld, de vorm van geweld, telt dat ook nog mee? Of wordt gewoon geweld, diefstal met geweld, wordt het onder één noemer geschaard?
2: Dat wordt in de richtlijnen onder één noemer geschaard, maar er wordt wel gezegd, er wordt gekeken natuurlijk naar de aard en de ernst van het geweld, maar ook naar de duur, de intensiteit, zijn allerlei factoren waarnaar gekeken wordt. Ook bijvoorbeeld doe je het samen met iemand of doe je het alleen, die wel invloed kunnen hebben uiteindelijk op de straf die wordt opgelegd. Dus het is niet heel makkelijk in een tabelletje op te zoeken, oh, dan wordt het dit. Nee, er wordt echt wel ook naar de concrete zaak gekeken, naar alle omstandigheden die daarbij van belang zijn.
3: Ja. Moeilijke taak hoor van zo'n rechter om daar toch een goede beslissing in te nemen en alles tegen elkaar af te wegen.
2: Zeker, ja.
3: En je slist dan natuurlijk in principe over zo'n minderjarige, je beslist wel over zijn toekomst.
2: Zeker weten.
3: Oké. Leni Nordanus, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang voor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat, dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
7: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
6: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
8: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
6: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Vanavond begint in Almere de 5e editie van Illuminus. 10 avonden lang verandert de omgeving van het Weerwater in een route vol lichtkunst, technologie en bijzondere ontmoetingen.
2: Ja, er zijn 18 kunstwerken te zien en je hoeft er geen kaartje voor te kopen. Een van de opvallendste werken is misschien wel de 4 meter hoge mediterende naaktkat. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen? En wat is er dit jaar nog meer te zien op de route? Dat kunnen we vragen aan Sandra van Beers van Illuminus. En ook aangeschoven. Ja, de geestelijk vader van die kat, kunstenaar Simon Walt Lasowski, zeg ik het goed. Hè? Ja. Fijn dat jullie er zijn, Sandra. Ja, Illuminus bestaat dit jaar 5 jaar. Het is inmiddels uitgegroeid tot een van de vaste tradities in de stad. Wat heb je zien veranderen in die jaren?
3: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk vrij klein begonnen. Het eerste jaar weet ik nog heel goed dat we dachten, oh jee, komt er wel iemand? Gelukkig kwamen er direct al heel veel mensen, want het waren er al 30.000. Nee, we hebben eigenlijk nog steeds hetzelfde rondje. Dus dat blijft. Dus het is lekker wandelen rondom het Weerwater. 2 uurtjes ben je er ongeveer mee bezig. Maar we zijn natuurlijk heel erg gegroeid. We zijn gegroeid in kunstwerken. We zijn gegroeid in randprogramma. Want we hebben nu 3 horecapleinen. 3 muziekpodia die langs de route zijn. Het is heel erg festival geworden. Hè? En het kunstwerkenaantal groeit ook een stukje. En de bezoekersaantallen die zijn flink gegroeid de afgelopen jaren.
1: Ja, en Simon, jij hebt het Lichtkunstfestival ook een beetje in je hart gesloten. Want jij hebt al meerdere keren daar jouw werk laten zien. We hadden het er net tijdens de muziek even over dat je 3 jaar geleden volgens mij hier in de studio was en 4 jaar geleden misschien zelfs.
3: 5 bij de 5? Eerste editie.
1: Was dat echt de eerste editie? Ja. Wat had je toen ook alweer aan?
4: Ja, nee, ik ben dankbaar dat ik weer gevraagd ben om een nieuw werk te maken. 5 jaar geleden had ik een hula hoepende walvis gemaakt met een andere kunstenaar, Hendrik Water. En dat was toen was ik ook hier in de studio verkleed als een soort van swamp monster.
1: Ja.
4: Nu ben ik vandaag hier voor de naaktkat.
1: Een naaktkat, dat doe je samen met Tim Vermeulen namens theatergroep Suburbia, Aura Farming. En dat is dan een 4 meter hoge naaktkat. Hè? Dus het is een enorm ding om te zien natuurlijk.
4: Ja, dus het is een naaktkat. Er zit ook muziek, geluid. Daar staan ook allemaal kleine wezentjes die een interactie aangaan met de kat. En het werk is ontstaan eigenlijk toen ik dacht, ja, wat is... Ik hou om werk te maken die heel specifiek gericht is naar een omgeving. En ik dacht, oké, een lichtfestival natuurlijk gaat over licht. Maar ik ging nadenken van, ja, wat voor andere soort licht zijn er? Je hebt elektrische licht, maar je hebt ook bijvoorbeeld energetische licht. Of toen dacht ik, ja, hoe kan ik een werk maken die misschien mensen uitnodigt om zelf na te denken, hoe kan ik zelf een lichtbron worden? Dus dat je niet alleen licht consumeert, maar dat je zelf op een bepaalde manier licht in jezelf kan, zeg maar, kweken of genereren.
2: Ja, dus eigenlijk spiritueel, maar ook een tikkie absurdistisch, denk ik.
4: Absoluut,
2: dan.
4: Ja.
2: Ja. Sandra, er zijn ook wel wat veranderingen dit jaar. Jullie hadden altijd een wandelpad en daarnaast lag dan de fietsroute, maar die fietsroute is gesneuveld.
3: Ja, die hebben we moeten sneuvelen. Dus eigenlijk hadden we altijd 1 pad en dan moesten we splitsen in een fiets- en een looproute. Maar er zijn gewoon te veel mensen gekomen. Dus die fietsroute hebben we laten gaan. Want als we keken hoeveel gebruik daarvan werd gemaakt, stond dat niet meer echt in verhouding tot het opeisen van een half pad. Dus die hebben we nu eruit gegaan. Je kan wel nog met de fiets komen, maar dan parkeer je hem gewoon langs de route in een van de fietsstallingen. En dan ga je vanuit daar wel lopen.
2: Ja.
3: Dus het is niet meer de bedoeling dat je het hele fietspad gebruikt om te fietsen. We hebben een paar uitzonderingen. Natuurlijk mogen alle rolstoelers er gebruik van maken. Maar ook mensen die bijvoorbeeld met fietsmaatje komen. Dus die mensen die zelf niet een eigen rolstoel
2: die
3: kunnen
2: bedienen.
3: Worden gefietst. Die mogen er gewoon op. Hè? Dus we hebben dat soort uitzonderingen natuurlijk wel.
1: Ja, maar de meeste mensen die gaan voor het lopen dus.
3: Ja.
1: Dat is de enige keuze die je hebt. Maar dat lijkt me ook wel handiger. Omdat je dan wat langzamer gaat. Dan heb je meer tijd om je heen te kijken.
3: Ja, de hele route is gemaakt ook om echt te wandelen. Dus je ziet het ook echt het beste als je wandelt. En ook altijd even belangrijk weer met de klok mee. Want anders dan kijk je tegen alle lampen in. En word je vooral heel veel verblind op de route. Dat is niet zo mooi. Dus met de klok meelopen. Wat ook wel leuk is om te vermelden is. Het is natuurlijk een heel erg traditie geworden, zoals je al zei. Dus heel veel families lopen samen, vrienden lopen samen, spreken af om te gaan wandelen. Maar voor sommige mensen is het misschien niet zo makkelijk om met iemand te gaan wandelen. Dus we hebben voor de mensen die het leuk vinden om wel met iemand te wandelen, maar misschien zelf niemand hebben ontmoetingswandelen ook georganiseerd. Dus daar kunnen ze zich voor aanmelden ook via onze website. En dan organiseren wij eigenlijk een hele rondleiding, zodat iedereen elkaar kan ontmoeten.
2: Oh, wat leuk. Simon, bedenk jij zo'n enorme kat, 4 meter hoog. Dan heb je dat op papier eigenlijk staan. Wat is dan de volgende stap? Ga je dan op de locatie kijken waar je dat neer moet gaan zetten? Of begin je gewoon met dat kunstwerk maken?
4: Ja, nee, inderdaad. Ja, ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar dat de hele Illuminus team altijd mijn ideeën heel erg steunt. En heel erg voor open staat voor absurdistische, rare dingen. Dus dan... Ja, dat is echt zo, om zoiets te maken, dat is echt een teamwork. Dus dan, van papier, dan gingen we inderdaad op locatie zoeken. Maar daarna bijvoorbeeld werk ik ook met een vriend die een metaalwerker is. Die gaat dat allemaal lassen. En Tim, mijn kunstenaar collega, die gaat allemaal de licht en de techniek. En hebben we ook met een stemacteur gewerkt. Belinda van der Stoep heet ze. Dus het is echt een hele soort van... je hebt heel veel mensen nodig om zo'n grote werk te maken.
2: Ja, sinds wanneer... deze week was de opbouw, hè?
4: Ja.
2: Sinds wanneer heb je hem echt volledig kunnen zien zoals hij hoort te zijn?
4: Ja, echt denk ik een paar dagen geleden. Dus ja, dan blijft het maandenlang in je hoofd op papier. En opeens bestaat het. En dat is heel mooi om te zien. En wat ik mooi vind met werk maken is soms dat het opeens bestaat. En dan gaat het niet over dat het van mijn werk is. Maar dan is het van iedereen. En dan kan iedereen daarvan genieten. En dus ja, ik hoop dat mensen die kat gewoon gaan bezoeken. Ja. Ja,
1: en dat kan dus vanaf vanavond. Want dan begint het Lichtkunstfestival. We hebben het over jouw kunstwerk natuurlijk, Simon. Maar wat is er zo al nog meer te zien?
3: We hebben een aantal hele grootse werken dit jaar. Dus dat vind ik wel echt opvallen. Dus in het Lumière Park staan bijvoorbeeld echt 2 enorme werken. We hebben bijvoorbeeld een Ping van Gijs van Bon. Dat is een soort van achtbaan waar licht overheen straalt van 150 meter lang. En we hebben een enorm veld met windmolens die licht geven. De hele Weerwaterbrug, die mensen inmiddels wel kennen van ons festival, maar die is gewoon van begin tot eind helemaal in het licht gezet. Dus we hebben echt enorme werken langs die route. En dat vind ik dit jaar wel echt heel erg opvallen.
2: Ja, er is ook dit jaar een programma dat van start gaat. Ik moet het even goed zeggen, want het is in het Engels. Tech Art Light.
3: Ja,
2: ja, dat heb ik het wel genoemd. Hè? Er zitten allemaal x's tussen, maar wat is dat voor project?
3: Ja, dat is een project, daar zijn we heel erg trots op. Want wij werken al langer samen met educatieprogramma's. Dus we gaan al langer samen met scholen maken we werken. En we dachten, we doen een longshot, maar we gaan voor die rijkssubsidie. Dus we gaan ervoor en we gaan het proberen aan te vragen. En die erkenning hebben we gekregen. Dus daar zijn we echt enorm trots op. Dus nu kunnen we 3 jaar lang een kunstwerk maken met de basisschoolleerlingen. Eentje met middelbaar schoolleerlingen. En 1 kunstwerk wat zetten we altijd neer wat dan echt een technologisch gespecialiseerd kunstwerk is. En daar kan de kunstenaar die daarbij betrokken is, die geeft dan ook weer altijd een masterclass voor het hoger onderwijs. Dus dat mogen we dit jaar voor het eerst hebben we dat gedaan. Maar dat kunnen we ook de komende 2 jaar nog doen. Daar zijn we echt super trots op.
2: Ja. Simon, waar staat jouw kat? Waar moet hem op de route? Waar kunnen we hem ongeveer ons erop voorbereiden?
4: Ja, bij de Fantasiestrand in de buurt.
2: Ja, dus aan de kant van het Floriade-terrein een beetje.
3: Ja, dus voor de Almeerders en misschien de mensen ook die bij... het is eigenlijk vlak bij View. Ja. Dus het ligt voor View. Ja, okay. Bij Fantasiewijk in de buurt. Dus Fantasiestrand, Fantasiewijk. Dus aan die kant van het Weerwater.
4: Ja, ik moet zeggen, als kunstenaar ben je de hele tijd bezig om je eigen werk te bouwen. En die andere kunstenaars ook. Dus ik ben ook heel benieuwd om de andere kunstwerken te zien. Omdat ik heb ze ook nog niet gezien. Dus,
1: nee. Nog een mooie verrassing. Ja, dat ga je vanavond wel doen. Oude en ik, die kunnen vanavond niet komen. We gaan naar de voetbalwedstrijd van Almere. Maar gelukkig gaat het nog wel even door. Er zijn meerdere avonden.
3: We zijn er 10 avonden achter elkaar. Dus we beginnen vanavond. En de 18e, de zondag, dan is de laatste avond. Dus er nog genoeg kansen.
2: Ja, tussen 7 geloof ik, hè?
3: Ja, we gaan altijd om 7 uur open. Dus dan kun je de lichtkunstwerken bewonderen. En dan tot 22:30 s'avonds.
2: Goed. 10 dagen lang. Luminus langs het Weerwater. Ga erop heen met de auto, met de fiets. Alles kan. Maar de fiets wel even parkeren. Dus ja. Sandra van Beers. En natuurlijk ook Simon Walt Lasowski. Dankjewel en veel plezier.
4: Bedankt.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Er valt weer genoeg te beleven dit weekend in onze provincie. Zo kun je kijken bij de 9e editie van de Oostvaardersrun. Inschrijven kan niet meer, want er hebben zich al volop deelnemers aangemeld voor die hardloopwedstrijd door het Oostvaardersveld en het Hollandse Hout. Maar je kunt natuurlijk altijd even gaan aanmoedigen.
2: En je kunt nog veel meer dingen doen buiten, want aan het eind van deze middag kun je in het natuurpark in Lelystad mee met een excursie. En dat doe je dan onder leiding van een deskundige gids. En vervolgens ga je op zoek naar beurlende herten.
1: Ja, die maken rare geluiden. Ja. Ook in Zeewolde kun je dit weekend op wildsafari. Zondag trek je de Stille Kern in. En met een beetje geluk spot je dan de Schotse hooglanders, de koninkpaarden, reeën en damherten.
2: En in Almere Buiten staat morgen en zondag alles in het teken van pompoenen. Tijdens het Pompoenenfestival kun je rekenen op gezelligheid, spelletjes, griezelen en allerlei activiteiten voor jong en oud.
1: Ja, voor dat festival hebben we de pompoenenboer zelf maar even in de studio. Patrick Herbert, goedemiddag Patrick.
3: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt allemaal pompoenen meegenomen.
3: Ja.
1: Ja, in allerlei soorten en maten. Maar ik wilde je toch even wijzen op wat wij hier al in de studio hebben staan. Want herkende je ze?
3: Ja, natuurlijk herken ik mijn eigen pompoenen. Die heb ik zelf gekweekt naast ons op het land. Jazeker.
1: Ja, want toevallig had ik afgelopen maandag was ik bij jullie langs geweest. Dan heb ik er een aantal op de kop getikt. Wat mij opviel was hoeveel verschillende soorten pompoenen er zijn. Want je denkt al heel snel aan zo'n grote oranje bol eigenlijk. Maar ze komen in allerlei soorten en maten.
3: Je hebt echt in allerlei soorten, kleuren, maten, varianten. Wij hebben er ongeveer een stuk of 55, ja. En dan kan je dat zelf beslissen, zeg maar, wat voor soort zaden je koopt.
2: Ja, want kun je iedere pompoen ook eten?
3: Nee, je kan ze niet allemaal eten. Vooral de wat kleinere soorten kan je eigenlijk niet eten. Maar voor de rest kan je eigenlijk alles wel eten. Vooral de Halloween-pompoenen, die moet je wat meer op smaak brengen. De pompoenen die je in de supermarkt ziet, bijvoorbeeld de flespompoenen, die hebben van nature al wat meer smaak. Maar de echte oranje Halloween-pompoenen, die moet je zelf echt goed op smaak brengen. Ja.
1: Ja. Het is echt iets van de laatste jaren dat het een beetje in zwang raakt hier, hè, in Nederland. Sinds wanneer merk je dat nou, dat mensen interesse hebben in dat Halloween?
3: Nou ja, wij zijn nu, zeg maar, we doen dit op deze manier voor het derde jaar op rij. Ik heb begrepen dat jij zelf de pompoenen bij ons bent bezig kopen. Wat was jouw eerste indruk? Qua setting, wat we ervan hebben gemaakt?
1: Ja, ik was niet door het spookhuisgedeelte gelopen, want ik ben echt heel slecht in alles wat eng is. Dus ik was gewoon even, ja, het is overweldigend hoeveel pompoenen er zijn. En jullie hebben ook allerlei bewegende apparaten staan en zo. Ja, het is toch wel dat mensen hier in Nederland heel zich richten wel ook op dat griezelige, hè?
3: Ja, daar lijkt het wel op. En ja, daar spelen wij zelf dus een beetje op in. En de mensen komen daar echt op af. Want net als gisteravond ook waren er kinderen die waren dan verkleed als pompoen. En die hadden ook een masker op. En die komen dan bij ons een klein beetje griezelen en de pompoen uitzoeken.
2: Nou, hoe ben je nou op het idee gekomen om dit op deze manier aan te pakken? Ook met een heel festival dit weekend.
3: Nou ja, je wil graag wat... Ik wil graag mensen blij maken. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. En ik heb de ruimte. En het is allemaal kosteloos of gratis entree. En ik wil dat de mensen gewoon lekker leuke spelletjes kunnen doen. En dat ze gewoon plezier beleven. En natuurlijk verkoop ik ook pompoenen, maar ik kan ook intree heffen. En dat doen we eigenlijk niet. Ik wil gewoon blije gezichten zien.
1: Ja, ja. Het gaat toch wel wat planning aan vooraf. Hè? Want je zegt, we hebben wel 40, 50 soorten.
3: Ja, 50 soorten.
1: Ja. Hoeveel werk gaat erin zitten eigenlijk in pompoenen, dat kweken?
3: Uiteindelijk, deze zomer was natuurlijk een vrij droge zomer. Dus we hebben ze gezaaid zo'n beetje eind april. En omdat het zo droog was, hebben ze met de hand water moeten geven. Dat klinkt een beetje gek, maar dan heb je heel wat duizenden zaadjes die je met de hand water moet geven. En op een gegeven moment als het aanslaat, dan is de kwestie van onkruid vrij houden. En dan, ja, pompoenen woekeren echt heel erg breed. Dus dan... Is dat zo groen als het ware?
2: Ja. En veel pompoenen kun je dus ook eten, behalve die kleine. Ja. Zijn ze dan giftig of zo, of is het gewoon niet lekker?
3: Nou ja, dat, als ik heel eerlijk ben, durf ik dat niet eens te zeggen of ze dan giftig zijn. Maar ze zijn voornamelijk heel erg hard.
2: Ja. Oké, ja, daar kom je dan niet doorheen natuurlijk. Nee.
3: Ja.
2: Wat stel nou dat je het alleen als decoratie wil neerzetten bij in de tuin bijvoorbeeld. Kun je dat dan gewoon jaren in de schuur neerzetten?
3: Nou, toevallig hadden wij een klant en die kwam langs en zegt: ik heb de pompoenen van vorig jaar pas eind december weggegooid. Dus die had ze vorig jaar gekocht. En dan dan praat je toch al over een maand of 4, 5.
1: Ja.
3: Maar op het moment dat er bijvoorbeeld maar één klein gaatje in zit, er komt er zuurstof bij, lucht bij. En dan is het uiteindelijk, dan wordt het snot.
1: Ja.
3: Even gek gezegd, wordt echt snot.
1: Wat kunnen mensen op dat pompoenfestival beleven?
3: Nou ja, ten eerste kunnen we pompoen karven. Dus dat betekent dat je ze gewoon uit kan hollen. De kinderen, zeg maar, tot een jaar of 6, 7 adviseren we altijd om te verven. Want het is best wel zo'n pompoen. Ja, gek gezegd, die moet je gewoon slachten. Dus ja. Dat is echt wel pittig.
1: Ja, het is best wel gedoe om die spitjes eruit te krijgen. Er zitten allemaal draadjes en daar die pitjes in.
3: Klopt,
1: ja,
3: klopt. Dus dat is best wel pittig. Dus dan doen we voor de kinderen verven. We hebben, ik denk, 15 oud-Hollandse spelletjes door heel de kast, door heel de kwekerij staan. Sminken, zeg maar, officiële, professionele sminkers zijn er. Ponyrijden op zaterdag. De griezelroute uiteindelijk, waar jij niet in durft. Nee. Heel erg jammer. Heel erg jammer. Dan had je toch met je collega moeten gaan.
1: Ja,
3: dan,
1: maar ik denk dat het alleen maar enger wordt. Want die laat me natuurlijk nog extra schrikken.
3: Ja,
1: ik ken Jordi een beetje.
3: Waarschijnlijk, ja.
1: Ja.
3: Dus en wat je al zei. We hebben, zeg maar, best wel wat bewegende dingen in onze loods. Ja, en het voordeel is, het is allemaal overdekt. En dus het kan altijd doorgang vinden.
1: Ja. Nou goed, het pomp.

0: Vanavond en vannacht blijft het behoorlijk onstuimig weer in Flevoland. Van tijd tot tijd staat er een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 7 en daarbij trekken nog altijd buien over onze provincie heen. Nou, vanavond kan daar lokaal nog onweer bij voorkomen, maar vannacht neemt de buiigheid tijdelijk wat in aantal en activiteit af. Temperaturen daarbij niet veel lager dan een graad of 10. En morgen overdag, ja, dan volgen er toch weer stevige buien, af en toe met onweer daarbij. En in totaal kan er wel een flinke hoeveelheid regen vallen. Nou, tussen de buien door is er ook af en toe wat zon en de temperaturen liggen niet veel hoger dan 13 of 14 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En we duiken deze vrijdagmiddag weer de geschiedenis in. En dit keer gaan we naar Zeewolde. En dan vooral naar het begin van het sociaal-cultureel werk in het dorp.
2: Ja, tegenwoordig kennen we Welzijn Zeewolde. Maar 40 jaar geleden begon het allemaal met de stichting Zuiderzeemeermin. En het eigen clubhuis dat daarbij hoorde, de Drie Sterrenkeet.
1: Mannes Schoppink is de geschiedenis ingedoken. Deze geschiedenis specifiek. Mannes, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Zeewolde was 40 jaar geleden nog een hele jonge gemeenschap. Ja. Hè? Is dat dan ook waarom er dan behoefte is aan sociaal-cultureel werk?
3: Ja, daar was toen ook al behoefte aan. Je wilde naast je werk en naast thuis wilde je nog wel wat extra. Je kon misschien bij het kerkkoor gaan of op een sportvereniging. Maar alle andere leuke dingen, die waren in de Drie Sterrenkeet bij die stichting Zuiderzeemeermin. Met een knipoog naar de Zuiderzee natuurlijk van vroeger. En de Zeemeermin, Zeemeermin. Mm. Allerlei leuke dingen die gedaan konden worden.
1: Hoe wild werd het, hoor?
3: Nou, dat valt op zich nog wel mee, hoor. Er waren allerlei dingen die kon je erbij doen. Kalligraferen, kantklossen, tuinieren. Waren allemaal cursussen, Engels, computerkunde, maar er waren ook forumavonden, filmavonden, muziekavonden. Ik herinner mezelf toen ik hier kwam dat het Literair Café er was. Dat was er ook. Politiek Café is er een aantal keren geweest. Nou, dan zat het helemaal vol. Dat was natuurlijk in de buurt van verkiezingen. Ik denk dat er in totaal zo'n 23 verschillende werkgroepen zijn geweest. Dus iedereen in Zeewolde die kon er op een of andere manier wel mee te maken hebben gehad.
2: Ja, die Drie Sterrenkeet. Dan denk je meteen aan het aantal sterren wat je ook wel eens ziet bij een hotel. Was het dit altijd
3: dat
2: iets mee te maken?
3: Ja, het was meer een knipoog eigenlijk. Ja, daar was het een knipoog naar. En je had later ook de Vier Sterrenkeet. Want die Drie Sterrenkeet die was te klein. Het was ook echt een keet. Want het was een houten noodgebouw dat ze waarschijnlijk elders op de kop hadden getikt. En die stonden daar aan de Flevoweg. Vroeger in het begin was het raadhuis, heeft daar ook in zo'n gebouw gezeten. De eerste scholen zaten er ook in. De bibliotheek zat erin. Dus een heleboel is voortgekomen uit die keten, zeg maar.
1: Ja, en toen was er ineens ook koninklijk bezoek.
3: Ja, dat was een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Drie Sterrenkeet. Dat was 14 juni 1988 en toen kwam koningin Beatrix op bezoek.
1: Ach. Dat was
3: echt een hoogtepunt. Ze sprak daar met allerlei, hier zie je er een foto van, met allerlei vrijwilligers in de Drie Sterrenkeet. Ik herinner me nog dat wij toen met onze school op schoolreisje waren, dus wij hebben er niks van gezien. Er waren ouders die zeiden, wat sneu voor de kinderen, kunnen we niet thuis blijven? Nou, voor dat ene kwartiertje dat ze de koningin zagen, hebben we dat niet gedaan. We zijn gewoon op schoolreisje geweest.
2: Ja, nou, dan komt de koningin natuurlijk op heel veel bijzondere plekken. En dan komt ze dus in 1988 richting Zeewolde naar zo'n houten keet.
3: Ja, maar het was niet alleen Zeewolde, hoor. Ze is die dag ook naar Almere en Lelystad. En ze moest na een half uur, ging de helikopter ook alweer weg, want ze moest naar Urk. Dus heeft een heleboel heeft ze van Flevoland die ene dag gezien.
1: Ja, nou komt aan alle leuke dingen een eind. Ja. Ook aan die Drie Sterren en aan die Vier Sterrenkeet.
3: Die Drie en Vier Sterrenkeet, daar is een eind aan gekomen in 1991. In november 1991 is er meer een permanente behuizing voor het sociaal-cultureel werk. En dat werd de Meermin. En die kwam aan het Kerkplein te staan. Schuin tegenover Open Haven.
1: Ja, nou, ik kom niet zo heel vaak in Zeewolde, maar nee. Bestaat dat nog?
3: De Meermin bestaat nog, maar het loopt wel op zijn laatste benen, zeg maar. Want er moet iets aan het gebouw gebeuren. Zo kan het niet meer. Er moet iets aan opgeknapt worden. En waarschijnlijk zit dat er niet in. Al die dingen die er nu in gebeuren, het is trouwens niet meer bij die Zuiderzeemeermin, later heet het Wolder Welzijn, tegenwoordig Welzijn Zeewolde. Alles wat daarbij gebeurt, gaat waarschijnlijk mee naar de overkant. Naar dat heet dan geen kerkcentrum meer, maar dat is dan maatschappelijk centrum. blijft dan wel de Open Haven heten.
1: Ja.
3: Maar daar gaan al die dingen van de Meermin naartoe. En wat er met de Meermin dan gaat gebeuren, dat zal iets anders.
1: Dat misschien heel triest af. Maar het is toch wel bijzonder, hè? Want zo lang bestaat Zeewolde dus nog niet, 40 jaar. Maar op hoeveel plekken dat dan al gezeten heeft, dat sociaal werk?
3: Ja, dat klopt. Maar je moet wel rekenen van 1991 tot nu. Dan heb je het wel over 35 jaar heeft het in de Meermin gezeten. Ja. Maar dit is gewoon die 3-sterrenketen en de 4-sterrenketen. Is gewoon een mooie herinnering.
1: Ja, wat is er met die keten gebeurd? Is dat nog, heeft iemand dat nog als schutting in de tuin of zo?
3: Dat denk ik.
1: Of op de volkstuin?
3: Geen flauw idee.
1: Nee.
2: Dat is ook wel weer jammer, denk ik. Hè? Want het had natuurlijk wel een bepaalde sfeer, zo'n ouderwetse bruine keten.
3: Ja, we hebben natuurlijk bij het 40-jarig bestaan van Zeewolde hadden we wel ketenmagneet. Dat we daar ook een beetje aan vroeger herinnerden.
1: Ja, dat was eigenlijk een hele grote kar op wielen, hè?
3: Ja.
1: Nou, Nanne Schopping, dankjewel. Ja, de 3-sterrenkeet dus. En fijn dat je weer deze week voor ons in de geschiedenis bent gedoken.
0: Ja. Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Je ziet ze op straat, bij scholen en op plekken waar veel jongeren samenkomen. Jeugdboa's. Maar wat doet een jeugdboa nou eigenlijk? En waarin verschilt dat werk van de jeugdboa met dat van een gewone boa?
2: Nou, in Lelystad doen Naomi en Mitchell dat werk. Naomi is fulltime jeugdboa en Mitchell ondersteunt haar bij zaken waarbij jongeren betrokken zijn. En ze zijn allebei te gast bij ons. Welkom allebei.
3: Dankjewel.
2: Ja, Naomi, om bij jou te beginnen. Hoe is deze dag voor jou bijvoorbeeld gegaan? Hoe ziet de gemiddelde dag als jeugdboa eruit in Lelystad?
4: Nou, elke dag is natuurlijk verschillend. We maken elke dag wat anders mee. Net zoals vandaag weer. We beginnen gewoon de dag. We hebben een briefing. We hebben een aantal hotspots die we hebben waar we langs gaan voor jeugdlocaties. Maar ook nu de kermis in de Meent er is, nemen we die ook zeker extra mee, omdat jeugd daar natuurlijk extra naartoe trekt. Dus dat bespreken we dan. En zo maak ik eigenlijk mijn dag vol door langs plekken te gaan waar jeugd hangt. En ook gewoon een gesprekje op straat waar ik ze tegenkom.
1: Ja, want jij zegt hotspots, dan denk ik meteen, oh, daar zijn problemen. Of is dat niet een hotspot?
4: Nee.
1: Is gewoon waar jongeren samenkomen?
4: Het is een hotspot inderdaad waar jongeren samenkomen. Het is niet per se alleen maar de overlast. Het wordt ook gemaakt vanuit overlastmeldingen die we binnen Fixie krijgen. Een meldingensysteem-app is dat, die bewoners dat kunnen, zeg maar, hun meldingen daar kunnen doen. Wij vormen dat allemaal samen en dan kijken we van, oké, is het een locatie waar veel jeugd hangt? Kunnen wij daar wat preventief in doen, zodat het wat minder wordt? Dus die hotspots maken wij dan aan in onze eigen app voor de BOA's, zodat iedereen die ook mee kan nemen. En die locaties noemen wij dan hotspots, zeg maar. Ja.
2: Toen ik voor het eerst hoorde over een jeugdboa, toen dacht ik, nou, dat is vast een boa die in opleiding is. Jeugdige boa, zo vatte ik hem op. Maar het is echt heel wat anders. Jij specialiseert je op de jeugd in Lelystad. Dat
4: Klopt.
2: Doe je volledig. Dat is jouw volledige werk.
4: Ja.
2: Maar Mitchell, jij doet een beetje van alles wat, hè?
3: Ja, ik doe Ik doe eigenlijk van alles wel een beetje wat. Ik ondersteun eigenlijk mijn collega nu met ongeveer de helft van mijn taak. Ik heb zelf ook nog andere taken. Ik ben zelf ook nog de wijkboa van de Zuiderzeewijk, waar ook veel problematiek is binnen de jeugd. Ja, en dat doe ik eigenlijk. En ik heb wel meer mijn neventaken.
1: Ja. Naomi, nou ben jij 21.
4: Ja.
1: Ja, jij had ook op zo'n hotspot kunnen hangen, denk ik dan.
4: Had gekund. Maar ik denk dat dat ook wel pluspunt is. Dat ik 21 ben, is dat ik dan meer level met de jeugd van nu. Omdat ik ook de trends beter begrijp. De taal die ze af en toe spreken. Wat er nu allemaal gaande is, ik zit daar zeg maar zelf ook in. En dat maakt het voor hun ook wat laagdrempeliger om contact te hebben, zeg maar.
1: Ja, maar het heeft ook wel een beetje, als boa moet je ook wel wat overwicht hebben en autoriteit hebben. Moet je daar hard aan werken als je 21 bent?
4: Qua
1: dat je denkt van, nou ja, in deze situatie moet ik misschien iets breder gaan staan of mijn stem wat meer gebruiken. Of ben je daar meer bewust van als je zo jong bent, denk je?
4: Ik heb natuurlijk wel een grens. Dat stel het gaat mij te ver, dan geef ik dat ook zeker wel aan. En dat kan natuurlijk zijn in mijn verbaal, dat ik wat duidelijker ga worden. Of dat het met verbaliseren is, dus dat er een bekeuring geschreven moet worden. Dat hangt allemaal van de situatie af. En ik ben me daar zeker bewust van, want ik kom natuurlijk voor een doel en ik wil dat dat duidelijk is. En of dat nou op de ene manier moet, of dat het helaas op de andere manier wat negatiever moet, dat is dan maar zo, als ik maar wel mijn doel bereik, zeg maar.
2: Ja, en Mitchell, jij vertelde net, je bent wijkboa en jeugdboa.
3: Ja.
2: Merk je nou ook dat je anders omgaat met de jeugd als je het vergelijkt met de gemiddelde Lelystedeling?
3: Ja, sommige jeugdigen ga je wel anders mee om. Je probeert namelijk wel op een laagdrempelige manier gewoon om met de jeugd in aanmerking te komen. Om eventueel een normaal gesprek te voeren. Mocht dat niet helpen, dan is onze optie eventueel nog eerst een waarschuwing. Mochten ze daarna nog verder gaan of op een andere dag komen, dan staan ze in ieder geval bij ons in het systeem. En dan kunnen we altijd doorgaan tot eventueel bekeuren.
1: Ja, want
3: dat is eigenlijk onze laatste middel.
1: Ja, want hoe bepaal je nou wanneer je een waarschuwing geeft en wanneer je echt bekeurt?
3: Mogen we eigenlijk wel een beetje zelf bepalen. Maar intern hebben we ook wel richtlijnen. Bijvoorbeeld op deze locatie is het gewoon een no-go omdat we daar heel veel overlast krijgen. In extreme mate. Dan gaan we eerder naar waarschuwen bekeuren. En bij een andere locatie waar eigenlijk minder overlast is, dan gaan we eerst gewoon een gesprek aan.
1: Ja.
2: En Naomi, als ik heel lief voor je ben, als ik iets verkeerd heb gedaan, heb ik dan een grotere kans dat ik geen bon krijg? Of let je daar niet echt op?
4: Nee, daar let ik niet op. Ik behandel iedereen gewoon zoals iedereen, gewoon hetzelfde. En of je dan wat liever bent of iets minder lief, ja, uiteindelijk is de uitkomst nog steeds hetzelfde als de rest.
1: Ja, nou, op een gegeven moment leer je die jongeren natuurlijk wel kennen. En zij kennen jullie, want je ziet ze regelmatig. Kun je dan zeggen ook dat je een bepaalde band met ze opbouwt? Of gaat dat niet zo ver?
4: Ja, ik denk het wel. Kijk, het is natuurlijk wel een band met werk en de jongeren, zeg maar. Dus dat moet wel goed gescheiden blijven. En die grens moet er ook blijven. En dat leg ik ze dan ook altijd wel uit. Maar ik denk inderdaad dat er wel een band gevormd wordt. Dat als ik ze dan tegenkom en het is van... hey Naomi, of alles goed? Dan merk ik wel, oké, weet je, die drempel is eraf. Ze willen graag even met mij een praatje maken. Ik zie dat wel als een band, zeg maar. Want een normale burger spreek je aan, zeg je hallo, doei. Bijvoorbeeld in een klein gesprek. En ja, die zie je de volgende keer langslopen. Maar dan vergeet je het eigenlijk een beetje. Maar met jeugd heb ik wel meer een band, ja, als ze... zeg maar, kennis is van.
1: En voor jou ook, Mitchell?
3: Ja, en ik denk zelf ook, mocht je echt de jeugd kennen en goed in contact staan met ze, dat ze eerder een bekeuring accepteren dan dat je eigenlijk meteen een bekeuring gaat schrijven.
4: Ja, dat ook.
1: Ja.
2: Oké, nou, jullie zijn inmiddels bijna bekende ladystedelingen. Jullie zijn vaak in de stad te vinden.
4: Ja.
2: En morgen dan kunnen mensen jullie ook ontmoeten en een praatje met jullie maken. Want
4: zeker.
2: Dan is er weer een veiligheidsmarkt op het Stadhuisplein en in het stadhuis.
4: Ja.
2: Wat is er nou allemaal te doen, Naomi?
4: We hebben die veiligheidsdag eigenlijk gemaakt om alle veiligheidsorganisaties, zoals de brandweer, de politie, ambulance en wij natuurlijk ook. En andere hulpdiensten daar eigenlijk op het plein staan die. En mensen kunnen dan gewoon langskomen om te kijken, vragen te stellen. Dat eigenlijk gewoon kennis opdoen van wat wij nou eigenlijk doen qua werk. En of ze vragen hebben uit de buurt of... als ze andere dingen willen weten, dan zijn wij daar.
1: Ja. Mitchell, ben je er morgen ook bij?
3: Zeker.
1: Ja?
3: Ja, ik ben er ook bij. Ik kom extra werken, speciaal voor deze dag. Dus ik ben er zeker bij.
1: Ja. En moeten jullie zo weer de straat op?
4: Mitchell is zometeen lekker vrij.
3: Gelukkig wel. Ja.
4: Ik moet vanavond nog tot 10:00. Dus ik moet nog even door.
1: Nou, we hopen dat het snel droog wordt ook in Lelystad. Je hebt natuurlijk wel misschien minder overlast als het regent. Of maakt dat niet zoveel uit?
4: Maakt niet heel veel uit, eigenlijk.
1: Jongeren chillen gewoon bij alle
4: mensen. Ja, ze zoeken overal wel een plekje waar ze even hoog kunnen zitten, hoor.
3: Precies.
2: Ja. Nou, en morgen kun je droog zitten in het stadhuis. Maar op het Stadhuisplein is ook van alles te doen.
4: Ja.
2: Er is vast wel een zonnetje op een gegeven moment. Die activiteiten op die veiligheidsmarkt zijn tussen 12 en 4. Nou, dank jullie wel dat jullie hier wilden aanschuiven.
4: Ja,
2: Naomi en Mitchell.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel basic dat uiteindelijk de kosten veel hoger waren dan de opbrengst. En dat hou je niet zo lang vol.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wie waren ze toen ze het programma binnenkwamen? En wie zijn ze nu? En wat hebben ze meegemaakt?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, ik denk dat we daar niet over moeten praten.
0: Dit is Flevoland.
4: We praten hier zomaar over 40, 50 miljoen. En dat, dat was toen in Nederland niet zomaar bij elkaar te schrapen.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
7: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
6: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
8: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
6: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Vanavond en vannacht blijft het behoorlijk onstuimig weer in Flevoland. Van tijd tot tijd staat er een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 7. En daarbij trekken nog altijd buien over onze provincie heen. Nou, vanavond kan daar lokaal nog onweer bij voorkomen. Maar vannacht neemt de buiigheid tijdelijk wat in aantal en activiteit af. Temperaturen daarbij niet veel lager dan een graad of 10. En morgen overdag, ja, dan volgen er toch weer stevige buien. Af en toe met onweer daarbij. En in totaal kan er wel een flinke hoeveelheid regen vallen. Nou, tussen de buien door is er ook af en toe wat zon. En de temperaturen liggen niet veel hoger dan 13 of 14 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Vanavond en vannacht blijft het behoorlijk onstuimig weer in Flevoland. Van tijd tot tijd staat er een stevige wind. Langs de grote meren af en toe een windkracht 7 en daarbij trekken nog altijd buien over onze provincie heen. Nou, vanavond kan daar lokaal nog onweer bij voorkomen, maar vannacht neemt de buiigheid tijdelijk wat in aantal en activiteit af. Temperaturen daarbij niet veel lager dan een graad of 10. En morgen overdag, ja, dan volgen er toch weer stevige buien, af en toe met onweer daarbij. En in totaal kan er wel een flinke hoeveelheid regen vallen. Nou, tussen de buien door is er ook af en toe wat zon en de temperaturen liggen niet veel hoger dan 13 of 14 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Vanavond en vannacht blijft het behoorlijk onstuimig weer in Flevoland. Van tijd tot tijd staat er een stevige wind langs de grote meren, af en toe een windkracht 7. En daarbij trekken nog altijd buien over onze provincie heen. Nou, vanavond kan daar lokaal nog onweer bij voorkomen, maar vannacht neemt de buiigheid tijdelijk wat in aantal en activiteit af. Temperaturen daarbij niet veel lager dan een graad of 10. En morgen overdag, ja, dan volgen er toch weer stevige buien, af en toe met onweer daarbij. En in totaal kan er wel een flinke hoeveelheid regen vallen. Nou, tussen de buien door is er ook af en toe wat zon en de temperaturen liggen niet veel hoger dan 13 of 14 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9/11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: You self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

Gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij Gemist op omroepflevoland.nl, via Gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there, crying all alone in your room, and all you fellas, going down south, not making it back. May the Lord bless your soul. I love you, girl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.